Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties. En dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus Van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: FM.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineens slaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineenslaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig. En de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De stad kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Om aan de taakstelling uit de spreidingswet te voldoen, moeten we de handen ineenslaan met buurgemeenten en de Rijksoverheid. De huidige taakstelling voor Den Haag is heel ingewikkeld, zei Dubbelaar in het radioprogramma Spuigasten over de opvang van asielzoekers. Hij heeft er een hele kluif aan, want in onze stad is het altijd zoeken naar ruimte. Daarbij spelen meerdere belangen mee. De nieuwe coalitie heeft afgesproken om wel te blijven voldoen aan de spreidingswet, maar wil daarin de samenwerking opzoeken. Dubbelaar wil bijvoorbeeld kijken of buurgemeenten kunnen helpen in de opvang, zoals Wassenaar of het Westland. Afgelopen avond was het onrustig bij het AZC aan de Saturnusstraat. Er zou gevochten zijn door bewoners onderling. Er was veel politie op de been. Ook stond er een ambulance stand-by. Na verloop van tijd keerde de rust terug in het pand. Burgemeester Jan van Zanen heeft de oproep gedaan om de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Het ICC staat onder toenemende druk door zware Amerikaanse sancties en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren, aldus van Zanen. Hij sprak gisteren ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 verschillende landen toe. Van de Verenigde Staten was niemand aanwezig bij de bijeenkomst in Den Haag, meldt persbureau ANP. Dan nog het weer. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 16 graden. Morgen vrij zonnig. Het blijft opnieuw droog. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en de maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: back from work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag zou iedereen zorgen moeten baren. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag dit weekend tijdens het Embassy Festival. Sommige medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag kunnen niet bij hun geld om boodschappen te doen. Dat komt door die sancties, zo meldde de burgemeester. Hagenaars maken zich grote zorgen om een nest hoornaars aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Bezuidenhout. Het is een nest van een meter doorsnee. Omwonenden zien de hele dag hoornaars in- en uitvliegen. Ze vragen zich af wat er met de dieren en de omgeving gebeurt als dat nest naar beneden valt. De gemeente heeft nog geen oplossing verzorgd. Hagenaars kunnen de komende week, zondag en zaterdag, 6 daken in hun stad beklimmen die normaal gesproken niet open zijn voor publiek. Tijdens de Uit je dak dagen zijn onder meer de daken van de universiteitscampus aan het Spui en de bijkorf van de Grote Marktstraat te bezoeken. Op de daken kunnen bezoekers zien hoe die worden gebruikt om onder andere biodiversiteit te verbeteren, energie op te wekken of om te vergroenen. Het weer, het wordt vandaag een mooie nazomerdag in de stad met 25, 26 graden. Maar daarna is het mooie weer ook meteen weer voorbij. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow. Woehoe. Met Sanji.
1: Een hele goede morgen. En wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is maandagochtend. Dat betekent dat het weekend alweer achter de rug is. En een nieuwe week op ons staat te wachten. En vandaag is er een dagje om nog even lekker ook het weer mee te pakken. Want er komt nog wat zonneschijn vandaag. En de rest van de week, ja, ik vraag me af wat er gaat gebeuren. Ik ga vandaag ook weer met onze weerman bellen. Huub Musée, dat zal rond het uur van 8:50 zijn. Nou, ben jij dus benieuwd naar wat er aankomende week allemaal gaat gebeuren? Nou, dan moet je rond 8:50 sowieso even luisteren. Maar ik heb nu eerst natuurlijk heerlijke muziek voor jou klaarstaan. Sanji's Classic komt nog voorbij. We gaan nog bellen met Tim, want het Toast Festival viert 10 jaar jubileum. We hebben ook nog de plaat van de week. Kortom, nog genoeg dingen die voorbij komen voordat ik jou ga vertellen wat de rest van de week gaat doen qua temperatuur. We hebben zometeen Haagse muziek van Jen Travis en Romana. Maar eerst heb ik nog andere muziek voor je klaarstaan, namelijk Bebe, Ria en Fateless. En voordat je hun hoort, hoor je nog Shaboozee. Dit is de Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

0: Billy Billy Bam.
1: Billy Billy Bam van Gene Travis en Romana. Dit is gewoon Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. En het is maandagochtend en dat betekent dus een nieuwe week die op ons staat te wachten. Maar ik ben vandaag natuurlijk ook weer heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit zag. Dat mag je me laten weten. Je mag mij een app sturen. Dat kan via 070-307-8899. En de allerleukste weekenden zal ik hier zo in de show natuurlijk even voorlezen. Dus 070-307-8899.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vanochtend vroeg is brand uitgebroken in een woning aan de Laan van Meerdervoort. Het vuur woedde in een slaapkamer en was zo hardnekkig dat de brand weer opschaalde naar middelbrand. Uit voorzorg zijn 3 woningen ontruimd en moesten ongeveer 10 mensen naar buiten. De Laan van Meerdervoort is tussen de Pomonaallaan en de Laan van Eik en Duinen afgesloten voor verkeer. Ook eventuele gewonden en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een Haagse gymleraar maakt kans op de titel Leraar van het jaar 2026. Jeroen Sprinkhuizen van basisschool Springbok International in Transvaal behoort tot de laatste 3 kandidaten in de categorie primair onderwijs. Op 5 oktober wordt tijdens de lerarencongres bekendgemaakt of hij de titel mee naar Den Haag neemt. Den Haag organiseert op vrijdag 18 september voor het eerst een speciale welkomstdag voor nieuwe Caribische studenten. De dag begint in het stadhuis, waar onder andere burgemeester Jan van Zanen de studenten toespreekt. Daarna zijn er presentaties, een stadswandeling met aandacht voor de Caribische geschiedenis van Den Haag en een afsluiting op de Grote Markt. Het doel is de studenten sneller wegwijs te maken in de stad en hen te helpen een netwerk op te bouwen. En dan het weer. Vandaag blijft het overwegend droog met perioden van zon. Al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De zuidelijke wind voert warme lucht aan en vanmiddag kan het maar liefst 25 graden worden.
0: Het

bijna niet weet of je droomt of dat je wakker bent. Ja, inmiddels zijn we ongeveer 17 jaar verder. Ja, zodra je de beat hoort en dan word je gelijk weer helemaal teruggezogen. Terug naar je jongere jaren en weet je gewoon wat er komt. Ja, Sweet Dreams heeft voor mij persoonlijk ook echt wel een soort meerwaarde. Ik was echt nog piepjong, zat op de middelbare school. En dit was wel echt mijn nummer. Ik had mijn eerste liefde. En elke keer als ik dit nummer hoorde, dan werd ik helemaal meegezogen in mijn eigen fantasiewereld. En dat wil ik jou vandaag natuurlijk ook lekker weer meegeven. Dit is Sandy's Classic of the Day, Sweet Dreams van Beyoncé.

0: Zoo van Shakira. En daarvoor hoorde je My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En daarvoor natuurlijk de classic of the day, Sweet Dreams van Beyoncé.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: Het is maandagochtend en dat betekent dat het weekend net achter de rug is. En iedere maandag ben ik weer op zoek naar al jullie leuke weekendverhalen. Jij mag mij laten weten hoe jouw weekend is geweest. Stuur me een appie, dat kan naar 070-307-8899. Dus jij mag mij een appie sturen naar 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag zou iedereen zorgen moeten baren. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag dit weekend tijdens het Embassy Festival. Sommige medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag kunnen niet bij hun geld om boodschappen te doen. Dat komt door die sancties, zo meldde de burgemeester. Hagenaars maken zich grote zorgen om een nest hoornaars aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Bezuidenhout. Het is een nest van een meter doorsnee. Omwonenden zien de hele dag hoornaars in- en uitvliegen. Ze vragen zich af wat er met de dieren en de omgeving gebeurt als dat nest naar beneden valt. De gemeente heeft nog geen oplossing verzorgd. Hagenaars kunnen de komende week, zondag en zaterdag, 6 daken in hun stad beklimmen die normaal gesproken niet open zijn voor publiek. Tijdens de Uit je dak dagen zijn onder meer de daken van de universiteitscampus aan het Spui en de Bijenkorf van de Grote Marktstraat te bezoeken. Op de daken kunnen bezoekers zien hoe die worden gebruikt om onder andere biodiversiteit te verbeteren, energie op te wekken of om te vergroenen. Het weer, het wordt vandaag een mooie nazomerdag in de stad met 25, 26 graden. Maar daarna is het mooie weer ook meteen weer voorbij. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is maandagochtend. Dat betekent dat we weer in ons handjes mogen gaan wrijven, want de nieuwe werkweek staat weer op ons te wachten. Om nog even lekker in het sfeertje van het weekend te blijven, vraag ik jou om mij een app te sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Ik hoor natuurlijk hartstikke graag naar wat jij allemaal afgelopen weekend hebt gedaan. En als ik even naar mijn eigen weekend mag kijken, dan stond het eigenlijk helemaal in het teken van feest. Mijn liefje die was vorige week donderdag jarig. En dat hebben we natuurlijk het hele weekend lang gevierd. We zijn naar de bioscoop geweest. We zijn lekker wezen shoppen. We hebben uitgeslapen. Nou, ik ben thuis ook wel aan de schoonmaak gegaan. En dat was natuurlijk een iets minder groot feestje. Maar kortom, we hebben het lekker uitgebreid en rustig gevierd. Nou, was jouw weekend misschien net wat knallender? Laat het dan even weten. 070-307-8899.

0: Material Lover van Sienna Spero.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: 10 jaar lang foodtrucks, drankjes, live muziek en vooral heel veel toasten. Toast Festival bestaat 10 jaar en om dat te vieren komen ze dit jaar nog een keer terug naar Wateringen. Van 11 tot en met 13 september wordt het Hofpark 3 dagen lang omgetoverd tot festivalterrein. Nou, ik praat erover met Tim en Annabelle. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, 10 jaar Toast. Hadden jullie ooit aan het begin gedacht van... ja, Toast, dat gaat ook echt een mijlpaal van 10 jaar bereiken?
3: Niet van tevoren bedacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Want je bent ondernemer, dus je wil iets moois neerzetten. En we gaan nog steeds lekker door.
0: Ja, jullie waren eind mei natuurlijk ook al in Wateringen en komen nu speciaal voor het jubileum terug. Wat maakt Wateringen nou zo'n mooie plek om daar met Toast naartoe te gaan?
2: Nou, het is sowieso echt een prachtig park. De bomen, het is zo'n mooie locatie om daar te staan. Nou, als festival staan we altijd graag op gras, omdat het gewoon leuk is ook voor de kinderen om daar te spelen. En ja, dit is zo'n mooie plek met die bomen, mooie schaduwplekken, een beetje idyllisch. Water eromheen. Het publiek, de mensen uit Wateringen zijn gewoon hartstikke gezellig. Dus wij dachten, ja, dit is echt een mooie plek om ons 10-jarig jubileum te vieren.
0: Ja, en dus 3 dagen lang is er echt van alles en nog wat te beleven. En de vrijdag beginnen jullie lekker ook met de Vrijmibo XXL.
2: Yes, klopt.
0: Ja, en voor heel veel mensen die weten misschien niet wat Vrijmibo betekent. Kun je daar wat over uitleggen? Wat dat betekent, waar die afkorting eigenlijk voor staat?
3: Ja, voor de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, precies.
3: Om het weekend goed in te luiden. Dus met je collega's, met je vrienden, met je buren. Iedereen, behalve je oppas.
0: Ja, precies. Die is op dat moment niet aan het... die is aan het vrijmibooien bij de kinderen dan. Maar die hebben natuurlijk ook een singalong bingo... en iets leuks voor de eerste 500 bezoekers.
2: Yes, de eerste 500 bezoekers ontvangen van onze feestelijke toastbeker... met daarin een lekkere welkomstbubbel... om te vieren dat ze 10 jaar bestaan.
0: En wat staat er nog meer allemaal op de planning... naast de singalong en de vrijmibo?
2: Nou, op zaterdag hebben we voor de muzikale entertainment Chacha Chalina. Dat is een Latin band. En s'avonds hebben we een grote band van René van Cote en Friends. Hij is ook een vriend van het festival. En op zondag de Beautiful Hillbillies. Dat is een vrij humoristische band, ook met country. Dan hebben we voor de kinderen echt van alles te doen. Van schminken tot een circusspeelplaats. Er is een slijmlab, een kliederkeuken. Op zaterdag hebben we de verhalenverteller. Hij doet eerst een kleine voorstelling op het podium in de middag, rond 1:30, 2:00. En daarna gaat hij met de verhalenkar over het terrein heen en vertelt aan alle jongste toasters leuke verhalen, interactieve verhalen.
3: Dus eigenlijk is het voor van jong tot oud, kan je zeg maar je goed vermaken op het festival.
2: Ja.
0: Ja, ik wil net zeggen, ik hoor al weer te gekke dingen voorbij komen. Nou, als jullie zelf naar het hele programma kijken, waar kijk je dan stiekem het meest naar uit?
3: Ik vind eigenlijk altijd het begin op de zaterdag met de verhalen vertellen, waar je dan zeg maar al die kleintjes ziet, ademloos zit kijken naar zeg maar dat verhalen vertellen, vind ik altijd zo'n mooi begin. En dat gaat dan over langzaam in een beetje een feestje. Waarin de kinderen steeds iets losser worden en waar de ouders ook steeds losser worden.
2: Ja, waar kinderen elkaar ontmoeten, maar ook volwassenen elkaar ontmoeten. De buren, de jongens van je team, opa en oma komen er nog even bij. Toch nog wat collega's die je tegenkomt. Dus eigenlijk de groei van de ontmoetingen gedurende de dag, dat vinden wij het leukst om te zien. Meestal zo rond 1 uurtje of 4, dan kijken we om ons heen en dan denken we, oh ja, zo is het wel bedoeld. Dus iedereen zit te smullen en te genieten met elkaar.
3: Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook het eten. We zijn nog steeds natuurlijk een foodfestival. En we hebben 14 verschillende eettentjes. En dat zijn voornamelijk foodtrucks. Die hun uiterste best doen om hun specialiteit te laten proeven en te doen. En ik denk dat wij daar nog steeds heel trots op zijn. Dat we ook echt zo'n divers aanbod hebben. Dus we hebben niks dubbel. Het is allemaal verschillend. Van vegetarisch tot vlees noem het maar op. En ik denk dat we daar ook wel een beetje onbekend zijn. Dat de kwaliteit van het eten echt wel nog steeds heel goed is.
0: Ja, dus voor ieder wat wils. Ja, jullie zeggen zelf natuurlijk ook van je komt voor het eten, maar uiteindelijk blijf je voor de gezelligheid.
2: Ja.
0: En dat is ook wat ik zo hoor, hoe je dat dan omschrijft. Dus er zijn 14 verschillende foodtrucks. Je kan van alles en nog wat halen. Maar er is natuurlijk ook gewoon een leuk aanbod aan activiteiten. Dus van vrijdag tot en met zondag moeten mensen van tevoren nog een plekje reserveren of kunnen ze gewoon lekker naartoe komen?
2: Nee, het is, entree is gratis, dus iedereen kan gewoon heerlijk komen aanwaaien. En iedereen is welkom.
3: Ja, zorg dat je banden van de fiets zijn opgepompt en kom lekker naar Wateringen. Naar
2: ja,
3: het park
2: en trommel je vrienden op.
0: Nou, dat moet helemaal goed komen. Dankjewel, Tim en Annabelle. En natuurlijk heel veel plezier aankomend weekend met het 10-jarig jubileum van Toast.
2: Ja, super, dankjewel.
3: Hartstikke leuk. Veel plezier nog met de uitzending.
0: Dank je, hoi hoi.
3: Hoi hoi.
0: Ik heb weer lekkere muziek voor jullie klaarstaan. Maroon 5, She Will Be Loved. En daarna Haagse muziek, Lynn Hulsman met Neem Me Mee.

Mee, Lynn Hulsman, gewoon muziek hier van Haagse Bodem. En jij mag mij een app sturen. Je mag mij laten weten hoe jouw weekend is geweest. Dat mag naar 070-307-8899. Want na 9 uur ga ik al die berichten langs. En ga ik de leukste berichten eruit pikken. En hier oplezen in de ochtendshow. 070-307-8899.

0: Dinner Party Nal Horan.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vanochtend vroeg is brand uitgebroken in een woning aan de Laan van Meerdervoort. Het vuur woedde in een slaapkamer en was zo hardnekkig dat de brand weer opschaalde naar middelbrand. Uit voorzorg zijn 3 woningen ontruimd en moesten ongeveer 10 mensen naar buiten. De Laan van Meerdervoort is tussen de Pomonalaan en de Laan van Eikenduinen afgesloten voor verkeer. Over eventuele gewonden en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een Haagse gymleraar maakt kans op de titel Leraar van het Jaar 2026. Jeroen Sprinkhuizen van basisschool Springbok International in Transvaal behoort tot de laatste 3 kandidaten in de categorie primair onderwijs. Op 5 oktober wordt tijdens het lerarencongres bekendgemaakt of hij de titel mee naar huis mag nemen. Den Haag organiseert op vrijdag 18 september voor het eerst een speciale welkomstdag voor nieuwe Caribische studenten. De dag begint in het stadhuis, waar onder andere burgemeester Jan van Zanen de studenten toespreekt. Daarna zijn er presentaties, een stadswandeling met aandacht voor de Caribische geschiedenis van Den Haag en een afsluiting op de Grote Markt. Het doel is studenten sneller wegwijs te maken in de stad en hen te helpen een netwerk op te bouwen. En dan het weer. Vandaag blijft het overwegend droog met perioden van zon. Al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De zuidelijke wind voert warme lucht aan en vanmiddag kan het maar liefst 25 graden worden.

0: Don't worry. Ja, gewoon nergens zorgen om maken. Oh, wat zou dat lekker zijn als je zo in het leven zou staan.
1: Plaat van de week.
0: Deze week hebben we een plaat genomineerd. En deze plaat heeft eigenlijk een extra leuk randje. Want de plaat die genomineerd is, is Contactloos van Fee. En Fee komt deze week ook gewoon langs hier zo in de ochtendshow met Sanji. En daar heb ik natuurlijk onwijs veel zin in. Nou, en dan gaan we natuurlijk alles horen over haar muziek, het verhaal achter Contactloos en wat we de komende tijd nog meer van haar kunnen gaan verwachten. Ze is dus in de loop van de week komt ze bij me langs. Vandaag dus nog eventjes niet. Maar tot die tijd hoef jij in ieder geval niet te wachten. Want je hoort haar track dus gewoon deze hele week bij mij in de uitzending voorbij komen. Want ze is dus genomineerd tot de plaat van de week. Hier is Fee met Contactloos.

0: Nadat het vandaag lekker weer wordt, dat is één ding dat zeker is. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de rest van de week natuurlijk ook gaat doen. En aan de telefoon heb ik ons weerman, niemand minder dan Huub Mizee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, ik hoor het je al zeggen, het wordt vandaag nog een heerlijke dag. Het wordt zelfs zomers, absoluut. Na zomers zou ik het eigenlijk moeten noemen. Want officieel rekenen wij de weerkundigen vanaf 1 september al aan de herfst. Dat is gewoon zo. Maar vandaag nog een heerlijke dag. Dus we hadden nog wat wolkenvelden. Heel misschien is er aan de kust, een beetje daar bij Scheveningen, nog een drupje regen gevallen. Maar die buisjes die zijn allemaal naar het noordoosten weggetrokken. Er zijn nog wat wolkenvelden. Maar er komt geleidelijk aan steeds meer zon. Het blijft nu op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het vandaag zo'n 25 graden. Ja, dat is gewoon zomers. Ik denk zelfs in Den Haag zelf, in de binnenstad, wordt het, en ook aan de stranden hoor, want 26 graden. Het zeewater is 20 graden, maar we hebben nu nog een slechts zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Vanmiddag wordt die zuidwestelijk en dan aan zee wordt het toch wel windkracht 5 tot 6. En dan moet je altijd weer heel erg oppassen in zee. Dat is een beetje de ervaring met zo'n zuidwestenwind. Daar moet je goed op die vlaggen letten, hoe dat erbij staat. Maar je kunt daar lekker nog zonnen. Een heerlijke temperatuur. Later vandaag en vannacht, dan komt er meer bewolking. Een zwak front passeert, twee zelfs met plaatselijk een bui. Nou ja, je weet, dat kunnen we gebruiken voor de natuur, voor de duinen, voor de volkstuintjes, noem alles maar op. Ook dan een matige tot krachtige zuidwestenwind. En vannacht wordt het een graad of 17, 18, dus echt koud zal het ook niet worden. Die zeewatertemperatuur is nog 20 graden. Morgen is het een hele andere dag. Er is veel bewolking. Er zijn perioden met regen. Pas later op de dag komen er enkele opklaringen. Ook dan een matige tot krachtige zuidwestenwind en dan maximaal 18 graden. Ja, dan denk je dat je in de herfst zit. En woensdag is dat helaas niet anders. Er is slechts af en toe zon. Ook een aantal buien. Het wordt dan 19 graden. Maar donderdag, dan is het alweer droog. Zijn er perioden met zon, wordt het een graad of 18, 19 denk ik toch nog wel. Nou ja, en de dagen daarna, vrijdag, zaterdag, zondag, zien er licht wisselvallig uit. Ik denk wel dat in het weekend de temperatuur toch weer iets boven de 20 graden uitkomt. Met af en toe zon, misschien een enkele bui, dat zou kunnen. Maar als je het allemaal bij elkaar zo beschouwt, dan lijkt het toch na woensdag best wel weer mee te vallen.
0: Ja, dus ik hoor dat we echt vooral eigenlijk na vandaag echt rond die 20 graden een beetje hangen. Net iets eronder, misschien net iets eroverheen. Ja, voor dit tijd van het jaar, is het nou, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere jaren, een hele normale temperatuur?
1: Nou ja, september is tegenwoordig ook best wel heel vaak soms nog wel met hoge temperaturen. En het is redelijk normaal, hè? Dat is absoluut zo, die 18, 19 of 20 graden. En als er dan zo'n uitschieter is, dat komt dus ook nog wel eens voor. Maar ik kan je wel zeggen, voorlopig zal het...
0: Huub?
1: West- of zuidwestenwind is, wordt het ook niet koud. Kortom, het valt nog mee.
0: Nou, gelukkig dat het nog even meevalt, inderdaad. Ik heb vandaag ook geen jas meegenomen, want ik dacht, ja, het wordt lekker warm vandaag. In de ochtend was het nog een klein beetje fris, maar als ik nu al naar buiten kijk, dan zie ik dat de lucht al mooi blauw is en ik ga er volop van genieten.
1: Zou ik ook maar doen, zeker wel.
0: Nou, dankjewel weer. Ik weet weer wat ik deze week allemaal aan moet gaan trekken. En wij spreken elkaar volgende week maandag weer.
1: Ja, zeker hoor.

0: Stay, Miles Smit. We gaan zo meteen naar het nieuws van 9 uur. Maar eerst heb ik nog hoe het is van Roxy Dekker en Ronnie Flex voor jou klaarstaan. In de tussentijd kan je mij nog steeds een app sturen om mij te laten weten hoe jouw weekend was. Dat mag naar 070-307-8899. Want na 9 uur ga ik de leukste berichten uitpikken en vertellen wat de luisteraars allemaal hebben gedaan.
1: De

0: dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag zou iedereen zorgen moeten baren. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag dit weekend tijdens het Embassy Festival. Sommige medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag kunnen niet bij hun geld om boodschappen te doen. Dat komt door die sancties, zo meldde de burgemeester. Hagenaars maken zich grote zorgen om een nest hoornaars aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Bezuidenhout. Het is een nest van een meter doorsnee. Omwonenden zien de hele dag hoornaars in- en uitvliegen. Ze vragen zich af wat er met de dieren en de omgeving gebeurt als dat nest naar beneden valt. De gemeente heeft nog geen oplossing verzorgd. Hagenaars kunnen de komende week, zondag en zaterdag, 6 daken in hun stad beklimmen die normaal gesproken niet open zijn voor publiek. Tijdens de Uit je dak dagen zijn onder meer de daken van de universiteitscampus aan het Spui en de bijkorf van de Grote Marktstraat te bezoeken. Op de daken kunnen bezoekers zien hoe die worden gebruikt om onder andere biodiversiteit te verbeteren, energie op te wekken of om te vergroenen. Het weer, het wordt vandaag een mooie nazomerdag in de stad met 25, 26 graden. Maar daarna is het mooie weer ook meteen weer voorbij. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: I just might Bruno Mars.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Het is 7:07 en het laatste uurtje van de Ochtendshow is alweer aangebroken op deze maandagochtend. Het is maandag, het weekend is net achter de rug en ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit heeft gezien. Dan mag je mij laten weten, 070-307-8899. Stuur een berichtje, want de berichten beginnen al binnen te stromen. En zometeen ga ik een aantal selecteren en hier in de Ochtendshow lekker voorlezen. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie allemaal afgelopen weekend hebben gedaan. Voor vandaag, geniet ervan, want het is voorlopig de laatste nazomerse dag. Want de rest van de week wordt het wel iets koeler. Dus je hoeft vandaag geen jas aan. Het wordt ongeveer 25 graden. Dus pak die zonnestralen nog lekker even mee.

0: Talk to You. En daarvoor hoorde je Ode to My Family van Cranberries.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Het is natuurlijk maandagochtend en dat betekent dat het weekend weer achter de rug is en een nieuwe werkweek voor ons klaar staat. Ja, ik moet er een beetje van huilen. Nee hoor, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om weer lekker aan de slag te gaan en ik hoop dat jij dat natuurlijk ook hebt. Ik heb jou wel vandaag gevraagd wat jij afgelopen weekend hebt gedaan en je kon mij een app sturen. En ik heb inmiddels wat reacties binnengekregen en ik ben dus helemaal benieuwd naar wat deze luisteraars allemaal hebben gedaan. Ik pak het er even bij. En de eerste luisteraar staat hier onder de naam Lin. En Lin zegt het volgende. Ik heb dit weekend een film gekeken en tijd doorgebracht met een vriendin die ik al een lange tijd niet had gezien. Nou, dat klinkt hartstikke leuk, Lin. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als ik hier zelf mijn visie op mag geven. Ik heb heel veel vrienden die ik echt maar heel weinig zie. Sommige vrienden zie ik echt maar één keer per jaar. En het komt eigenlijk omdat we allemaal druk bezig zijn. Maar op het moment dat je dan die vriend of vriendin ziet, is het eigenlijk zoals hoe het altijd was. Het is gelijk goed, het klikt gewoon. Het was alsof je elkaar gisteren voor het laatst zag. Dus soms is het gewoon hartstikke mooi als je zo'n vriendschap hebt. Dus Lin, ik hoop dat je ervan hebt genoten. En ik heb nog een bericht binnengekregen van Noah. En Noah die schrijft het volgende. Ik ben afgelopen weekend naar de bioscoop geweest op vrijdag. En zaterdag naar de voetbal geweest bij Rijnsburgse Boys tegen AFC. En zondag met mijn zusje geluncht bij een restaurant in de Duinen bij de Watertoren in Scheveningen. Oeh, dat klinkt hartstikke lekker. Ik ken het plekje niet. Ik ben helemaal benieuwd nu. En zondag in de namiddag naar ADO geweest. Nou, Noah, dat klinkt wel als een fantastisch lekker weekend. Heel eerlijk, dat je zondag bij ADO was, ja, dat was toch wel een beetje een teleurstelling. Ze hebben helaas niet gewonnen en ze staan ook best wel niet echt heel erg positief momenteel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ADO het allemaal verder gaat doen dit seizoen. Maar met de achterstand die ze nu al hebben opgebouwd, vrees ik toch dat ze echt hard moeten gaan knokken.
2: 1, 2, 3. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front?

0: Nou, ik heb jullie dus gevraagd wat je afgelopen weekend hebt gedaan. Ik heb wat berichten binnengekregen, die heb ik net ook lekker allemaal opgelezen. Maar er is natuurlijk afgelopen weekend nog veel meer gebeurd. Want de hele stad stond eigenlijk echt ondersteboven met het Spotlight Festival. En Den Haag FM heeft ook daar een samenwerking mee gedaan. En onder andere Desiree van Achter de Haagse Duinen, ADHD op zaterdagochtend, was daarbij aanwezig. En ik heb Desiree aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Je hebt een heel druk weekend achter de rug.
1: Ja, het is nog even bijkomen van de drukte. Maar het was toch even een feestje in de stad, dat kan je niet geloven.
0: Ja, ik heb zoveel voorbij zien komen dat ik bij mezelf denk, oh, wat ben ik eigenlijk slecht dat ik niet even langs ben gekomen.
1: Ja, maar er was ook zoveel te doen, want na Spotlight had je ook clubhopping. En er gebeurde in de stad zoveel. Maar ja, het Spotlight Festival op zichzelf was gewoon iets heel magisch. Mensen kregen de kans om gratis naar verschillende instanties te gaan en daar te genieten van mooie optredens, films. Er waren dichters. En ja, daarvoor gingen we ook met onze zender natuurlijk met mensen in gesprek.
0: Ja, en je hebt volgens mij echt heel veel mensen gesproken. Heb ik allemaal voorbij zien komen. En wat was voor jou een echte highlight met wie jij hebt mogen babbelen afgelopen weekend?
1: Nou, het leuke was natuurlijk, we zijn een samenwerking aangegaan met z'n allen. Dus we hadden Fieke van Haagse Invloeden. We hadden Chicky die bij jullie door de week altijd presenteert. We hebben Rico van het Woordenrijk en Tom van Kunstlicht, die dan ook de interviews deden en de stad ingingen. Voor mijn highlight was dat ik voor het eerst met de wethouder van cultuur kon praten, losse van Bas de Batenburg. Over gewoon hoe zij cultuur ervaart in de stad en wat haar visie is voor de aankomende 4 jaar natuurlijk, als zij wethouder is. Maar daarna waren er zulke prachtige gesprekken. Bijvoorbeeld even een snelle recap van wie we allemaal een beetje hebben gehad. We zijn in gesprek gegaan met Benito, Sophie Jansen, programmeur van Filmhuis Den Haag. De dichter Dario Goldbach kwam langs bij Rico om een mooi gedicht voor te lezen over het Amare, wat ook in het Amare geplaatst is. We zijn gegaan naar het, moet ik even goed lezen, Women in Jazz bij Jazz Koffie en Café. We hebben gesproken met Marijke van de directie van Grey Space, Jeroen de Graaf van Rabarber, Lien Cornelissen, Nationaal Theater, Mark Kalsbeek, Sander Hanenberg van het Dilettantia. Dat was zo'n lang lijstje, dus in mijn hoofd ging het al zo voep.
0: Ja, ja.
1: Speciaal voor de uitzending hebben we heel specifiek gekozen voor Haagse muziek, Haagse makers en die te maken hadden ook met Spotlight en ook gewoon aanwezig zijn in de stad.
0: Ja, en dit is allemaal natuurlijk terug te luisteren, want er is vandaag ook een speciale uitzending.
1: Ja, hoe leuk is dat? Dus dan heb je gewoon een heel weekend lang was het drukte, drukte, drukte. En dan vandaag en vanmiddag kan je dus tussen 12 en 4 luisteren naar de special hier bij Den Haag FM.
0: Ja, dus heb je het afgelopen weekend moeten missen of was je er misschien juist bij en wil je nog even lekker nagenieten? Dus zometeen tussen 12 en 4 kan je alles lekker nog beluisteren. En als jij terugkijkt naar het weekend, was er iets waarvan je denkt van ja, dit vond ik wel echt super magisch?
1: Het grappige is, omdat wij natuurlijk zelf in productie zaten, kon je zelf niet zoveel meemaken. Maar het magische voor mij was vooral de bezoekers. Als je ziet hoe enthousiast elke bezoeker is, helemaal gefocust op hun programmering, waar ze heen willen, wat ze willen ontdekken en wat er allemaal kan gebeuren. En dan hoor je ook iedereen om je heen, wat zij meemaken in de stad. Ja, dat geeft toch wel dat gevoel dat onze stad toch wel heel erg prachtig is en aan het bruisen is van cultuur.
0: Ja, ik ben echt heel erg benieuwd zometeen naar dus de extra uitzending tussen 12 en 4, de special van het Spotlight Festival. Nou, dankjewel Desiree, natuurlijk van ADHD Achter de Haagse Duinen.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 1:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vanochtend vroeg is brand uitgebroken in een woning aan de Laan van Meerdervoort. Het vuur woedde in een slaapkamer en was zo hardnekkig dat de brand weer opschaalde naar middelbrand. Uit voorzorg zijn 3 woningen ontruimd en moesten ongeveer 10 mensen naar buiten. De Laan van Meerdervoort is tussen de Pomonalaan en de Laan van Eikenduinen afgesloten voor verkeer. Over eventuele gewonden en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een Haagse gymleraar maakt kans op de titel Leraar van het jaar 2026. Jeroen Sprinkhuizen van basisschool Springbok International in Transvaal behoort tot de laatste 3 kandidaten in de categorie primair onderwijs. Op 5 oktober tijdens het lerarencongres wordt bekendgemaakt of hij de titel mee naar huis mag nemen. Den Haag organiseert op vrijdag 18 september voor het eerst een speciale welkomstdag voor nieuwe Caribische studenten. De dag begint in het stadhuis, waar onder andere burgemeester Jan van Zanen de studenten toespreekt. Daarna zijn er presentaties, een stadswandeling met aandacht voor de Caribische geschiedenis van Den Haag en een afsluiting op de Grote Markt. Het doel is studenten sneller weg wijs te maken in de stad en hen te helpen een netwerk op te bouwen. En dan het weer. Vandaag blijft het overwegend droog met perioden van zon. Al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De zuidelijke wind voert warme lucht aan en vanmiddag kan het maar liefst 25 graden worden. Een perfecte nazomerse dag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je Your Song van Rita Ora hier in de ochtendshow met Saint G op Den Haag FM. Het is maandag 7 september. De nieuwe week staat weer op ons te wachten. En deze week brengt ook wel iets speciaals. En iets waar jij nu misschien alvast over na moet gaan denken. Namelijk woensdag. Aanstaande woensdag de 9e is er een landelijke OV-staking. Nou, en dat betekent dat dus door heel het land er geen trams, bussen en treinen gaan rijden. En daar kan je dus wel last van hebben. Dus het is handig om nu alvast jouw reis te gaan plannen. Dus je bent dan afhankelijk van een fiets, een scooter, de auto. Maar het kan daardoor ook ontiegelijk druk op de weg worden. Dus ga er alvast over nadenken, over brainstormen hoe jouw woensdag eruit gaat zien. Ik heb wel begrepen dat van een aantal scholen in ieder geval de examens op deze dag niet doorgaan. Ik hoor heel erg graag hoe jij deze dag ermee omgaat. Dat mag je me morgen laten weten. En natuurlijk woensdag ga ik ook heel graag met jullie in gesprek. Heb je nou zoiets van Sanji? Ik heb echt een verhaal wat ik jou moet vertellen. Want ik heb er woensdag juist heel erg veel last van. Of ik doe mee met deze staking. Stuur me dan even een mailtje. Dat mag naar saintg@denhaagfm.nl. En wie weet zit jij woensdag dan bij mij in de uitzending.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Ben jij van de ijskoffie?
1: Ja, als het koffie is, dan wel graag ijs.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Maar dan in de winter dus niet?
1: Nee, dat vind ik. Merk nu al, we hebben thuis dus een apparaat waarmee we een ijskoffie kunnen maken.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: En,
0: wat is daar anders aan dan? Doet hij het koud maken?
1: Nee, eigenlijk
0: dat kan niet.
1: Nee, dat kan eigenlijk niet. Eigenlijk is het gewoon een espresso apparaat. Maar ik maak daar dus ijskoffies mee. En dan met lactosevrije melk. En dan doe ik een suikervrij siroopje erin. Nou, dat maak ik dan. En vooral in de zomer. Ik merk dat ik nu de laatste tijd dat eigenlijk niet meer doe. Dus
0: Nee, want ik zag een leuke tip. Een beetje een mosterd na de maaltijd, sinds het als bijna herfst is. Maar om dus koffie te zetten, af te laten koelen en in van die ijsblokhoudertjes te doen. En ook dat met de melk te doen. Dat je dus dat niet zo verwatert door de ijsblokjes.
1: Wat slim.
0: Maar dat je dus dan dus bevroren koffie gewoon. Dus je hoeft dan eigenlijk niet eens op dat moment de koffie te zetten. Want die zitten in de ijsblokjes.
1: Dit is echt super slim. Want inderdaad, als het ijsklontje smelt.
0: Ja, dan wordt het heel waterig.
1: Ja.
0: Dat is helemaal niet lekker.
1: Nee.
0: Dus ik dacht, nou, weet je, als we het toch over koffie hebben en ik een programma presenteer gerelateerd aan koffietijd, dan dacht ik, moet ik even dat tipje meegeven?
1: Hele goede tip.
0: Ja,
1: ja, want jij bent zelf eigenlijk helemaal geen koffiedrinker.
0: Nee, er is een hele korte periode van mijn leven dat ik koffie heb gedronken. En toen heb ik het ook zo overdreven dat ik zoveel koffie heb gedronken dat mijn lijf op een gegeven moment zei, nee, je kan niet meer tegen koffie. Daar krijg jij ernstige buikpijn van en mega gasvorming.
1: Ja.
0: En weet je wat? Nu je het zo hebt overdreven, gooien we chocola ook op die hoop. Daar kan jij ook niet meer tegen. Nou. Dus en ik vond chocoladekoffie dan het allerlekkerste. Ja. Een warme chocolademelk met espresso erin. En of een cappuccino met nog een extra espresso erbij. Dus twee espresso en dan die. Ja. Nee,
1: ja.
0: Ik heb het verpest voor mezelf. Van 0 ging ik naar 300. En mijn lijf zei toen, nee.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat ik zelfs van een Haags hopje nog buikpijn krijg.
1: Ja, want mis je het wel eens?
0: Ja, wel, zeker wel. Want al voordat ik koffie lustte, zat wel de koffiesensor in mij, zeg maar. Dus ik had echt, mijn ouders dronken ook zoveel koffie. Vooral mijn vader, die dronk eigenlijk bijna niks anders. 's Ochtends thee en de rest van de dag koffie. Nou, het moest wel heel warm worden en hij moest wel een hele heftige bergwandeling maken. Wilde hij dan nog wat water drinken? Maar meestal was het gewoon koffie, liters koffie per dag. Dus en ik kon echt als kind ook al haarfijn aanvoelen van, hé, dit is een bakkie moment. Weet je wel dat? En ik vond het ook altijd heel leuk om te zetten. Dus nou ja, zo jong als dat ik me kan herinneren, zette ik al cappuccino voor mijn ouders. Met zo'n echte stoomschuimer. En dat was allemaal natuurlijk niet zo makkelijk als nu. En dat kon ik heel goed. En daar waren mijn ouders dan ook echt heel erg blij mee als ik dat deed. En die waren heel complimenteus. Van, oh Jessica zet echt lekkere koffie, weet je.
1: En dan, ja.
0: Dus dat vond ik ook onwijs leuk om te doen. Maar ja, nee. En dat vind ik nog steeds. En ik kan ook echt denken, oh, dit zou toch een momentje zijn voor een cappuccino of een espresso of een chocoladekoffie. Maar nee, die kan ik dan niet doen. Maar goed, ik heb wel allemaal verschillende theetjes die ik daar dan voor neem.
1: Wist je dat je trouwens ook chocothee hebt?
0: Dat lijkt me heel goor.
1: Nee, dat is dus echt super lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je zit wel chocola in.
1: Ja, maar het proeft een beetje eigenlijk speculaasachtig. Daar doet het mij aan. Ik ga het een keer voor je meenemen.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: voor de luisteraars trek ik een heel vies gezicht. Want ik vind bijvoorbeeld, heb je soms Sinterklaasthee of kerstthee? Of zo, dat vind ik ook al niet heel moeilijk. Heel soms kan ik wel een kerstteetje lekker vinden. Maar over het algemeen ben ik ook niet van de chai en zo. Dus,
1: nee, ik ook niet hoor.
0: Nee, dat is, weet je wel, als het dan naar snoep smaakt, maar het is gewoon water, dan denk ik, ja, het is gewoon water.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik ga het voor je meenemen.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Dan gaan we het gewoon een keertje testen. Want ja, weet je, Haags bakkie mag ook thee zijn.
1: Ja.
0: Mag ook die groene zooi zijn. Hoe heet dat?
1: Matcha. Ja.
0: Ja, mag alles van mij zijn. Weet je wel, als je het maar lekker in een theebeker stopt.
1: Precies. En wat ga je vandaag dan in de beker gooien tijdens Haags bakkie?
0: Nou, vandaag heb ik een rood theetje met peper. Ja, vind ik lekker. Maar we beginnen vandaag met de Haagse nieuwsfoto's. En we hebben juli en augustus natuurlijk niet gedaan. Dus we hebben 4 foto's vandaag. En die gaan we allemaal bespreken. Nemen we eventjes de tijd voor. We hebben natuurlijk de Adapt Don't Shop. En het tweede uur komt bij mij Rabijn Mendel Katzman in de uitzending. Want aanstaande vrijdag is het Rosh Hashanah. En net als eigenlijk de christelijke feestdagen denk ik elke keer, oh ja, wat is het ook weer? Maar volgens mij, maar pin me er dus niet op vast, is Rosh Hashanah een heel vrolijk, gekkig feest waarbij je je verkleedt. Maar het kan ook zijn dat ik Yom Kippur en Rosh Hashanah door elkaar haal. Maar daarom dus de rabbijn hier in de uitzending. En daarnaast vieren ze ook nog dat de shul, dus dat is de synagoge, de tempel, op Scheveningen 100 jaar bestaat.
1: Oh, wauw.
0: Ja,
1: mooi.
0: Dus een dubbele afspraak. Dus we gaan het daar allebei over hebben. Eventjes dit geheugen opfrissen. Weet je wel, ik heb me voorgenomen van laten we alle feestdagen vieren. Want ik hou er gewoon van, iedere reden van een feestje is er één. Dus als we dan de christelijke doen en we hebben het ook wel over het suikerfeest en we hebben het ook over Diwali. Ja, dan moeten we ook deze feestdagen meenemen.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: En vanaf heden zijn we dat gestart. In mei kwam ik deze rabbijn tegen. En zei ik, alsjeblieft, neem ons mee en de luisteraars ook in de vieringen van het Jodendom. We hebben natuurlijk ook de Efna 11. En we zijn aangekomen bij de letter P. En nou dacht ik, er is één artiest waar onze muzieksamensteller echt ontzettend verliefd op is. En die begint met een P. Wil je een gokje wagen, Senji?
1: Pink?
0: Ja! Nou, nee, echt. Sommige collega's van ons zeggen, kom maar mijn neus uit, die Pink. Ze staat er inderdaad sommige weken wat vaak in. Het kan mij niet zo storen, want ik vind haar geweldig. Maar af en toe haal ik er ook wel eentje uit. Als ik denk, ja, ik heb vorige uur ook al gehad. En bij Sentje ook al twee keer.
1: Ja.
0: Dan haal ik er wel eens uit. Maar vandaag beginnen we wel met Den Haag FM's favorite, Pink. En daar heb ik gekozen Raise Your Glass, wat het nummer was van mijn bruiloft toen ik binnenkwam. Dat was Raise Your Glass, if you... Nou, dat. En What About Us? Omdat ik dat wel een heel mooi liedje vind. En blijft actueel.
1: Nou ja, ik zou dan eigenlijk voor de eerste gaan. Ook dan denk van, ja, jouw bruiloft, hallo.
0: Ja, en dit weekend was Leroy jarig. Leroy?
1: Ja, dat hoorde ik. Maar
0: ik denk, Leroy? Wie is Leroy? Ik ken helemaal geen Samantha. Wie is Leroy? Maakt niet uit. Jouw vriend Lee was jarig. Dus kunnen we ook wel eventjes op proosten dan met Pink. Maar goed, het is een democratische rubriek. Dus stemmen doe je op Instagram @denhaagfm.

0: Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De Amerikaanse sancties tegen medewerkers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag zou iedereen zorgen moeten baren. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag dit weekend tijdens het Embassy Festival. Sommige medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag kunnen niet bij hun geld om boodschappen te doen. Dat komt door die sancties, zo meldde de burgemeester. Hagenaars maken zich grote zorgen om een nest hoornaars aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Bezuidenhout. Het is een nest van een meter doorsnee. Omwonenden zien de hele dag hoornaars in- en uitvliegen. Ze vragen zich af wat er met de dieren en de omgeving gebeurt als dat nest naar beneden valt. De gemeente heeft nog geen oplossing verzorgd. Hagenaars kunnen de komende week, zondag en zaterdag, 6 daken in hun stad beklimmen die normaal gesproken niet open zijn voor publiek. Tijdens de Uit je dak dagen zijn onder meer de daken van de universiteitscampus aan het Spui en de bijkorf van de Grote Marktstraat te bezoeken. Op de daken kunnen bezoekers zien hoe die worden gebruikt om onder andere biodiversiteit te verbeteren, energie op te wekken of om te vergroenen. Het weer, het wordt vandaag een mooie nazomerdag in de stad met 25, 26 graden. Maar daarna is het mooie weer ook meteen weer voorbij. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: We starten dit uur met Ella Langley, Choosing Texas.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag FM.
1: Ik hoor niks op mijn koptelefoon. Dat is wel een beetje onhandig als je radio maakt. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10:10 op deze maandag 7 september. Ik hoop maar dat jullie mij horen. Ik hoor zelf helemaal niks. We gaan zo meteen beginnen met de Haagse nieuwsfoto's. Doen we niet van 1 maand, maar van 2 maanden. Van juli en augustus. Want het is natuurlijk zomerstop geweest. Dus we hebben heel wat te bespreken. Het is maandag, dus we hebben ook de Adapt Don't Shop vandaag, waarin we een huisdier aan je voorstellen. En ja, dat gaan we gewoon doen. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. De Even na 11 van vandaag. We zijn aangekomen bij de letter P in het artiesten ABC. Pink is aan de beurt vandaag. En we hebben 2 nummers van haar voor jou. Raise Your Glass en What About Us. Jij kan gaan stemmen. Stemmen doe je op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. Ik ga ze even aan je laten horen. Dit is de keuze.
0: Even na 11.

0: Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. En daarvoor die heerlijke zomerse plaat van Rolf Sanchez, Marshar.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: Ja, ik heb inmiddels mijn eigen koptelefoon al gemaakt. Maar ik geloof aan de gebaren te zien dat Ineke geen geluid heeft. Er zit wel een knopje. Kan je daar aan draaien? Waar je plugje in gaat.
2: Ja.
0: En hoor je dan wat? Ja, je hoort wat. Wat fijn. Nou, we hebben alles weer werkende. Goedemorgen. We zijn hier bij Haagsbakje met Jessica Mendels op Den Haag FM. We gaan de Haagse nieuwsfoto, foto's, meervoud, van jullie en de foto's van augustus bespreken. En dat doe ik natuurlijk met Ineke van Beeld en Geluid en Eduard van ANP. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat we er weer zijn. Het is toch even geleden, hè? Na zo'n zomerstop. Hoe was jullie zomer?
3: Heerlijk.
0: Ja?
3: Ja, geweldig.
0: Ben je in het Haagse gebleven of was je ook nog ergens anders?
3: Ik ben in Friesland geweest en ik ben in Italië geweest.
0: Kijk.
3: En gewoon hier in het Haagse, in het mooie Haagse op het
0: stuk. Ja, ik ben ook de helft van de 6 weken in het Haagse geweest. En vond het ook heerlijk. Ondertussen ben ik even de foto's die we gaan bespreken ook op mijn socials aan het zetten. Zodat de mensen mee kunnen luisteren, want dat is toch wel zo leuk. We bespreken dan de foto's die het meest tot onze verbeelding spraken of die we om een andere reden gewoon het allermooist vonden. Laten we beginnen met de nieuwsfoto's van de maand juli. Ineke, welke van de twee zou jij eens eventjes willen omschrijven?
4: Ja, ik zou toch wel willen beginnen met het afscheid van Harry Jekkers.
0: Ja.
4: In de Schouwburg. Dat is een ontzettende mooie foto van Martijn van Beek.
3: Martijn Beekman.
4: Martijn Beekman. Ja. En wij zien Harry op de rug.
0: Ja.
4: Die een beetje lijkt het achterloos een prachtig boeket over zijn schouders heeft geslagen.
0: Alsof het de zak van Sinterklaas is.
4: Ja, hij staat helemaal links. We kijken in een zwarte zaal. Daar zit het publiek, maar het licht is natuurlijk niet aan. En rechts staan twee gitaren in het licht. Dus verder is alles donker. Harry in het licht. En die twee gitaren helemaal rechts. Daar, in het midden is het eigenlijk zwart.
0: Ja, ja, en loopt die niet de coulissen in? Of?
4: Nou, ik weet het niet.
0: Ik denk dat het vanaf het publiek of vanaf de zijkant is genomen. Want hij loopt echt weg.
4: Ja.
0: En de gitaren staan met hun open kast, zeg maar.
4: Ja, werkeloos, letterlijk.
0: Ja.
4: Dat vond ik mooi.
0: Ja, het is, maar je moet wel weten dat het Harry is. En als je het weet, dan zie je dat ook wel. Maar als je dit zomaar op straat laat zien, dan zullen mensen hem niet per se kunnen herkennen. Maar daar zit natuurlijk een stuk bij. In de krant, hè, van afscheid. En dan is dit toch wel een hele mooie foto. Ja. Waarom sprak deze jou aan, Eduard?
3: Ik ben een enorme Harry Jekkers fan.
0: Ja.
3: Al vanaf heel, heel lang geleden.
0: Vanaf de geile penen en uien.
3: Ja. Vanaf de jaren 80 al. De OO Den Haag en die tijd ervoor misschien wel. Maar het is gewoon een heel bijzondere man, vind ik. Heb ik ook net het boek over hem gelezen. Het is een echte man van de stad uit Den Haag. Terwijl hij er niet meer woont. Hè. Hij woont in Utrecht en op Ibiza. Maar het is aan alles een volbloed Hagenees. Maar ik vind het ook vooral een hele lieve man. Een hele, in al zijn shows en zijn liedjes. Hij haalt anderen nooit neer. Hij vertelt en hij zingt over de mooie dingen in het leven. Dit zijn laatste voorstellingen. Mijn liedjes wil ik wonen. Zegt hij ook, een liedje moet een verhaal hebben.
0: Ja.
3: Je moet verhalen vertellen met liedjes. Mooie verhalen vertellen. Niet van ik hou voor jou, ik blijf je trouw. Want dat zegt hij dan ook altijd. Daar heeft hij niks mee. Maar met Koos Meinders heeft hij veel geschreven. En hij is nu gewoon klaar. En je zag ook zijn laatste voorstelling. Ik ben er ook geweest. Hij moet wel eens een liedje opnieuw beginnen. Hij versprak zich nog wel eens. Hij is 75.
0: Ja.
3: Hij is gewoon klaar. Hij heeft alles verteld wat hij wilde vertellen. En hij gaat nu lekker in Ibiza aan de rand van zijn zwembad zitten en een whiskytje drinken. Dat vond ik mooi in deze foto. Een beetje de verstilling die er aankomt. Ja. Die heeft Martijn super goed weergegeven.
0: Ja, het is een hele mooie foto. We waren het daar zeker over eens. En het afscheid van Harry Jekkers moest ook een plekje krijgen in de Haagse nieuwsfoto van de maand juli, toch? Ja.
3: Zeker weten.
0: Dan blijf ik nog even bij jou, Eduard. Kun jij dan de volgende nieuwsfoto van de maand juli omschrijven? Welke heren? We zien wel weer bloemen.
3: Ja.
0: Ook weer mooie kleurige bloemen.
3: Ja.
0: Nou ja. Trouwens, die van Harry hebben een groen wikkeltje en deze een gele. De Haagse accenten zitten in de Haagse nieuwsfoto's van jullie goed in.
4: Daar heb je goed over nagedacht.
3: Zeker. Nou, hè? Ja, ik niet, maar anderen. Maar nee, ja, Richard de Mos en Jan van Zanen en de installatie van de wethouders. We hebben een college van BMW.
0: Ja.
3: Richard de Mos is terug op het honk en heeft er zin in. Dat straalt hij uit. Dat roept hij ook overal waar hij maar het roepen kan. En ik vond dit wel een mooie foto. Je hebt natuurlijk van de installatiefoto's en er was gelijk debat en zo. Maar hier zie je even de burgemeester met de eerste loco-burgemeester, want dat is die ook. Gewoon in een soort van innig onderrondje eigenlijk even. En het is alsof Jantje van de gemeente, hè, zoals hij zelf altijd zichzelf noemt, tegen hem zegt: jongen, we gaan lekker aan de slag en we hebben er zin in. En dat vond ik even een mooi moment.
0: Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd voordat Richard weer hier kon aantreden. En het lijkt een beetje alsof dit een soort van closure, een nieuw begin is.
3: Zo zag ik het ook.
0: Wat zag jij erin, Ineke?
4: Ja, ik denk precies wat jij zegt. Je vult het natuurlijk in, maar je denkt dat ook Jan van Zanen beseft: dit is weer een markeermoment en vanaf hier gaan we mee verder. En nou ja, we hebben vertrouwen. Hij sprak zijn vertrouwen denk ik wel in hem uit. Of
0: ja.
4: In ieder geval gewoon.
0: Ja, want je ziet heel lief. Ja. Het hoofd van Richard is echt gebogen. Ja. Alsof hij zijn oor echt naar de mond van Jan wil brengen. Ze geven elkaar de hand, zoals we dat doen met rechts. Maar de linkerhand van de burgemeester ligt bijna vaderlijk op die hand van Richard weer.
4: Ja, en wat mij ook opviel is, er zitten ook mensen in de achtergrond. Dus de foto heeft wel wat diepte. Maar die doen er totaal niet toe.
0: Nee.
4: Die kijken ook de andere kant op.
0: Zijn ook helemaal niet bezig met dit momentje.
4: Zij zijn echt met elkaar bezig. Er gebeurt daar niet iets plenairs.
0: Nee, het is echt een onderrondje.
4: Dat voel je wel, vind ik.
0: Ja.
4: Dat vond ik wel, nou ja, het is ook voor ons allemaal, denk ik, een belangrijk moment. Zet hem op, Ries.
0: Ja.
4: En Jan, en maak er niet weer een zootje van, zou ik zeggen.
0: Nou, dat zijn mooie woorden. Zometeen natuurlijk de Haagse nieuwsfoto's van de maand augustus. Maar eerst is het tijd voor Haags muziek op Den Haag FM. Ik heb Tim Akkerman klaarstaan met Coming Home.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor onze eigen Haagse artiesten. En daar is Tim Akkerman er zeker een van. Coming Home.
1: De Haagse nieuwsfoto van de maand.
0: We bespreken altijd op de eerste maandag van de maand de Haagse nieuwsfoto's van de maand die net geweest zijn. We doen dat nu dubbel. 2 van juli en 2 van augustus. Die van juli hebben we net gehad. En nu schakelen we door naar de Haagse nieuwsfoto's van augustus. Ineke, een hele zomerse foto, maar het is natuurlijk super triest wat we hier zien. Ja. Kan jij omschrijven welke foto ik het over heb?
2: Nou, we kijken naar de kop van een stoet die een stille tocht vormt vanwege de femicide die plaatsvond in Wateringen.
0: Ja, van Yakira, 34 jaar. De nacht van 7 op 8 augustus werd zij doodgeschoten door de vader van haar kinderen.
2: En dat is de zoveelste keer. Dus het schokt mij als vrouw altijd opnieuw. En je ziet hier eigenlijk gewoon, ja, voor een deel sterke vrouwen, vind ik. Ze staan er waardig en rechtop bij. En tegelijkertijd voel je de verslagenheid. Het is natuurlijk het zoveelste slachtoffer. Het is een prachtige foto. Hij is heel frontaal.
0: Ja, ik zie ook een paar mannen rechts.
2: Ja, ja. En, maar ze dragen een portret mee en natuurlijk borden. En hij heeft een soort van nazomers tegenlicht.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk een heel mooi plaatje voor een zo lelijke gebeurtenis.
0: Ja, dat zeg je mooi. Er zijn ongetwijfeld heel veel foto's geweest zijn van deze stille tocht, Edward.
3: Zeker. Je merkt ook soms wel eens een beetje, ook wel in de media, dat er het is er weer één. En
0: ja,
3: hoe bijzonder is het nog en gaan we dit wel doen? Maar uiteraard wordt dit gewoon wel vastgelegd.
0: Het lijkt wel alsof het in de zomer erger is.
3: Ja,
0: lijkt dat. Ik weet niet of de cijfers zo zijn, maar voor mijn gevoel was vorig jaar zomer echt een dieptepunt. Met veel moorden. Ja, en dit jaar weer.
3: Zoveel dagen toch? Of
0: eens in de 8 dagen.
2: Ja, 40 per jaar. Dus elke week bijna één.
0: Ja. Ja.
3: En het blijft erbij. Daarom heb ik hem ook wel gekozen. Los van dat het een mooie foto is. Phil Nijhuis heeft hem gemaakt. Ja. Hij is door zijn knieën gegaan. Dat zie je ook wel. Dus dan krijg je toch een beetje wat meer frontaal. En wel heel, hoewel veel mensen ook wel veel rust in de foto.
0: Ja.
3: Op een of andere manier. Ja. Komt ook wel door de kleding die ze
2: draagt. Ja, de waardigheid vind ik.
3: En het is gewoon goed dat dit gemaakt blijft worden. Ja. Dat die aandacht mag gewoon niet verslappen.
0: Nee.
3: Vooral, kijk, je krijgt de femicide er niet weg. Maar het is ook dat de overheid en alle instanties het blijven zien en hard gaan werken om te zorgen dat er maatregelen komen, dat er wetgeving komt, dat er opvang komt, et cetera.
0: Ja, en wat als tegenhanger hiervan, ook een aantal keer deze zomer gebeurt dat er een jong meisje gered is doordat ze dat noodsignaal met de handen maakte. Hè? Ze de duim eerst naar binnen, de vingers eroverheen en dan weer open en herhalen. Ja. Dat meer bekendheid krijgt.
3: Dat zou je op scholen moeten.
0: Ja, dat zouden we allemaal moeten weten.
3: Ik weet dat politieagenten getraind worden om op straat daarop te letten. Hè? Dus als die een man en een vrouw of mensen in een bepaalde houding zien lopen, waarbij de een de ander op een bepaalde manier vasthoudt, dan zijn zij getraind om te kijken of daar iets gebeurt. Wat daar gebeurt.
0: Ik hoorde dat kappers in Engeland die training ook krijgen.
2: Ja. En, ik heb niet zo lang geleden naar een stuk gelezen over dat kappers eigenlijk een enorm signalerende functie hebben. Omdat ze natuurlijk dat hoofd van een vrouw in dit geval zien. Ja,
0: als er dus een ander komt vertellen hoe het haar eruit moet zien. En niet weggaat. Terwijl een vrouw kan heel goed alleen naar de kapper. Dus haar partner niet naast te staan. En dat soort dingen. Voor Yakira is dat dus te laat. Maar wel goed inderdaad dat we daar aandacht aan blijven besteden.
2: Wat ik gisteren nog hoorde over dit vraagstuk is, het is ook heel vaak toch iemand uit de omgeving. En alleen maar, zeg maar, de school en de politie, maar eigenlijk moeten wij allemaal leren om die signalen te herkennen.
0: Ja.
2: En eerder gewoon erop te gaan zitten, bij wijze van spreken, en zeuren dat het niet goed gaat. Omdat als je te laat bent, ben je te laat.
0: In de bioscoop draait nu ook zo'n reclame van een meid die dan een leuke date heeft en ze zegt dan rode trui achterin en dan komt er een jongen en helemaal leuk en dan leuke date en dan gaan ze samen wonen en dan uiteindelijk pakt hij haar telefoon steeds vaker af. Ja, we zitten toch film te kijken en dan zie je berichtjes binnenkomen van zus, ik maak me zorgen, ik heb je zo lang niet meer gesproken en dan eindigt het dus ook in een vreselijke afloop. Om te signaleren, trek aan de bel. Wij staan daar ook weer even bij stil. Afsluitend, de laatste nieuwsfoto van vandaag die we bespreken, ook uit augustus. Eduard.
3: Ja. Nou ja,
2: Hoe kan het anders?
3: Ik zocht een foto die deze mooie zomer aan onze kust, aan onze stad, in één keer kon weergeven. Dat is natuurlijk altijd lastig. Maar ik vond deze is van Sandra uit den Boogaard. Die heeft hem vanaf de pier of vanaf boven in ieder geval gefotografeerd. Het is een beetje tegenlichtachtig. Je ziet mensen mooi keurig verspreid over het strand.
0: Ja, niet al te druk.
3: Niet al te druk, maar wel veel. Weet je? Ja. Het is ook gestandsterm super groot. Dus, en ik vond de eenslag, ja, dit is wel een beetje zoals ik ook wel de zomer heb beleefd. Ik zit nooit met de hitte op het strand. Wij gaan altijd wel van de ochtend of de namiddag.
0: Ja.
3: En dit soort licht. De sfeer, de tekening. Je weet, wij weten als iedere inwoner van Den Haag herkent dit meteen. Dus ik vond het een prachtige foto.
0: Ja, ik vind ook deze keuze mooi, zeg maar qua compositie. Ze heeft zich echt geconcentreerd op de branding en de zee. Waardoor je al die zooi van de mensen niet ziet. Ja. Wat natuurlijk ook wel eens leuk is, al die parasolletjes en gekleurde handdoeken. Maar dit is bijna een soort natuurfoto van mensen.
2: Ja, ze komen helemaal verspreid over het beeld voor. Als kleine mieren, zal ik maar
0: zeggen. Je is een kudde van die gnoes of zo in het water.
2: Ja, precies. En het is heel relaxed.
0: Ja, alsof ze allemaal lief zijn ook.
2: Ja, en ook niet heel heftig bewegen. Wat ik ook best wel kan met die hitte, weet je wel. Ik weet het niet, maar iedereen hangt een beetje.
0: Dus. Hangt en staat en staat in de zee. Ik vind het ook een hele mooie foto. Hij is heel artistiek.
3: Deze moet je gewoon, als je een bedrijf hebt en je hebt nog een mooie wand van 4x3. Vergroot hem, hang hem op.
2: Heb je de zee in
3: en huis. Iedereen die daar binnenkomt gaat daar even naar staan kijken.
0: Ja,
2: zet hem op.
3: En denken aan deze mooie zomer die we hebben.
0: Ja. En die kunnen ze bestellen bij het ANP, hè?
3: Ja, dat kan gewoon mij bellen. Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, het was natuurlijk een waanzinnig mooie zomer met de nodige problemen. Want ik was ook op plekken waar gewoon geen water was. Is ook niet echt fijn.
0: Nee. Echt? Maar, in Nederland? In Den Haag?
2: Nou ja, geen water in de zin van rivieren waar geen scheep
0: Oh, zo ja. Maar de kraan is toch altijd wel blijven stromen? Ja,
2: bij ons wel, ja. Maar ja, ik bedoel, het had wel een keerzijde dit keer.
3: Ja.
2: En dat komt dichterbij. Dat is ook onvermijdelijk. Maar goed, we kunnen er ook nog van genieten.
3: Ja,
0: dat is zeker waar. Mooie wijze laatste woorden van Ineke. Over een maand zien we elkaar weer. Dan met de Haagse nieuwsfoto's van de maand september. Ongetwijfeld dat er ook hoedjes voorbij gaan komen. Ik kijk er nu al naar uit. Dank jullie wel.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

The script. All I. I. Want it all, sorry. En daarvoor je David Guetta en Sia met. Oh, and then some. The script. All I. I. Want it all, sorry. En daarvoor je David Guetta en Sia met Beautiful People.

0: daar zitten drie foto's bij. Eentje kijkt hij omhoog, dus van boven genomen. Waarbij hij bijna lachend in de camera kijkt.
1: Ja, al moet ik zeggen helaas, om het dan niet zo gezellig te beginnen, dat het lachen er wel een beetje vergaat. Want hij wacht echt al heel lang bij ons op een nieuw thuis. Dus hij wou ook heel graag onder de aandacht gebracht worden.
0: Ja. Wat kunnen we allemaal over Toby vertellen? Hoe oud is hij?
1: Toby is geschat op 4 jaar, dat hij in augustus 4 is geworden. En helaas, schrik niet, maar hij zit alweer bijna... Nee, niet bijna, hij zit alweer 2 jaar bij ons. En dat komt eigenlijk... Hij is gevonden op straat. Daar was hij echt in paniek aan het rennen. Ach. En hele lieve mensen hebben echt hun best gedaan om hem bij hun te krijgen. En hebben echt een tijdje nog moeten wachten dat de dierenambulance hem op kwam halen. Omdat die het ook ontzettend druk hadden. En bij ons is wel gebleken dat hij gewoon echt heel weinig vertrouwen heeft. In eigenlijk alles wat er om hem heen gebeurt.
0: Ja.
1: De mensen die hij kent, dat gaat hartstikke goed. Maar buiten is hij waarschijnlijk nooit echt gewend. En alle ervaringen die hij heeft gehad zijn gewoon heel naar geweest.
0: Ja.
1: En dat maakt de zoektocht een beetje lastiger naar een nieuwe eigenaar. Want we zoeken echt iemand die een tuin heeft en waar die zeker de eerste periode zijn behoeftes ook in de tuin mag doen.
0: Ja.
1: Zodat hij eerst het vertrouwen en een band binnen de veilige muren van het eigen huis en de tuin kan opbouwen met de nieuwe eigenaar.
0: Ja.
1: En als je dan een aantal maanden verder bent en hij kan echt de steun uit zijn eigenaar halen, dan kunnen ze wandelingen eventueel buiten gaan opbouwen. Maar nu raakt hij bij het zien van iedere beweging door een fiets, een auto, een persoon, een hond, een kat, zo opgewonden en zo in de stress, dat je geen stap met hem verder komt. Dus hij heeft in het begin echt gewoon die tuin nodig en de veilige omgeving en de plek. De tijd om het met een nieuwe eigenaar het vertrouwen op te bouwen.
0: Ja, zielig. Dus ja, het is wel een hondje met een gebruiksaanwijzing en die heel veel aandacht nodig heeft. Wat voor soort is het? Hij heeft korte pootjes, lijkt een beetje een corgi, maar toch ook weer niet helemaal.
1: Nee, dus dat is, ik durf het ook niet te zeggen. Het is natuurlijk een mix waar van alles in zou zitten. Hij weegt 1,8 kilo. Dus dan is het misschien iets makkelijker in te schatten dat het echt niet zo groot is. Ja, zit er misschien iets van Chihuahua in. Maar goed, ik durf het niet helemaal met zekerheid te zeggen. Het is een kruising.
0: Een leuk klein hondje met rechtopstaande oren. Hij is een beetje cognackleur. Ja, zou ik het wel noemen. En hij is helemaal 1 kleur. En hij heeft een schattig snoetje. Ongeveer 4 jaar, daar is hij op geschat. Hij is gecastreerd. En hij heeft heel veel liefde en aandacht nodig.
1: Ja, en er zitten natuurlijk heel veel vrijwilligers gelukkig ook bij hem. En als je dan ziet, het liefste zit hij op schoot. Is hij alleen maar kusjes aan het geven. Wil hij heel veel kroelen. Natuurlijk ook spelen. Het is gewoon echt een grappig hondje die het echt leuk vindt om met mensen bezig te zijn. En dan nogmaals zeker ook om aandacht en knuffels te krijgen. Maar je moet even door dat eerste... Je moet even bewijzen dat...
0: Dat je te vertrouwen bent.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus iemand die misschien een beetje in een rustige buurt woont, zou ook wel prettig zijn.
1: Ja.
0: Ja, lekker in de tuin en dan daarna een rustig buurtje even een ommetje maken als hij gewend is. Als mensen willen reageren op Toby, wat moeten ze doen?
1: Dan kunnen ze of naar onze, naar onze website te gaan en zijn verhaaltje op te zoeken. En dan staat daar direct een aanmeldformulier waar mensen zich kunnen aanmelden. En dan nemen wij zo snel mogelijk contact met ze op.
0: Nou, dat is top. Ik zie in jouw footnote van jouw e-mail staan. Help onze kittens. En dan zie ik dat er leuke kittens op de foto staan. Zijn dat de 2 kittens die nog iemand nodig hebben? Of is het meer een algemene oproep voor de kittens?
1: Ik durf echt niet te zeggen welke kittens. Ik ben natuurlijk echt van de hondenafdeling. Hè?
0: Oh ja, ja, maar staat in jouw e-mail, staat dus red onze kittens.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk, ik ben van de hondenafdeling, maar we zijn 1 organisatie.
0: Ja.

0: precies.
1: En de kattenafdeling stroomt over met kittens.
0: Ja.
1: Maar dat kan soms ook heel snel gaan dat bepaalde kittens geadopteerd worden. Dus of de foto...
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee, dat durf ik echt niet.
0: Er zijn dus ook heel veel kittens, hebben we dat ook even genoemd. Heb je interesse in Toby of een kitten of een andere poes of hond? Ga eventjes naar de website van het Haagse Dierencentrum. Anita, dank je wel en ik spreek je snel weer.
1: Graag gedaan.
0: Doei. Dit is Lola Young met Messi.

0: Even na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 8 minuten de tijd voor om te stemmen. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Vandaag kan je uit 2 nummers van Pink kiezen. Namelijk Raise Your Glass en What About Us. En stemmen doe je op Instagram. @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriete nummertje. Ik ga ze even aan je laten horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Mekers van D66 in Den Haag zei vanochtend dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. Voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Dat doen ze uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. 7 van de 10 wedstrijden kennen incidenten met gescheld, er wordt gespuugd en af en toe vallen er zelfs klappen. Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet meer alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurgemeenten, Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. Ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor die opvang. En als je deze week met lijn 2 rijdt in Den Haag, dan kan het zomaar dat je in een nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars is dit een belangrijk moment, omdat die oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. Vrijdag reed de nieuwe tram al even een demonstratierondje. Deze week is het voor het Echi. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
10: Haag. Die tweede uur wordt afgetrapt

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100% Haag. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze maandag 7 september. Zometeen spreek ik met rabbijn Katzman hier in de studio. We gaan het hebben over de feestdag Rosh Hashanah en over het 100-jarig bestaan van de shul op Scheveningen. Maar eerst is het tijd voor
2: Even na 11.
1: De Even na 11. Ja, vanmorgen had ik het al even met Sanji erover. Onze muzieksamensteller heeft heel duidelijk een voorkeur voor een zangeres die begint met de letter P. Namelijk Pink. En vandaag staat ze in het artiest ABC, waarin we deze week de letter P hebben, helemaal centraal. En ja, echt, ik kon er geen beter voorbeeld van geven dan hoe groot zijn voorkeur is. Want zometeen, zojuist, stond dus Pink in de planning. Dus ik dacht, ja, ik ga zometeen die winnaar van de FNL 11 draaien. Dat is ook een nummer van Pink. Dus ik heb hem heel zachtjes uitgeveed en een nummer van Jelly Roll erin gestart. Dat hebben jullie vast niet doorgehad. Nu ga ik sowieso natuurlijk een nummer van Pink draaien. Maar welke heeft er nou de meeste stemmen gekregen? Jullie konden allemaal stemmen op Raise Your Glass en What About Us. Maar die eerste, die toch iets feestelijkere, die heeft gewonnen. En die ga ik voor jullie draaien. Hier is Pink met Raise Your Glass.

0: Raise Your Glass, de winnaar van de F&F van vandaag voor Pink.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En hier bij mij in de studio zit rabbijn Mendel Katzman. Hij gaat ons wat vertellen over de feestdag Rosh Hashanah. Goedemorgen, Mendel.
2: Goedemorgen.
0: Of moet ik toch rabbijn Katzman zeggen?
2: Mag allebei.
0: Mag allebei? Ja, ik vind het natuurlijk heel leuk om je Mendel te noemen, omdat mijn achternaam zo goed als jouw voornaam is.
2: Inderdaad.
0: Ja, dat is toch wel mooi. Toen ik de beelden van de documentaire De Verdwenen Buurt zag. De maker is hier bij mij in de uitzending geweest. En natuurlijk heb ik die documentaire gekeken voordat die kwam. Nou, daar zat jij natuurlijk ook in, een grote rol. En elke keer hadden ze het over Mendels grootouders. En dan liep jij door de straat waar mijn vader geboren is, de Pletterijstraat, waar ook inderdaad mijn grootouders woonden. Dus het kwam zo dichtbij allemaal. Dus ik voelde me al meteen verbonden. Ja. Wij troffen elkaar in mei. Tijdens het interview wat ik deed met Eddie Boas. En daar spraken wij over het Jodendom en over de vieringen. En ik zei, joh, eigenlijk wordt er te weinig over gesproken in de media. Dus als er weer een feestdag voor de boeg staat, zou je daar dan over willen komen vertellen? Nou, je hebt woord gehouden hier in de uitzending, want 11 september is het Rosh Hashanah. Maar wat is Rosh Hashanah? Wat wordt er gevierd?
2: Ja, nou, Rosh Hashanah begint dus inderdaad op de avond van 11 september. En dat gaat, gaat door op zaterdag en zondag 12 en 13 september. Dus in totaal ongeveer 48 uur. Rosh Hashanah betekent het hoofd van het jaar. En dat is wanneer we binnen het Jodendom het Joods nieuwjaar vieren.
0: Precies. En zeggen jullie dan ook gelukkig nieuwjaar tegen elkaar?
2: Nou, de wens is net iets anders en heeft ook wel extra inzicht daarin. We zeggen, ik zal het eerst in het Hebreeuws zeggen, Leshana Tova Umetuka. Dat betekent een goed en zoet nieuwjaar.
0: Ja, wat betekent Tova? Want Tova, dat zit ook
2: tova
0: in mazzel tof.
2: Goed.
0: Goed, ja.
2: Ja, tof in het Nederlands komt eigenlijk, is ja, een Jiddische verbastering.
0: Ja, er komen heel veel woorden die wij gewoon dagelijks nog gebruiken. Ja.
2: Tof betekent goed, inderdaad. Dus ja. Tova is de vrouwelijke vorm van goed. Wat het woord Shana is weer een vrouwelijk woord.
0: Ja.
2: Dat is weer grammaticaal. Maar ja, dus inderdaad, het woord Shana Tova Umetuka zeggen we dan. Dus we wensen elkaar een goed en zoet nieuwjaar. En de nadruk ligt vooral op het zoete. Want vaak kunnen er dingen goed zijn. Bijvoorbeeld een bittere medicijn.
0: Ja.
2: Is niet zo lekker.
0: Nee.
2: En we wensen elkaar dat het ook in onze dagelijkse beleving, dat het ook een zoet jaar zal zijn.
0: Oh,
2: dus
0: ja.
2: Dat we dat het goed zal zijn, dat het positief voor ons uitkomt. Maar ook dat het een zoet jaar zal zijn, dat wij dat zo op die manier kunnen ervaren.
0: Ja.
2: Vandaar ook dat wij met Rosh Hashanah zijn er een aantal tradities. Vooral met betrekking tot wat wij eten op Rosh Hashanah. En daar is de meest traditionele, het meest traditionele gerecht is aan het eten van de appel met honing.
0: Appel met honing, die zie ik hier ook voor je liggen.
2: Honing, inderdaad. Die mag je zo meteen in huis nemen.
0: Oh, wat lief, dankjewel.
2: En die eten we dan, maar we eten ook ander soort zoetigheid en andere symbolische eten die een verhaal vertellen of die een boodschap hebben voor het nieuwe jaar.
0: Ja, en die appel, wordt die dan in stukjes gesneden met de honing eroverheen? Of wordt die nog gegaard? Of
2: in eerste instantie wordt die gewoon gesneden, gedoopt in het honing en gegeten. Daar wordt een klein gebed bij gezegd.
0: Ja.
2: Dat wij elkaar een goed en zoet nieuw jaar wensen. En daarna, ja, de mogelijkheden in de keuken, daar mag iedereen creatief in zijn.
0: Ja, ja.
2: En er zijn ook zeker wel gerechten die met de appel en met de honing en met andere soort zoetigheid te maken hebben, die we met Rosh Hashanah eten.
0: Ja. Ik zie nog meer voor je liggen.
2: Ja, dus ik heb ook een Joodse kalender meegenomen.
0: Ja.
2: De Joodse kalender die loopt net iets anders dan
0: ja,
2: de
0: Want welk jaar gaat er nu beginnen?
2: Dus ja, dus dat is een hele belangrijke bij het begrijpen waar Rosh Hashanah om gaat. We beginnen nu het Joodse jaar 5787. Dat is best een mondvol. En dat is volgens de overlevering van de Torah is dat het aantal jaren sinds de schepping van Adam en Eva.
0: Oké. Okay.
2: Dus in de Torah, het eerste hoofdstuk, begint over de schepping van de wereld. En daar wordt dus de zes scheppingsdagen en Shabbat besproken. En op de zesde dag, dat is de dag wanneer Adam en Eva, Adam en Chava zijn geschapen. En dus vanaf de zesde dag van de schepping dan begint Rosh Hashanah.
0: Juist.
2: Nou, dan kan je afvragen waarom de zesde dag, waarom niet de eerste dag?
0: Ja.
2: En dat is juist omdat de wereld was pas volmaakt toen de mens geschapen is. Want het is de mens met zijn, met zijn gevoelens, met zijn gedachten, die de wereld vormgeeft.
0: Juist.
2: En dus pas wanneer de mens geschapen werd, was de wereld volmaakt. En dus vanaf dat moment beginnen wij de jaren te tellen.
0: Precies.
2: En dus ook met Rosh Hashanah staat...
0: Want voor die tijd was er ook nog geen mens om te tellen.
2: Ja, ja, dat inderdaad. En dus vanaf dat moment... Dus op Rosh Hashanah staat de mens ook centraal.
0: Ja.
2: Dus Rosh Hashanah gaat heel erg ook over wie wij zijn als persoon. Wat het afgelopen jaar is gebeurd, inkeer. En ook goede voornemens voor het komende jaar. Dus dat staat... Met Rosh Hashanah centraal, dat staat ook heel erg centraal bij de gebeden die we op Rosh Hashanah uitspreken in de shul. In de synagoge, daar is een vrij lange dienst. En al deze onderwerpen komen daar ter sprake.
0: Ja, mooi. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe... want je gaat natuurlijk in het Hebreeuws niet, lees je niet van links naar rechts, maar van rechts naar links. Het is een heel andere jaartelling. De maanden zijn die wel ongeveer hetzelfde?
2: Ook niet, nee.
0: Nee.
2: Ook andere maanden. Er zijn wel 12 maanden per jaar.
0: Ja.
2: Meestal.
0: Meestal, soms niet.
2: Ja, zelfs dat niet. Maar meestal hebben we 12 maanden in het jaar. Af en toe wordt er een 13e maand toegevoegd. Dit jaar is ook zo'n jaar. Dat heet dan een schrikkeljaar. Maar in Nederlands heb je dan 1 dag als schrikkeljaar.
0: Ja.
2: Jozef kalender heeft een hele maand als schrikkeljaar. Maar ja, als we de Jozef kalender moeten doornemen, hebben we een heel uur nodig.
0: Ja, nee, maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig.
2: Ja, dus we hebben de Jozef kalender, die volgt zowel de maan als de zon.
0: Ja.
2: Dus dat moet dan af en toe weer rechtgezet worden. En daarom voegen we een extra maand toe.
0: En de maanden, die hebben wel ongeveer 30 dagen.
2: Ja, ja, de maanden zijn of 29 of 30 dagen.
0: Maar als er zo'n hele nieuwe maand is, en je wordt dus als Joods babytje geboren in die maand, ja, dan ben je dus maar eens in de 13 jaar jarig.
2: Ja, daar zijn wel oplossingen voor.
0: Ja.
2: Zo kan je het wel zien, ja.
0: Ja. Dus een beetje zoals de schrikkelbabies in de Nederlandse telling in februari. Er ligt nog een object voor je. Wat is dat?
2: Ja, dus een ander object dat ik heb meegenomen is de shofar.
0: Ja.
2: De shofar staat heel erg centraal bij de viering van Rosh Hashanah. De shofar is een ramshoorn.
0: Oké.
2: Okay. En die wordt... die wordt als instrument gevormd. En daar wordt dan op geblazen. En tijdens de shuldienst op Rosh Hashanah... En, ja, het middelpunt van de dienst eigenlijk is het blazen op de shofar. Dan worden verschillende tonen op een bepaald ritme geblazen. En in totaal tijdens de dienst worden er 100 tonen geblazen.
0: 100 tonen. En dat kan je met
2: niet
0: dit...
2: allemaal tegelijk.
0: Nee, maar uit dit instrument kan je 100 verschillende... Nee, 100 keer.
2: 100 keer, ja.
0: Ja, ik wou zeggen, er zijn geen 100 tonen. Nee,
2: geen 100 verschillende klanken.
0: Maar 100 keer wordt het geluid ten gehore gebracht.
2: En dat is dus eigenlijk het belangrijkste onderdeel van Rosh Hashanah. Is
0: hoe klinkt die?
2: Shofar te horen. En dat staat dus ook heel erg centraal. En bij, behalve in de shul zijn er ook vaak in de Joodse gemeenschap, ook hier in Den Haag, zijn er andere gelegenheden met Rosh Hashanah om de shofar te horen, ook als je niet de hele shuldienst bijwoont, dat je nog steeds ook in ieder geval de shofar kan horen. Dat doen wij vaak. Hebben we een bijeenkomst in de middag. En op die manier, dus dit jaar zal het op zondagmiddag zijn, wordt de shofar geblazen.
0: Want het is dus belangrijk dat je die tonen van dit instrument sowieso hoort.
2: Ja.
0: Om het nieuwe jaar in te luiden.
2: Ja,
0: want dus je zou hem nu niet mogen laten klinken.
2: Nou, we kunnen hem zo klinken.
0: Ja, graag. Doe.
2: Ja, zou ik doen. Dus ja, dat is de shofar. En de klank die is eigenlijk als een soort van wekker, als het ware.
0: Een wekker. Nou, zou je hem nu kunnen laten klinken?
2: Ja, dat gaan we doen. Dus ik zal nu, eigenlijk, dat zijn dus de eerste 4 tonen blazen.
0: Ja.
2: Dus niet, we gaan niet alle 100 doen.
0: Nee.
2: En dan krijg je een beetje beeld van...
0: Oké, maar dan weten we in ieder geval hoe dit instrument klinkt.
2: Ja.
0: Wauw. Dit is de shofar die je hoort bij Rosh Hashanah om wakker te geschud te worden en het nieuwe jaar te starten. Zometeen praten we nog verder met Rabijn Katzman over het 100-jarig bestaan van de shul op Scheveningen. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Jana Lindsay klaarstaan met Love Again.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En het was Jana Lindsay, Love Again.
1: Jessica vraagt door.
0: We hebben hier in de uitzending in de studio rabbijn Mendel Katsman zitten. Hij heeft ons net alles verteld over Rosh Hashanah, wat start op de avond van 11 september. En wat feitelijk dus de nieuwjaarsviering is van het Joodse nieuwjaar. Nu begint, staat bijna te beginnen, einde van de week, het jaar. Mendel, dan moet ik toch echt even je hulp hebben.
2: 5787.
0: En je kan elkaar dan een gelukkig zoet nieuwjaar wensen door Jana Tova tegen elkaar te zeggen. Er staat nog iets feestelijks voor de deur, want de shul, de synagoge op Scheveningen bij de Pompstationweg, die bestaat bijna 100 jaar.
2: Ja, dat klopt.
0: En er wordt volgende week gevierd.
2: Ja.
0: Waar zit die tempel? Sorry, dat is het Amerikaanse woord. Dat komt door mijn familie in Amerika. Waar zit die synagoge?
2: Nou, de synagoge op Scheveningen begon eigenlijk op de Harsthoekweg.
0: Ja.
2: En die is in 1994 verhuisd naar wat toen het Joods verzorgingstehuis Meester Visserhuis was.
0: Ja.
2: Dat kwam in dat gebouw. En dat is dus momenteel aan de Pompstationweg.
0: Ja. En dus daar zit een Joods verzorgingstehuis en een synagoge.
2: Verzorgingstehuis is verhuisd.
0: Oh, die is verhuisd. En daarvoor in de plaats
2: maar,
0: is...
2: Maar de shul is daar gebleven.
0: Ja, oké. Okay. Dus, ik snap het.
2: Het is een shul die in 1926 is gesticht.
0: Ja.
2: En die is in 1994 verhuisd. En daar zitten wij nog steeds nu.
0: Ja. Dus het is een ander gebouw dan in 1926. Maar de gemeenschap is natuurlijk hetzelfde. En die gemeenschap, daar bestaat 100 jaar volgende week. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Nou, we gaan dat vooral vieren met een bijeenkomst... Allereerst voor de shul-bezoekers, dus de mensen die, bij de shul betrokken zijn, zullen aanwezig zijn. Er zullen ook een aantal andere gasten aanwezig zijn. Er zullen ook een aantal mensen die zich voor de shul inzetten, in het zonnetje zetten.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon de vaste bezoekers zijn aanwezig en jullie gaan het feestelijk aankleden. Hoe doet dat? Hoe doet een synagoge dat feestelijk aankleden? Wat voor lekkernijen zijn er dan?
2: Nou, daar is niet geen bijzonder menu. Dat is
0: nee? Okay. Nee, maar goed, ik bedoel, je bent nu hier en wij willen graag meer weten dan over de Joodse gemeenschap en hoe dingen gevierd worden. We hebben geleerd over Rosh Hashanah, maar wat zijn nou typisch Joodse lekkernijen die je zou kunnen verwachten?
2: Ik denk dat allereerst een lagaimpje, dus dat wil zeggen een drankje hoort er vaak bij. Op een feestelijke viering.
0: Is dat dan wijn?
2: Vaak wijn. Dan wensen we elkaar een lagaim, dat wil zeggen op het leven.
0: Ja.
2: En verder wat zoetigheid, wat gebak. Er zal ook wel wat lekkers te eten zijn.
0: Op sommige momenten wordt er natuurlijk ook bij Joodse viering met snoepjes gegooid. Bij een bruiloft of bij een bar of bat mitzwa. Is dat op meerdere momenten? Of zijn het echt die drie die ik net noemde, dat er dan met snoepjes wordt gegooid?
2: Bij een bruiloft, bij een bar mitzwa en ook op Simchat Torah. Dat is het laatste feestdag in de reeks feestdagen waarmee we nu beginnen.
0: Ja.
2: Dat is het... In het Nederlands heet dat vreugde der wet. Maar dat is dus dat zal dit jaar begin oktober zijn. Maar 100-jarige viering van een shul is op zich geen religieuze aangelegenheid.
0: Nee.
2: Dus er zijn ook niet per se
0: bepaalde gebruiken
2: die daaraan verbonden zijn. Maar voor ons als gemeenschap vinden wij het belangrijk om de shul even weer op de kaart te zetten.
0: Ja. En is het dan ook de bedoeling dat mensen die bijvoorbeeld nu luisteren en denken... ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig naar het Jodendom, wat er gebeurt in de synagoge. Kunnen die ook langskomen?
2: Nou, de synagoge op Scheveningen is vrij klein.
0: Ja.
2: Het is ook... We zijn een kleine gemeenschap in Den Haag in het algemeen. Ik kan zeker een keertje... een e-mail of zo sturen om te vragen of je een keer langs kan komen voor bezoek. Maar over het algemeen tijdens de dienst die voornamelijk op Shabbat of op Joodse feestdagen plaatsvindt, is het om alleen te kijken... Dat
0: is niet gebruikelijk.
2: Dat is niet Het is een beetje ongemakkelijk. Want ja. Het is niet dat wij de mogelijkheid hebben om dan iemand te begeleiden. Want wij moeten zelf de dienst doen.
0: Ja.
2: Dat is dan voornamelijk in het Hebreeuws. En ja, je kan daar wel zitten, maar het zal niet zo vanzelfsprekend zijn wat er gaande is. Maar om een bezoek bijvoorbeeld in de synagoge over het algemeen, er komen af en toe scholen die met een klas langs komen.
0: Ja, ja.
2: Dat gebeurt wel gedurende de week.
0: Ja. En afgelopen jaar op Hemelvaart was er ook een open dag bij Stichting Gaai.
2: Ja.
0: En dat is misschien ook wel een mooi moment om een kijkje in de keuken te geven.
2: Ja, dus inderdaad. Stichting Gaai organiseert wel andere activiteiten die ook voor het brede publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de Chanukka-viering hier op Stadhuis. Kan iedereen bijwonen.
0: En wanneer is dat, Chanukka?
2: Dat is dit jaar rond 10 december.
0: 10 december.
2: Ergens daar in de buurt, maar moeten we volgens de Joodse kalender even checken.
0: Even checken. Nou, daarover dan de volgende keer richting Chanukka meer daarover. Ja. Rabbi Mendel Katzman, dank je wel voor je komst. En wij zijn weer een stukje wijzer geworden.
1: Den Haag FM 92.0.

0: sure.
1: Little talks of
0: though
1: monsters.
0: The truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
1: Monsters and men. Daarvoor die Waylon met Our Song. En ik wil het nu even hebben over Prince. Ja, we zitten toch in de letter P-week van de F naar 11. En natuurlijk komt Prince ook voorbij deze week. Maar ik dacht, wat nou als we Prince elke dag voorbij laten komen? Want ja, eigenlijk is iedere dag wel een goede dag voor Prince. En nou wil het dat anderhalve week geleden er een spiksplinternieuw album van Prince is verschenen. En nou hoor ik je denken, hoe kan dat nou? De goede artiest is helaas niet meer onder ons. Hij is overleden. Dat klopt. Maar er is een postpartum cd gereleased op 28 augustus. Het is samengesteld uit zijn legendarische archief. De Vault, de kluis. En het markeert het feit dat Prince dit jaar 10 jaar geleden alweer is overleden. Ik weet dat dus Dolly Parton ook een nummertje in de kluis heeft gestopt. En die komt in 2047 uit. Daar vertelde ze zelf al jaren geleden over in een interview dat ze er wel spijt van had, omdat het echt een goed liedje is. Dat ze nog wel eens heeft geprobeerd hem uit de kluis te krijgen in Dollywood. Het pretpark. Maar dat en dan een ander liedje erin te stoppen omdat het zo'n goed liedje was. Maar nee, dat was niet de afspraak. Dus daar hebben we ook nog muziek van te goed. Maar nu Prince, 28 augustus, verscheen zijn album Timeless. Eerder al verschenen er twee single releases. In april kregen we het nummer With This Tear. En dat nummer werd in april van dit jaar uitgebracht. Prince schreef het en nam het ook oorspronkelijk op in 1991... waarna hij het destijds aan Celine Dion heeft gegeven. En nu is zijn eigen, niet eerder uitgebrachte versie dus op dit album Timeless verschenen. Het andere nummer wat ook al in juni is uitgebracht, dat was Stone. Een zeldzame opname uit het voorjaar van 1995. Maar de tracklist bevat 10 nummers, dit album. En het bestrekt wel 40 jaar aan muziekgeschiedenis, als het ware. Van vroege opnames tot vlak voor zijn dood. En nummer 1 van het album, I Am You, uit 1977... wil ik heel graag even voor je draaien. Dit is Prince.

Ja, nieuw uitgebracht nummer van Prince. I Am You, opgenomen in 1977. Maar 28 augustus kwam het album Timeless uit. En daar staat deze op. En ik neem je de komende dagen gewoon mee door dat album. Ja, het is wel echt Prince, hè? Hij heeft het toen niet uitgebracht. Waarom niet? Dat zullen we nooit weten. Het is nu wel daar voor ons allemaal om van te genieten. En ik heb genoten. Jij hopelijk ook. Dit is Neil Horan met Dinner Party.

0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haagsbakje met Jessica Mendels van deze maandag 7 september. Ik wens je nog een hele mooie dag. En morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer om 10 uur. Doei!
1: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Richard Grootpot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Mekers van D66 in Den Haag zei vanochtend dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. Voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen. Dat doen ze uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. 7 van de 10 wedstrijden kennen incidenten met gescheld, er wordt gespuugd en af en toe vallen er zelfs klappen. Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet meer alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurgemeenten, Wassenaar en het Westland, willen helpen met de opvang. Ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor die opvang. En als je deze week met lijn 2 rijdt in Den Haag, dan kan het zomaar dat je in een nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars is dit een belangrijk moment, omdat die oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. Vrijdag reed de nieuwe tram al even een demonstratierondje. Deze week is het voor het Echi. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: 92.0. De opening van het culturele seizoen hoor je op Den Haag FM. Met een verslag van het Spotlight Festival.
0: Een hele fijne middag is het vandaag hier op de maandag. Maar voor jullie is het middag, maar voor ons is het namelijk al avond. Want wij zijn bij het Spotlight Festival. Hier midden in de stad en we zitten live vanuit Amare zijn we aan het opnemen. Met allemaal mooie gasten. En ik doe het samen met mijn collega's Rico en Tom.
11: Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, hoe fijn vinden jullie het eigenlijk?
11: Nou, toffe plek om eens een keertje niet in de gewone radiostudio te zitten, maar ergens anders.
0: Even wat anders, hè?
11: Midden in het culturele hart, zeg maar, van Den Haag.
12: In Amare, we hebben net een stil plekje gevonden.
0: Ja.
12: En zolang we opnemen is het nu nog stil.
11: Ja, maar het wordt drukker, denk ik.
0: Ja, het wordt druk, maar hoort er een beetje bij, toch?
11: Ja, ja.
0: Beetje reuring.
12: Een beetje Haagse reuring. En dat krijg je in deze uitzending ook wel mee. Dus als je er niet bij bent geweest, is dit alvast reclame voor het volgende jaar.
0: Snap je.
12: Spotlight Festival in Den Haag.
0: Ja, want wie gaan jullie een beetje interviewen vandaag? Wat staat er bij jullie op de planning?
11: Wij gaan wat naar de theaters toe. Theaterdirecteur van het HNT, het Nationaal Theater. De directeur niet, maar een programmeur komt langs. En de directeur van het
12: Regentessen. Ja.
11: Dirigentie heb jij ook.
12: De regentes.
0: Ja. Regentes, cultuuranker.
11: Ja, we hebben nog
12: zeer belangrijke mensen allemaal.
11: Schrijver die langskomt. Dario Goldbach komt ook nog langs. En we hebben trouwens ook reporters die we de stad insturen.
0: Ja, we hebben Chickie en Fiek. Ja. Die gaan op groep avontuur de stad in. Die gaan naar verschillende locaties toe. En die praten met de mensen die daar programmeren. Of juist met het publiek. Om te kijken wat hun reacties zijn. Bij mij komen er straks nog... het filmhuis komt aanschuiven. Mm-hmm. En de nieuwe wethouder van cultuur. Ah, Lotte van Basten-Batenburg.
12: Spannend. Ja, ook een nieuw seizoen voor de
0: is een nieuw seizoen voor
12: haar.
0: Wethouder
12: cultuur.
0: Ja, haar allereerste keer. Dus we zijn wel heel erg benieuwd wat er allemaal aan gaat komen.
11: En of ze wel eens een boek leest.
0: Of een boek leest. Ja. Ja, oh, dus
11: of ze wel eens naar de voorstelling gaat.
12: Ook wel af, ja.
11: Ja, ja. Moet je natuurlijk even controleren als je de wethouder van cultuur bent.
12: Anders zit ze aan het goede adres. Want met deze uitzending word je in één dag cultureel helemaal onderwezen, even bijgeschoold.
0: Maar hoe belangrijk is cultuur voor jullie? Want jullie zijn echt cultuurmannen.
12: Oh ja?
0: Ja, ik vind het. Jij staat altijd op de planken. En Rico die is kunstenaar tot in zijn kleine teen gewoon.
12: Ja, maar als het je gewoon is, dan leef je het een soort van. Dus zonder cultuur.
0: Dat klopt ook wel. Dan besef je dat
12: de rest van je leven is werk misschien wel in het andere geval.
11: Ik ga inderdaad veel cultuursnuiven doe ik inderdaad. Ja. Dus niet alleen theater, maar ook wel een boek af en toe. En af en toe zelf dingen maken. Dus ik vind het wel belangrijk, cultuur. Dus,
0: ja. Ook wat het meegeeft voor de samenleving, toch?
11: Ja,
0: de creativiteit.
11: Ook dat. Ja.
0: Lekker
11: buiten
0: de box denken.
12: Een beetje ontspanning. Het is misschien wel veel lichter dan dat. Het is de druk ergens vanaf kunnen krijgen met cultuur.
11: Ja, inderdaad. Dat zeg je goed, Tom.
0: Zo'n mooi gezicht.
12: Dus als iets leuk is, is het cultuur.
0: Nou, dan ga je wel heel ver, want er kunnen heel veel dingen leuk zijn.
12: Ja, maar de rest is allemaal verplichte rotzooi, daar heb je helemaal niks aan. En daarom vieren we het natuurlijk ook. Hè?
0: We vieren het vandaag wel. We vieren het vandaag tijdens Spotlight Festival. Een soort van ware cultuurnacht wordt het. We zitten hier in Amare en het is nog best wel lekker weer buiten, dus iedereen is ook nog buiten lekker bezig.
12: Reporters hebben mazzel. We gaan de reporters zo meteen naartoe.
0: Ja, ze gaan naar de Energiekas, ze gaan naar Rabarber Theater, het Korenhuis. En nog een paar andere plekken hier, onder andere Spuitplein en ook op Amare.
12: Dus heb je iets een kant op gestuurd of hebben ze ook nog een vrije keuze?
0: Nee, ze mochten zelf kijken waar ze heen wilden gaan. Dus ze waren helemaal vrij om te gaan en staan waar ze wilden heen gaan.
12: Oh, wat leuk.
0: Ja, leuk, hè?
12: Hele blije reporters zometeen.
0: Ja, dat gaan we meemaken. Want wij gaan genieten zometeen van muziek natuurlijk. Mm-hmm. We hebben ons allereerste nummer van de uitzending. En dat is...
11: Vos met Magical Mystery.
0: Ja, Magical Mystery. En dat gaat het zeker zijn, deze uitzending. Dus blijf lekker luisteren. En dan zijn we straks bij jullie terug.

0: Ja, en dat waren de magische klanken van Vos met Magical Mystery tijdens onze Spotlight Special hier live vanuit Amare. En jullie horen het op maandagmiddag, maar wij zijn er op zaterdagavond al. En wie er ook op zaterdagavond gaat optreden op het Spuiplein is de enige echte Haagse artiest Benito.
1: Jawel.
0: Ja, welkom in de Amare studio.
1: Leuk om er te zijn, even een andere setting.
0: Ja, toch? Dat hebben we af en toe wel nodig, toch? Want dan krijgen we weer nieuwe creatieve flows.
1: Een beetje verandering. Ja, zeker, absoluut. Inspiratie. Voor verandering is noodzakelijk voor inspiratie.
0: Hey, je bent altijd zo goed met je woorden. Dat viel me laatst ook op. Toen dacht ik van, oh jee, daar gaan we al.
1: Ja, dat is omdat ik doodsbang ben voor wat er gebeurt als het fout gaat.
0: Oeh, de falende factor. Hey, maar heb jij muziek uitgebracht omdat het moet?
1: Ja, het moest.
0: En het moest wel, hè? Het was weer tijd.
1: Ja.
0: Maar hoe heet het? Wat drijft jou een beetje als artiest zijnde dat jij je muziek maakt?
1: Mentale gezondheid is een heel groot gedeelte ervan. Als ik geen muziek maak, dan kan ik niet dealen met bepaalde problemen. Ja, of misschien gewoon veel minder efficiënt of makkelijk.
0: Het helpt je gewoon om ermee om te gaan met wat er speelt in je leven.
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb mijn eerste album, daar had ik het over dingen door middel van beeldspraak en zo. Over problemen die ik op het moment van schrijven nog niet eens zeg maar naar mezelf kon uitspreken of zo. Dus dat is best wel lijp dat je hersenen dat kunnen doen, weet je wel. Gewoon bijna problemen oplossen voordat jij, of proberen te uiten,
0: yeah,
1: voordat jij door hebt dat ze er zijn. Dat, ja, ik weet niet.
0: Nou ja, kijk, weet je, als het voor jou werkt, voor heel veel mensen werkt het, want daar gaat het eigenlijk ook vandaag een beetje om. Cultuur hebben heel veel mensen en hou vast aan als het gaat voor mentale gezondheid, maar ook je creativiteit en jezelf uiten. Maar hoe is die term voor jou een beetje als we het hebben over cultuur en vooral de Haagse cultuur en in jouw geval misschien de Haagse muziekcultuur? Mm-hmm.
1: Als wat ik erbij voel.
0: Ja, is het voor jou ergens waar je thuis komt? Is het waar je lekker kan landen?
1: Het is wat me voor een heel groot gedeelte heeft gevormd, zeg maar. Want ja, wat je om je heen ziet, dat beïnvloedt op een bepaalde manier uiteindelijk toch wat jij zelf uit en wat je gaat doen, weet je wel. Ik voelde me ook vroeger, toen ik jonger was, veel minder verbonden met de stad dan ik nu doe. Dat is, nu heb ik fucking 070 op mijn been getatoeëerd, weet je.
0: En ik weet nog steeds, je hebt de haringen ook, toch?
1: Ja, ik heb een natte haring. Ja, ik woon in Scheveningen en mijn huis heet De Natte Haring. Dus ik heb een haring met een waterdruppel eraan op mijn ribben getatoeëerd.
0: Ja, dat hoort al een beetje bij je artiesten bestaan altijd.
1: Ja.
0: Weet je. Hey, maar laatst had je optreden bij de muziek.
1: Oh, in Musical. Ja, klopt. Ja, Shift All Repeat.
0: Hoe heet het? Als we dan een beetje kijken naar de optredens die ook de aankomende tijd, ben je weer super creatief bezig met nummers, maar ook qua optredens. Mm. Hoe belangrijk is dan dat soort plekken voor artiesten zoals jij?
1: Oh ja, dat is super belangrijk eigenlijk. Je hoeft het niet eens te hebben over mij. Als je kijkt naar Moola B. Moola B is opgekomen daar, zeg maar. Hij heeft leren rappen in Musicon. En tenminste, leren rappen weet ik niet, maar hij kreeg daar les en zo, weet je.
0: Hij kreeg daar wel les, ja.
1: Dat is wel, dat geeft aan dat, ja, in principe gewoon noodzakelijk is. Want als je dat niet hebt, dan kan er een hele generatie artiesten, of voor hoe lang die plek niet aanwezig is, die kunnen niet opbloeien zoals artiesten die nu gewoon A-level op nationaal niveau zijn, zeg maar, weet je.
0: Niet veel mensen weten dat, hè, dat Moola B daar ook vaak is gestart bij de Musicon.
1: Nee, serieus? Dus ik zag het in een docu van...
0: Waar stond? Het is altijd wel even, mensen moeten het even krijgen te horen en dan kunnen ze het ervaren. Maar ik merk dat soort plekken heel belangrijk zijn.
1: Ja, Haagse hiphopcentrum ook. Ik was nooit, zeg maar, nu geweest waar ik ben. Ook in mijn artistieke ontwikkeling, als ik daar niet ooit één keer naar binnen was gelopen, zeg maar.
0: Dus dan straks ga jij optreden hier op het plein om 8 uur. Uh-huh. Maar het Spotlight Festival, als we dan kijken naar alles bij elkaar, is het Spotlight Festival iets waarvan jij zegt, ja, zo'n cultuurnacht, dat moet gewoon vooral eigenlijk elk jaar eigenlijk wel terugkomen als voor artiesten?
1: Ja, tuurlijk, sowieso. Voor artiesten sowieso. Ja. Artiesten willen spelen, weet je. Dus des te meer je hebt van dit. Ja, van mij doen we dit elk weekend, weet je wel. Ik vind het helemaal prima.
0: Het zou wel leuk zijn, hè?
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja. Maar aankomende periode, ben je weer bezig met muziek. Is er een bepaald genre waarvan jij zegt, nou, daar zou ik ooit in de toekomst nog wel eens mee willen samenwerken?
1: Een bepaald, nou ja.
0: Want jij bent af en toe wel van die experimentele uitstapjes in je muziek.
1: Ja, dat klopt. Maar het project wat nu uitkomt, dat blijft nog best wel binnen de hip-hop, zeg maar. Maar ik ben bezig met een nieuw album met Filosofische Stilte, Luke Graham, zeg maar. En ja, dat gaat echt alle kanten op, zeg maar. Daar komen afro-ritmes aan te pas, drum en bass. Dus daar gebeurt heel veel verschillende shit. En dat is wat ik ook uiteindelijk wil gaan doen. Ik wil me niet per se vastgrijpen in één genre, maar gewoon doen wat ik wil doen.
0: Gaaf.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben benieuwd. We houden je in de gaten in ieder geval. Je wordt al vaker gedraaid bij Den Haag FM dan je zal beseffen.
1: Ja, ik hoorde het vandaag. Ik werd gebeld door en geappt door een paar mensen.
0: Ja, we houden je in de gaten. Dankjewel voor je komst. We gaan straks ook even live kijken bij jou buiten. En dan gaan wij weer terug naar de muziek.
1: Graag gedaan. Thanks for having me.
0: Ja, we gaan luisteren naar Anna Vera met Alles Wat Valt.

0: Jullie hebben kunnen genieten van Anna Vera met Alles Wat Valt hier bij Den Haag FM 92.0. In onze Amare studio tijdens de Spotlight Special. Wij gaan op een eerste locatiebezoek en dat is namelijk de Woman in Jazz. Want de jazzcultuur in Den Haag doet genoeg en dat gaan we ontdekken met Chicky.
1: Ja, ik hou heel veel van jazz en ik hou van live muziek en van lekker eten en een lekker gezellig drankje. En hoe kan het nou dat ik dan nog nooit op het Noordeinde bij jazz ben geweest? Ja, ik sta hier naast de eigenaresse, Sanne. Wat een geweldige plek is dit.
2: Dankjewel.
1: Ja, en je staat gewoon nu ook op dit moment in de keuken, want dat doe je ook gewoon. Maar ook muziek altijd, hè? Hoe vaak in de week is hier muziek?
2: Nou, we hebben hier bij Jazz hebben elke donderdagavond, elke vrijdagavond, de zaterdagavond om de week en de zondagmiddag hebben we live muziek. Waarbij de vrijdagavond een concertserie is, hebben we er 4 parallel. Eentje daarvan is Women in Jazz. En vanavond hebben we hier de eerste. Het eerste concert weer van de 3e editie alweer van Women in Jazz.
1: Oh, wauw. Hey, en ben jij zo gek van muziek? Hoe is dit concept ontstaan?
2: Nou, dingen kwamen eigenlijk allemaal heel mooi bij elkaar. Dus ik hou van de sfeer van jazz, van de mensen die het aanspreekt. Ook de tijd waar het een beetje naar terug grijpt. En dat in combinatie met lekker eten. We hebben een hele mooie mediterrane kaart en natuurlijk hele mooie wijntjes, cocktails. Dus wij dachten in die driehoek van eigenlijk alleen maar hele fijne dingen. Vinden we het leuk om mensen te ontvangen.
1: Nou, ik kom hier binnen. Het ruikt heerlijk. Wat sta je te koken? Oh, lekker garnaaltjes en tomatensoep, denk ik, of iets?
2: Ja, heel goed. Ja, we hebben het restaurant stroomt al langzaam vol. Het wordt weer, we zitten weer helemaal vol vanavond, dus het wordt heel gezellig. En we draaien tijdens de muziek eigenlijk altijd ook dus, lekker diner of kleine hapjes. Je kan natuurlijk ook gewoon voor een drankje binnenkomen. Ja, dus de eerste mensen nemen plaats. Dus het is inderdaad dat ik nu in de keuken al de nodige gerechtjes aan het bereiden ben.
1: Ja, ja, en het is lekker vol inderdaad. Maar het is ook niet dat het mega groot is zoals het paard of zo. Maar voor jazz is dat misschien wel perfect, zo'n intieme setting.
2: Ja, we hebben mensen die van jazz houden. Ook echt specifiek voor de muziek deze kant op komen. Maar vooral ook voor de gezelligheid en voor de sfeer. Dus wat wij hier doen is, we brengen muziek. Het is zeker geen achtergrondmuziek, maar je wordt er ook niet echt door omver geblazen. Dus het houdt echt een mooie balans dat je lekker aan tafel kan kletsen. Kan genieten van elkaars gezelschap, eten en drinken waar we het net over hebben gehad. Maar dus ook gewoon de live muziek. Ja.
1: Het komende seizoen, het is natuurlijk Spotlight Festival. Het komende seizoen, waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, toch wel weer waar ik het net over had, de Women in Jazz. Dus de Women in Jazz Tribute serie is nu 1,5 of 2 jaar geleden is het ontstaan. Waarbij vrouwelijke muzikanten zetten we hier in de schijnwerpers die zelf dus weer hun eigen iconische jazz legends eren. En vandaag dus Billie Holiday, een tribute.
1: Oh, wauw. Nou, ik ga naar de artiest die haar gaat vertolken, zeg maar. Dankjewel en heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Ja, ik ben naar buiten gelopen en Gudrun zit naast mij. Gudrun, jij gaat vanavond optreden hier bij Jazz. Fantastisch. Heb je hier al een keer eerder gestaan?
3: Ik heb hier een paar jaar geleden gestaan, heel lang geleden. Maar nu weer terug, dus het is heel leuk. Ik ben excited.
1: Ja, je bent een jong talent uit de regio, uit de Haaglanden. Hoe oud ben je, als ik vragen mag?
3: Ik ben 22 jaar.
1: Oh, wauw. En dan zing je jazz. Waarom heb je voor jazz gekozen?
3: Goede vraag. Ik denk, ik vond altijd zingen leuk, maar ik zat niet echt in een hokje. Ik wist niet waar ik thuis hoorde, I guess. En toen ging ik naar jazz luisteren en toen... Ja, toen ging ik het zingen en toen was ik van yes, dit is wat ik leuk vind. Ja,
1: ja, en vandaag Woman in Jazz. Ja. Je mag iemand in de spotlight zetten, een ode aan, zeg maar. En je hebt voor Billie Holiday gekozen.
3: Ja, ik weet niet. Mijn eerste zangdocent was echt super grote fan van Billie Holiday. En toen ben ik het gewoon heel veel door haar gaan luisteren. En daar is mijn jazz journey wel een beetje begonnen. Dus ik dacht, leuk, Billie Holiday.
1: Ja. Wauw, en welke liedjes ga je doen?
3: We gaan...
1: Een paar.
3: Don't Explain, Blue Moon. Wat nog meer? I Love You Porgy, ja.
1: Wauw, ja, zo'n jong talent en dan jazz. Speel je ook nog andere dingen of is het echt alleen maar jazz? Heb je daarin gespecialiseerd?
3: Ik ben opgegroeid met klassiek viool en toen vanaf mijn 18e ben ik gaan zingen. Maar ik heb dus altijd klassiek gespeeld, maar nu jazz, yes.
1: Nice. Hey. En wat staat daar het komende seizoen? Het culturele seizoen gaat natuurlijk vandaag officieel van start. Ja. Wat staat er voor jou allemaal op de planning nog? En waar kijk je naar uit?
3: Ik heb heel veel leuke projecten. Ik heb een band, Housed. En daar staan we een paar keer in Nederland. Ik weet niet helemaal waar. En volgende week, waar ook alweer? In Apeldoorn. In Apeldoorn. Jazz Generations. Ja, met het Mink Jaspers trio ook samen. En ik ben nu ook met een nieuw project begonnen. Lorelei's Delusion. Maar dat moet nog helemaal komen. Het komt vanaf januari.
1: Ben je te volgen?
3: Ja, zeker. Gudrun_blok op Instagram.
1: Op Instagram, op de gram. Hey, en vanavond, waar kijk je naar uit? Want het is een plek waar je lekker kan een drankje doen. Je kan eten en dan ook genieten van jazz. Dat is niet een traditioneel podium. Dus ja, hoe kijk je er naar uit?
3: Ik vind het heel erg leuk om hier te spelen, omdat je bent echt één met het publiek. Een soort van, je zit gewoon met iedereen. En als mensen gewoon lekker willen eten, dan laat je hun lekker eten. En als ze lekker willen luisteren, gaan ze luisteren. Dus het is heel erg vrij voor waar je zin in hebt.
1: Nou, nice. Tot slot, laatste vraag. Als je één podium in Den Haag moet noemen waar je heel graag zou willen staan, of wat het tofste was waar je al hebt gestaan?
3: Weet ik niet.
4: Den Haag.
3: Oh, Bevrijdingsfestival.
1: Ja, op het hoofdpodium, natuurlijk. En een goede combi. Met wie zou je wel een collab willen? Een Haagse band of een Haagse artiest?
3: Haags. Wie zijn Haags?
4: Goldband.
1: Son Mieux, Goldband, Direct. Jazz, jeetje.
3: Haagse jazz.
4: Ze zijn allemaal oud.
1: Ja. Dus jij moet het gaan doen hier. Maar een mooie crossover met jazz.
3: Ja, precies. Misschien. Ja, ik weet het niet.
4: Direct.
3: Ja, direct. Doe maar direct. Prima.
1: Direct. Prima. Is goed. Gudrun. Heel veel plezier vanavond.
3: Bedankt. Heel erg bedankt.
0: Ja, wat een gesprek hè, daar over de jazzcultuur hier in de stad. En vooral de vrouwen die daar zeer prominent aanwezig zijn. Maar van jazz gaan wij door naar het volgende nummer. En dat is namelijk Diana Jazzabar en Jope met Storky, ook een jazz special.

0: We hebben kunnen luisteren naar Diana Jabbar en Joop met het nummer Storky. En ja, we zijn alweer een beetje aan de gang. Daarnet hebben we ook kunnen luisteren naar ja, Benito en Woman in Jazz. Maar we gaan nu naar eigenlijk wel een hele belangrijke persoon voor de cultuursector. En dat is namelijk de nieuwe wethouder van cultuur, Lotte van Bassen-Batenburg.
1: Hey, goedenavond. Hey.
0: Welkom in onze Amare studio voor een keer.
1: Dankjewel.
0: Het is even weer wat
1: leuk,
0: anders. Hè?
1: Echt een leuke plek. Ja.
0: Leuke plek om live eens een keer een uitzending van te maken. Ik vond het ook echt, het sloot goed aan bij alle thema's.
1: Ja, ja. En bij de avond. Ik bedoel, het is de avond dat we alle culturen in Den Haag willen laten zien. Dus heel mooi dat jullie juist hier zijn gaan zitten.
0: Ja, en zoals ik al begreep ben je gisteravond ook al de stad ingedoken naar de cultuurankers. Om een beetje de sfeer te ervaren van de cultuur in de stad.
1: Ja, klopt. Ja, want in de cultuurankers was gisteren al echt de aftrap van het nieuwe seizoen. Dus ik ben gisteren op tour geweest langs 4 cultuurankers. Meer lukte helaas niet, want het was al... Ik moest al veel te snel weg bij alle plekken. En we zijn de halve stad eigenlijk door geweest. Van de Schilderswijk tot Mariahoeve, tot Zegbroek en Laak. Dus hele leuke dingen gezien.
0: Wat is er nou zo mooi aan cultuurankers in de stad voor jou dan als nieuwe wethouder?
1: Ja, je ziet dat het zo dicht bij mensen staat en dat is echt heel mooi om te zien. In de Schilderswijk zagen we ook jongeren die zelf optraden, jongeren uit de wijk die daar hebben leren dansen en die dat dan mogen laten zien op zo'n avond voor een publiek. Ja, dat is echt heel gaaf. En in Laak ook een enorme, de hele zaal zit vol met mensen die echt uit de buurt komen en daar gewoon plezier hebben en dat is heel mooi om te zien.
0: Dat is puur genieten, hè?
1: Ja, echt heel
0: erg. Ik vind het altijd leuk als je dan ook ziet hoe enthousiast mensen zijn als je dan in hun wijk bent bij hun theater.
1: Ja, absoluut.
0: Dat maakt het echt heel mooi.
1: Ja.
0: Wij gaan een beetje, nu in het gesprek ook, een beetje kijken naar wat eigenlijk de cultuur betekent bij zo'n stad als Den Haag. En dan gezien dat je nu een andere rol hebt aangenomen, is dan, hoe omschrijf jij dan cultuur voor zo'n stad als onze stad?
1: Ja, het is denk ik bijna de bloed die door de aderen vloeit. Het maakt de stad mooi, het maakt het levend, het maakt het interessant. Het zorgt ook dat mensen elkaar ontmoeten op de gekste plekken en in gesprek raken met elkaar. Want muziek, zeker, verbindt mensen makkelijker soms dan gesprekken. Dus ik denk dat cultuur enorme waarde heeft voor de stad. En tot nog toe was ik vooral zelf gebruiker en ging ik naar theater of ging ik naar musea of naar wat dan ook. En nu mag ik er dus ook mijn werk een beetje van maken. En dat vind ik echt heel leuk.
0: Het is ook niet verkeerd om cultuur dan als je portefeuille te hebben, toch?
1: Nee, het is geweldig. Ja. Ja, het is wel, je kan iedere avond op pad. Dus ik moet wel af en toe thuis zijn voor mijn vriend. Maar,
0: af en toe host op. Te veel uitnodigingen. Ja. Nu even pauze.
1: Ja, ja,
0: maar dat maakt het wel mooi, hè?
1: Ja.
0: Als jij nu begint met jouw... Ja, want je hebt een termijn van 4 jaar.
1: Ja.
0: Hoe sta je er een beetje in qua cultuur? Ben je het nu eerst nog even aan het aftasten voordat je echt komt met jouw visie op de cultuur? Of ging je er al in met, maar ik heb al een visie die ik wil gaan uitbrengen voor de bewoners van de stad?
1: Nou, een beetje van allebei. Want er ligt een visie en die heeft de hele culturele sector de afgelopen jaren al gemaakt en vastgesteld. En daar was een hele grote meerderheid voor, ook in de gemeenteraad. Ja, die moeten we vasthouden, want daar is zoveel energie al in gaan zitten. En ik hoop heel erg dat we die kunnen gaan uitvoeren de komende jaren. En dan heb ik zeker wel plannen waar ik specifiek mee aan de slag wil. En dat is bijvoorbeeld die internationale stad die we zijn. Dat is de stad van vrede en recht.
0: Ja.
1: Wat heel veel mensen amper voelen als ze hier rondlopen. Nou, ik zou het mooi vinden om dat veel meer te laten zien op meer plekken in de stad. En dat te verbinden met die culturele sector. En dan ook al die nationaliteiten die onze stad rijk is. Dus dat is een van die dingen waar ik echt mee aan de slag wil.
0: Dus meer bewustwording als het gaat om de culturele, meer geschiedenis van de stad.
1: Ja, zowel de geschiedenis en ook al die verschillende nationaliteiten. Want als je die samenbrengt, dan gebeuren er hele mooie dingen, vind ik.
0: Ja.
1: En dat heb ik gisteren dus ook gezien in Podium Noord, waar mensen van 4 verschillende culturele achtergronden samen muziek gingen maken. En het is heel bijzonder, want dan ontstaat er iets nieuws. En dan
0: magisch,
1: eigenlijk iets haags.
0: Ja, het is echt magisch, vind ik dat.
1: Heel bijzonder. En wat ik ook heel graag wil, is dat we wat trotser gaan zijn op onze cultuur. En ik denk dat we best wel wat kans hebben om ook op straat in lege etalages of op pleinen wat meer te laten zien wat voor moois we allemaal hebben. En daar wil ik heel hard aan gaan werken met al die mensen in de stad die met cultuur bezig zijn.
0: Ik word gewoon helemaal enthousiast van jouw visie gewoon. Ja, want het is wel heel opvallend hoe vaak er dingen leeg staan, maar hoeveel mogelijkheden er eigenlijk wel zijn voor de mensen die er wel enthousiast en open voor staan.
1: Ja.
0: Heel veel jonge ondernemers viel me ook op, want we zijn op het Spuiplein staan er ook heel veel. Er gebeurt er al van alles. Ook hele jonge ondernemers die daar juist voor de jeugd, ja, en de mensen tot aan 25 echt aan het pushen zijn om te laten, ja, zien van hey, maar wij willen ook die plek, ja, claimen.
1: Ja, en dat vind ik echt mooi om te zien. En nu net ook hier buiten, er stonden kinderen te dansen, er stonden gewoon mensen met elkaar plezier te hebben. En ik denk dat is wat cultuur kan doen. En zeker ook buiten op straat. En ik heb er wel zin in om te proberen om dat wat meer te gaan doen in Den Haag.
0: Zou zo'n cultuurnacht als vanavond, zou dat gewoon eigenlijk een standaard begrip moeten zijn binnen een stad?
1: Ja, ik vind het heel mooi wat er gebeurt. Want vanavond is zoveel podia die hun deuren openen. Waar je allemaal langs kan om te kijken wat het allemaal te bieden heeft. Ik vind dit een hele mooie. Het mag voor mij ook anders. Het hoeft voor mij niet per se allemaal tegelijk. Als we maar zorgen dat die mensen er binnen kunnen komen.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, daar sluiten we mee af. Onwijs bedankt voor je komst. Wij kijken met heel veel enthousiasme naar jouw aankomende periode aan. Ik ben echt mooi, benieuwd wat er gaat gebeuren binnen de cultuursector. Vanuit jullie kant, vanuit gemeenteraad en gewoon vanuit jouw kant.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Thanks. Wij gaan luisteren naar een lekker nummer. Eigenlijk een beetje om echt weer te dansen waar we het al daarnet over hadden. Namelijk de Locomotion van Nicky Today. En Nicky Today, ja, die heeft gisteren in het Laagtheater opgetreden.
1: Ik heb haar gezien. En,
0: ja, het is een icoon zowat, hè?
1: Zo, zeg dat.
0: Haagse icoon. Ja. Even genieten van Nicky Today.

0: Het is puur genieten met de Locomotion van Nicky Today. Ja, die show, als je er niet bij was, ja, dan heb je gemist. Maar je houdt die artiest zeker in de gaten. En wat ook we in de gaten willen houden, is namelijk het theater aan het Spui. En Chick is weer op bezoek bij een volgende locatie om te kijken wat het publiek ervan vindt. En wij zijn eigenlijk ook wel benieuwd. Wat vindt het publiek eigenlijk van deze cultuurnacht?
1: Ja, ik ben nu aan de overkant en dan denk je, jeetje, wat is het stil, maar dat is niet zo hoor, luister maar. Ja, er is namelijk hier Silent Disco bij het Nationale Theater. Nou, het is super gezellig. Ik moet er altijd een beetje om lachen, want mensen staan te dansen. En nou, ik ga altijd raden waar ze dan op dansen. Maar
2: je kan het ook zien, hè?
1: Ja, je kan het zien.
2: Dus rood, dus ja. De rode is dan die linker DJ en de witte is de andere DJ. Dus je kan kiezen wat je leuk vindt.
1: Oh ja, en de ene DJ die staat heel erg te dansen. Oh, maar wauw, er zijn drie DJ's. Twee duo's zijn er. Wauw. Ja, het Nationale Theater. Waarom hebben jullie voor Silent Disco gekozen? Is weer echt wel heel wat anders.
2: Nou, het is echt, we willen helemaal nieuw publiek ook binnen hebben. En gewoon dat er mensen komen voor voorstellingen kijken. Dus we hebben allemaal previews tussendoor. En je kan gewoon lekker dansen. We doen ook mee met clubhopping. Dat is ook vanavond. En zo combineren we het. Dus we hebben toneelpreviews tussendoor.
1: En clubhopping.
2: En clubhopping.
1: Hey, en wat voor previews zijn er allemaal vandaag?
2: We hebben Collectief op Kracht. Dat is een Haags gezelschap dat ook op de parade stond dit jaar. En zij spelen een scène uit hun paradevoorstelling. Dus daar hebben we net de eerste van gezien. Dat was echt onwijs leuk. En nu moet je ook over die Silent Disco koptelefoons luisteren. Echt heel grappig.
1: Ah, nice. En wat komt er nog meer? Of, dat kan je wel verklappen, toch?
2: Nou, Veerman.
1: Alleen iedereen die daar Den Haag FM luistert, die weet het.
2: We gaan achter in de foyer gaan we dadelijk Nintendo spelen. Want Veerman Mes die doet wapens, een voorstelling over de wapenindustrie. En die hadden een heel gaaf Duck Hunt spel meegenomen, maar dat is helaas stuk gegaan. Dus we gaan nu een Nintendo game, een computer pakken om het een beetje te
1: doen. Oh, maar Duck Hunt, dat is echt oldschool. Dat is een van de eerste spelletjes. Ik heb dat heel fanatiek gespeeld.
2: Ja, en ze hadden ook echt zo'n ouderwetse televisie. En want dat spel dat speelt natuurlijk niet meer op van die moderne tv's. Maar die is geknald, omdat het natuurlijk hartstikke oud is.
1: Ja, dat kunnen we niet aan in deze nieuwe tijd. Hey, en waar kijk jij zelf het meeste naar uit, het komende theaterseizoen? Want ja, jullie hebben zo'n enorm breed palet aan voorstellingen, maar waarvan denk je, ja, dat is wel heel bijzonder.
2: Ik zou iedereen zeker aanraden om naar Richard III te komen. Dat wordt geregisseerd door Noël Fischer met Rick-Paul van Mulligen. En volgens Noël, de regisseur, die zegt dat is de grootste klootzak uit Shakespeare's, alles wat Shakespeare geschreven heeft. Dus waar de koningsdrama zit, wel de grootste klootzak. En het wordt gespeeld door Rick-Paul van Mulligen. Dus ik denk ook dat hij hem heel goed kan neerzetten.
1: Je gaat er helemaal bij stralen. Je hebt er echt zin in.
2: Ik heb er ook echt zin in. En ik was laatst bij de kick-off. We starten altijd zo'n voorstelling met een kick-off. Van Meel. Dat is eigenlijk van Tsjechov. Dit is ook nog steeds van Tsjechov. Maar Nina Spijkers gaat dat bewerken. Dus dat wordt een hele humoristische bewerking. Want Tsjechov zegt altijd wel dat zijn voorstellingen heel humoristisch zijn. Maar in de praktijk is dat eigenlijk niet zo. Maar zij gaat echt de humor terugbrengen in het stuk van Tsjechov. En ze heeft ook verschillende rollen omgedraaid. Dus de genderrollen. Dus dan krijg je ook een hele andere kijk op het verhaal. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar.
1: Ah, nice. Ja, en ik weet nog wel de eerste keer dat ik naar zaal 3 ging. Ik had een afspraak. En toen stond ik hier dus aan het Spui. Oh, ja. En toen stond ik niet bij, wat is het? Ja, de energiecentrale of de energiefabriek noem ik het nog steeds.
2: De Constant Rebekplein.
1: Ja, dat plein. Maar wat is het verschil tussen de twee locaties? Qua programmering, zit er nog verschil in wat jou betreft?
2: Ja, zeker. Nou, je hebt hier, we zijn nu in Theater aan het Spui. Die hebben zaal 1 en zaal 2. En dat is eigenlijk, dat moet je al een beetje gevestigd zijn. Maar je wil ook als nieuwe toneelmaker, als je net van de toneelschool komt, of je moet toch publiek opbouwen, of je bent begonnen als toneelmaker, ook een plek vinden. Maar dan moet je eigenlijk wel een beetje een naam hebben. En in zaal 3 hoeft dat niet. Daar kan je gewoon het experiment aangaan. Dus je krijgt daar gewoon kansen. Het is een heel klein theaterzaaltje. En het Nationaal Theater helpt mensen die, nieuw talent helpen ze ook op weg. Dus om publiek te bouwen, om te kijken ook maar hoe gaat het nou met de techniek? Hoe gaat het met het publiek opbouwen? Hoe gaat het met je begroting maken, bij wijze van spreken? Dus dan kijken we helemaal mee en uiteindelijk groeit zoiets uit. Dus ook Collectief op Kracht bijvoorbeeld, waar die preview nu van is, die speelt dadelijk in de Koninklijke Schouwburg. Die zijn ooit begonnen in zaal 3 en via de parade hebben zij dus al heel veel publiek deze zomer opgebouwd. Dus zo proberen we te kijken bij het Nationaal Theater om dat publiek, of om die theatermakers te begeleiden naar een groter podium.
1: Oh, wauw, fantastisch. Dit lijkt me het mooiste van jou.
2: Dus zo proberen we te kijken bij het Nationaal Theater om dat publiek, of om die theatermakers te begeleiden naar een groter podium.
1: Oh, wauw, fantastisch. Dit lijkt me het mooiste van jouw werk. Dat je dus jongens

0: genoemd. En ja, wat vind jij er eigenlijk van tot nu toe, Tom?
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik kom net aan. Ik hang mijn jas zo meteen op en dan ga ik eens even kijken. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Je zit er al een uur in.
0: Ik vind het puur genieten. En ik vind ook vooral de gesprekken die we voeren over cultuur zijn zo belangrijk en zo dierbaar voor een stad zoals Den Haag.
1: Ja, want jij hebt het Filmhuis nu al gesproken.
0: Het Filmhuis, we hebben de wethouder van cultuur kunnen spreken over. Die loopt net de deur uit. En ook gewoon wat haar visie is voor de aankomende maanden.
1: Ja.
0: Dat is, ja, ik vind het altijd fascinerend hoe je dan je eigen visie gaat uitwerken in samenwerking met andere mensen. Waardoor de stad weer een beetje meer leven krijgt. Wat bruisender, wat meer reuring.
1: Klinkt interessant. Ik moet het dus wel even gaan luisteren.
0: Ja, natuurlijk moet je het even gaan luisteren. Want we zijn de aankomende 3 uur nog voor jullie als luisteraar met deze special vanuit Amare. Wij zaten er zaterdag, maar jullie zitten er vandaag naar te luisteren. Want we willen gewoon een goede aftertaste geven van deze cultuurnacht. En daarvoor gaan we nu lekker luisteren naar muziek. Namelijk Lien met Ja, dat is waar ik van hou.
2: Ja!

0: Het Spotlight Festival op Den Haag FM.
1: Yeah, yeah. Feel it. God can, yeah. Hey yo, tegenwoordig. Oh wacht, het is een andere lyric, maar ik ga er toch. Oké, okay, yo, hey. Yeah, yeah, aye.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijke isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftige formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. De voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij 7 van de 10 wedstrijden zijn er incidenten met gescheld, er wordt gespuugd en of er vallen zelfs klappen. En Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurtgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. En ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor de opvang. En tot slot, als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kan het zomaar zijn dat je in een nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En vrijdag reed de nieuwe tram al even een demonstratierondje, maar deze week is het echt zover. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend?
7: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
6: Ik ga helpen op een festival.
7: Rondlopen met een bierpomp zeker?
6: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
7: Is dat niet eng?
6: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
7: Klinkt best wel stoer.
6: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
7: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
6: Precies. Iemand nog iets te drinken?
8: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Den Haag FM
0: 92.0. Van het culturele seizoen hoor je op Den Haag FM. Met een verslag van het Spotlight Festival.
12: Ja, lieve luisteraars. En we zitten al in ons tweede uur van deze speciale Spotlight Special. Hier live vanuit Amare. Jullie luisteren hier vandaag op maandag naar. Want wij zaten er eigenlijk al stiekem op de zaterdagavond. En naast mij zitten mijn collega's. Programmamakers Rico van Nierop en Tom Verwerda. Ja.
13: Ja.
12: Ja. Wat een gezelligheid, hè?
13: Het is fantastisch
12: gezellig. Er komen ook steeds meer mensen bij. Het publiek stroomt binnen.
5: Ja, het is hier druk in de maren, logisch.
12: De drukte begint echt goed voelbaar te zijn. Ik zie ook al dat mensen aan het opbouwen zijn voor straks misschien een mogelijke dansavond. Het is alleen maar vol met gezelligheid.
5: Heb jij dansschoenen aan?
12: Oh ja, natuurlijk. Altijd.
5: Heel goed.
12: Ik ben altijd prepared.
5: Ja. Wat gaan we dit uur allemaal doen?
12: Ja, uur 2 is weer goed en strak gevuld met leuke gasten. We hebben zometeen een gesprek met het Filmhuis over hoe belangrijk film is in de stad als Den Haag. En dan vooral ook de geschiedenis van de film in Den Haag. Want heel veel mensen weten niet, maar we hebben meerdere filmhuizen hier gehad in de stad. In Zuiderhout en in andere delen van de stad.
13: Barenheidstraat staat er eentje ook.
12: Ja.
5: In, mensen... in de Plus. Maar supermarkt,
12: heel
5: kan
12: gaaf.
5: Je nog door het plafond heen kijken, dan zie je het oude plafond van het
12: echt, nou ja, daar ga je
13: overal
12: al, hè.
13: Overal cultuur.
12: Ja, overal cultuur.
13: Dan zitten we pas in uur 2, joh.
12: Uur 2 pas.
13: Zo benieuwd naar deze uitzending.
12: Ja, en dichter komt bij jou langs, Dario Golbach.
5: En niet voor niks, want hij heeft een gedicht over Amare geschreven. En dat staat hier achter ons op de muur.
12: Dus als je gewoon binnenloopt. Ja, dan kunnen mensen het gewoon meteen, terwijl ze zitten te chillen met hun koffietje of theetje, kunnen ze het meteen meelezen. Ja. Ja. Ook heel graag.
5: En hij gaat ook praten over De Situatie. Dat is een leesclub en een literair festival van de PIP, is dat waar hij van is. Dus daar ook over. Hebben we ook nog een reportage of zo?
12: Ja, natuurlijk. Want op dit moment is Chicky live in de stad aan het kijken wat de mensen vinden van de Cultuurnacht. Maar ook daarnaast wat er gebeurt op het Spuiplein. Ja, want op Spuiplein is eigenlijk helemaal druk bezet met allemaal optredens. Er zijn mensen spelletjes aan het doen met de Unlock. En dat brengt eigenlijk mensen ook weer samen, hè?
13: Ja, het is echt geinig. Het brengt allemaal samen. En ook een beetje spannende vibe. Ik zie daar een drumband opbouwen.
12: Ja.
13: Er wordt al getrommeld.
12: Wordt een beetje getest.
13: Gaan we de uitzending halen?
12: Gaan we de uitzending halen?
13: Voordat we zo meteen door de drumband langzaam uit weggeveed. En dat het in een dansen bezand eigenlijk.
12: Zal dat ook cultuur zijn? Dat je dan gewoon in één keer gewoon geen gesprek meer hebt, maar toch wel een beetje het gevoel hebt dat je mee wordt gedragen door
13: dat
12: voorstellingen?
13: Dat is op- en topcultuur. Sterker nog, het is dan een beetje pop-up cultuur, omdat het uit het niets dan ineens...
12: Ja, precies, hè?
13: Denk, mocht het zo zijn, dan is de uitzending alsnog geslaagd.
12: Dat vind ik ook. We gaan uur 2 in en daarmee gaan we ook weer lekker naar Haagse muziek. En dat is het nummer...
5: Franconia samen met Camp de Terrain. Het nummer is Angine de Portrain.
13: Hey, dat klinkt
12: Angine de Portrain. Ja, ja, heel chic, hè? Lekker genieten. En tune zeker in voor deze Spotlight Special hier live vanuit Amare.

0: En jullie hebben kunnen luisteren naar Angine de Poitrine van Vra Dacona en Camp de Terrain. Echte Haagse artiesten hier bij de speciale uitzending van het Spotlight Festival met Den Haag FM. En wie er is aangeschoven als volgende gast is Sophie van Filmhuis Den Haag. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is even weer wat anders, hè, zo'n dag als vandaag.
1: Ja, heel leuk. We doen natuurlijk het hele jaar door. Wij zijn altijd open in het filmhuis, dus cultuur loopt bij ons altijd door. Maar toch voelt september altijd als een begin.
0: Als een grote start, hè?
1: De grote films komen nu weer. We gaan nu echt weer los.
0: Ja.
1: En dan is het heel leuk om met Spotlight dat ook echt gewoon te vieren.
0: Ja, want wat mij opviel ook, de afgelopen jaren staat het filmen in Den Haag en films in Den Haag staan wat meer centraal. Het is eigenlijk best wel diep geworteld in onze stad, films.
1: Ja, heel erg. Den Haag heeft een hele rijke filmgeschiedenis sowieso. Mijn voorganger Leendert de Jong is nu bezig met een waanzinnig project. Dat heet 130 jaar film in Den Haag.
0: En
1: dan duikt hij in archieven. Hij maakt nu programma's die ook bij ons te zien zullen zijn. En die door de hele stad te zien zijn. En er komt een boek over. En het is zo'n rijke filmgeschiedenis hier in de stad. Dat het eigenlijk bijna gek is dat we maar twee arthouse theaters hebben. Wij zelf en
0: eigenlijk
1: Flora.
0: Eigenlijk wel, hè? Dus
1: maar daarom werken we extra hard om te zorgen dat iedereen in Den Haag gewoon van een zo divers mogelijk filmaanbod kan genieten.
0: Ja, want als we het dan hebben over cultuur, wat betekent cultuur voor jullie als filmhuis? Want het is een heel breed begrip eigenlijk.
1: Ja, het breedste begrip dat er is. Cultuur is in principe alles dat te maken heeft met wat mensen doen. Het is cultuur, het is kunst. Het is eigenlijk waar kunst en menselijkheid en sociaal doen elkaar ontmoeten. Maar dat is natuurlijk
0: ja,
1: echt gewoon
0: mooi
1: alles
0: gezegd
1: wat je
0: eigenlijk
1: ziet.
0: Wauw.
1: Ik heb ervoor gestudeerd.
0: Ja, oh ja, nou daar gaan we al.
1: En qua alle cultuur, ik zeg altijd, film is toch de meest toegankelijke cultuur. Het is heel instapbaar. Iedereen houdt van een filmhuis of een bioscoop binnenlopen. Het ticket is redelijk betaalbaar. Voor die €12,50 die je bij ons betaalt, kun je echt alle kanten op. In elke 6 zalen zorg ik altijd dat er iets heel anders draait. Dat vind ik heel leuk. Als je komt, dan kies maar wat je wil. Kies maar jouw niveau, wat jij fijn vindt. En dan het leukste vind ik als mensen met hun cinefielpas bij ons komen. Met je cinefielpas kun je onbeperkt naar de film.
0: Oh.
1: Dat betekent dat mensen opeens avontuurlijke keuzes gaan maken. Want als je het dan niks vindt, dan sta je ook zo weer buiten. Dat kan ook. En dat vind ik zo lekker. De cultuur is van iedereen en voor iedereen. Dat is de definitie ervan. Dus laten we vooral niet doen alsof het hoogdrempelig of moeilijk is.
0: Ja, mooi hè? Eigenlijk. Het is voor en door iedereen. Maar ook zo'n avond als vandaag, eigenlijk een soort van ware cultuurnacht. Gaan jullie eigenlijk wel een beetje zitten op de stoel van de opvoeders om een beetje opvoedles te geven over wat de filmgeschiedenis is?
1: Opvoeders zou ik niet zeggen. Meer een soort van enthousiastelingen die de mensen graag meenemen. Natuurlijk, met onze films belichten we maatschappelijke thema's, dingen die wij belangrijk vinden. Maar uiteindelijk gaat het altijd vooral om filmplezier. We willen gewoon uitstralen dat film leuk is. En dat een filmhuis een plek is waar je samenkomt om van films te genieten. Ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is.
0: Ja, dat eigenlijk ook wel, hè? En ik vind het ook heel mooi dat met jullie filmhuis, dat jullie ook echt heel veel verschillende thema's aansnijden. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat in die zin van het kan alles zijn, maar ook alles is welkom.
1: Absoluut. En ik vind een goede film, ook al gaat hij over een heel belangrijk thema, moet ruimte bieden om zelf na te denken en na te praten. Je hebt van die films die over een belangrijk thema gaan, maar die zitten zo helemaal dichtgetimmerd, weet je wel. Die zeggen dan, dit is er aan de hand. En dan komt er muziek die echt zegt, je moet nu dit voelen. Daar hou ik niet van. Ik wil dat het een beetje open is. Want uiteindelijk, als persoon die in de film zit, beleef jij de film op jouw manier. En moet je uiteindelijk erover kunnen praten. En dat kan alleen maar als de film je daar ruimte voor geeft. Dat zijn de beste.
0: Als een film jouw ruimte geeft, ga je dan ook sneller, is er dan meer gesprek ook met andere mensen als je dus samen de film bijvoorbeeld hebt bekeken?
1: Absoluut. Je merkt altijd, je zit met 100 mensen in een zaal één film te kijken, maar uiteindelijk heeft iedereen dan iets anders gezien en iedereen haalt er iets anders uit. Want je hebt toch altijd je eigen bril op. Dat maakt het leuk. En daarom is het ook zo belangrijk om dat in het filmhuis of waar dan ook met elkaar te doen, in plaats van alleen maar thuis op de bank.
0: Ja, hè? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk. Misschien moet ik vaker terug weer naar de film gaan.
1: Altijd
0: ik
1: welkom.
0: Ja, hè? Altijd even gezellig even binnenkomen. Hey, maar aankomend jaar, je zei al, het is een frisse start van het seizoen. Wat staat allemaal op de planning voor jullie?
1: Zoveel. Er komen natuurlijk gewoon veel grote nieuwe filmreleases. Vanaf de herfst komen de grote films die later in het jaar of begin volgend jaar de Oscars gaan winnen. Ik heb het geluk dat ik naar de filmfestivals mag, waaronder Cannes afgelopen mei.
0: Oeh,
1: en de films
0: gaaf.
1: Die ik daar gezien heb, die komen nu uit. Wat heel fijn is, want dan kan ik er eindelijk aan mijn vrienden en familie ook over praten. Dat is dan weer het nadeel van het werk, dat je het vaak heel erg ver van tevoren ziet.
0: Ja.
1: En verder zijn we heel veel bezig met speciale programma's waarin we echt gewoon in de filmgeschiedenis duiken. Maar vaak ook op een speelse manier. Heel september hebben wij ons programma Best of NL met al onze favoriete Nederlandse films. En dat is echt een van mijn favoriete programma's die we tot nu toe gedaan hebben.
0: Het zal wel een beetje een stipje op de agenda moeten zijn voor alle Haagse bewoners en alle filmliefhebbers.
1: Ik vind het wel eigenlijk. Ja, het is heel Nederlands om een hekel te hebben aan je eigen filmcultuur. Terwijl we hebben gewoon parels gemaakt hier.
0: Ja, 100%.
1: In elk genre. Dit programma gaat ook echt van een soort van 1950 tot nu. Het is super breed en het is ook leuk. We hebben het samengesteld met alle collega's samen. Het is niet een soort kanon geworden van dit zijn de beste Nederlandse films. Nee, dit zijn onze favoriete Nederlandse films. We zijn echt voor die persoonlijke benadering gegaan. Dus kom kijken.
0: Kom kijken, dat is helemaal waar. Voor en door mensen van die houden van cultuur en houden van film. We gaan zo meteen ook, kan iedereen natuurlijk gewoon vanavond, kan iedereen naar het filmhuis komen. En dan kunnen ze ook meegenieten van het film. Dankjewel voor je komst. Wij houden jullie in de gaten voor het aankomende seizoen. En wij gaan door naar nieuwe nummers. En dat is namelijk Rianne, hoe ze het nu zegt, met Funeral.

0: Ja, puur genieten hier met Rianne van Funeral. Ondertussen was zij natuurlijk van naam geswitcht als mensen een beetje in de war zijn. Ze was voorheen de Indian en nu is het Rianne geworden om dicht bij haarzelf te komen. En we gaan ook dichter bij onszelf komen bij de kunstexposities, namelijk in de Grey Space. En Chicky is daar op locatie om even in gesprek te gaan met Marijke Kopenhagen.
1: Ja, ja, ja. Yes, ik ben ietsje verderop van Amare inmiddels. Ik sta bij de Grey Space in de middel met de directrice Marijke Kopenhagen. Ja, wat een geweldige plek is dit. Ik ben hier bij Poetry wel eens geweest, spoken word. Maar ook hele vage feestjes. Een soort van beurs met allemaal recycled kleding. Dus echt heel divers. Voor de mensen die het niet kennen, we zitten aan de Paviljoensgracht. Wat is dit voor plek?
2: Nou, het is eigenlijk precies wat je net hebt gezegd. We zijn een plek voor alle mogelijke disciplines en alle mogelijke culturele initiatieven. Het is onze doelstelling dat het dat we laagdrempelig zijn. Dus mensen die nog relatief jong zijn of nog niet zo heel lang bezig zijn met cultuur maken of kunst maken. Die kunnen we ons een plek vinden om hun ideeën uit te proberen met een publiek.
1: Ja, nice. Want jeetje, ik sta nu hier zo. We staan eigenlijk in de, wat is het? De hoofdzaal, denk ik, is dit?
2: Ja, wij noemen de ruimtes voor onszelf heel duidelijk in welke plek ze hebben in de ruimte zelf. Dus we staan nu in de center space, noemen we het zelf. Maar dat gebruiken we eigenlijk alleen intern. We staan op de begane grond, laten we het zo zeggen.
1: Ja, en je hebt een kelder. Wordt die ook gebruikt?
2: Ja, zeker wordt die gebruikt.
1: Ja, voor de vage feestjes, hè?
2: Voor de vage feestjes, ja. En op dit moment een kunstinstallatie.
1: Ja, vertel daar eens iets over, want dat is wat er vanavond te doen is hier, hè?
2: Nou, niet alleen. Er zijn meerdere dingen te doen hier vanavond. Dus er is op dit moment tot 10 uur kan je een installatie bezoeken in de kelder. Bottled Up heet die. Dat is gemaakt door twee mensen die hier in een residentie zijn geweest. Die hebben 2 weken hier gewerkt van de zomer en die hebben gewerkt aan een film en aan een lichtinstallatie. Dus het is ook een immersieve ervaring om daarnaar te kijken. Het gaat over plastic verbruik en het milieu. En die kan je ervaren tot 10. Er is ook nog een artist talk straks in de side space, dus de ruimte daar aan de zijkant. Dan kunnen er vragen gesteld worden aan de makers. Maar daarna transformeren we de ruimte naar Royal Surf Club. Dat is een vaag feestje. Dat de hele nacht doorgaat. En je ziet het hier ook. Er zijn allemaal spelletjes op de begane grond. Dus het is ook een club waar gezellig spelletjes met elkaar gespeeld kunnen worden.
1: Ja, nice. Ja, ik noem het vage feestjes, maar ik hou daarvan. Het is misschien alternatief meer, maar ja, het is gewoon gezellig.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik vind het hier altijd heel gezellig.
1: Dat snap ik. Ja. Het is natuurlijk de opening van het culturele seizoen. Waar ben je heel trots op wat er aan gaat komen dit seizoen bij jullie?
2: Nou, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want wat ik weet is dat er heel veel aankomt. We hebben nog nooit zo'n vol najaar gehad als dit jaar. Dus we hebben misschien wel 4 verschillende evenementen per week. Wat dus ook heel erg veel schakelen is voor onszelf. En dat is precies wat we altijd hebben gewild. Dat je eigenlijk nooit weet wat je aantreft. Je kan altijd binnenlopen en er is weer iets te doen. Iets interessants te ontdekken en te ervaren. En ik denk dat we vooral in november dat gaan neerzetten. Ook, ja, misschien oktober eigenlijk ook wel. Maar in ieder geval, het wordt heel druk dit najaar.
1: Ah, nice. Ja, en dat is natuurlijk allemaal op de socials te volgen, neem ik aan.
2: Zeker weten. Ja, het is vooral op onze Instagram, de TikTok tegenwoordig ook. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik daar al bijna een beetje te oud voor ben.
1: Grey Space op TikTok? Oh, wauw. Ja, echt?
2: Ja, zeker. Ons marketingteam is daar heel fanatiek over. En dat is voor ons relatief nieuw. Maar dus volg het vooral. Doe er iets mee als je jong bent en de doelgroep daarvoor.
1: Ja, maar volgens mij, jullie hebben zulke mega creatieve dingen. Dus ja, dan doet dat het meteen zonder heel veel moeite ook goed op TikTok, lijkt mij.
2: Ja, dat schijnt. Ja,
1: ja, ik ben van dezelfde generatie als jij. Volgens mij, ik weet er ook te weinig van af. Maar onze Den Haag FM-luisteraars, die zitten allemaal wel op TikTok, dus heel goed dat je het noemt. Hey, als je dan even terugblikt op de afgelopen periode, waar ben je dan heel trots op? Want jij hebt hier natuurlijk ook nieuwe talenten in huis gehad die echt nog helemaal aan het begin van hun carrière stonden en nu misschien wel zijn uitgevlogen, zeg maar.
2: Ja, dat is best wel gebeurd. Waar moet ik beginnen? Wat een grote vraag. Nou, ik moet zeggen dat wat we vanavond hebben en vannacht, Royal Surf Club, die varen al heel lang met ons mee. En die zijn hier begonnen. Maar die hebben een keer de hele kelder vol met zand gestort. En wij stonden er allemaal voor open. We dachten, doe het maar, ga het maar aan. We gaan wel zien hoe we het opruimen. En dat is vrij goed verlopen. Dus dat gaan we trouwens nog een keer doen. Maar ze zijn een stuk professioneler geworden. En ook gegroeid in naamsbekendheid. En dat vind ik echt te gek om te zien. Dat wij dat experiment niet schuwen. Dat we ja zeggen tegen een kelder vol zand. Daar ben ik denk ik wel trots op. Dat we dat vertrouwen hebben.
1: Ja, wel tof. Dus je krijgt hier artistieke vrijheid, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En wat ik ook heel tof vind, waar jullie volgens mij ook super trots op kunnen zijn, is dat als er dus een feest is hier, dat het niet alleen maar dansen is en een DJ, maar vaak inderdaad ook met spelletjes of een kunstinstallatie.
2: Ja, dat is ook heel bewust. We hebben wel eens gezegd, wij verbinden de dag met de nacht. En dat doen we heel letterlijk door activiteiten die meer bij de dag passen. In de nacht te laten plaatsvinden of in de overgang naar de nacht toe.
1: Hey, en wie is dan jullie doelgroep zo'n beetje? Of kan je daar niks over zeggen? Want ja, er lopen net toevallig twee piepjonge, schattige meisjes binnen. Ik kijk even achterom. Nou, daar zijn wat jongeren. Op het terras zitten dan weer alweer iets ouderen. Het is heel gemengd, heb ik het idee.
2: Het is zeker gemengd. En het hangt wel af van het evenement dat er is. Welke doelgroep er precies op afkomt. Maar je kan wel zeggen dat wij er zijn voor een jonge generatie. Dus de Gen Z'ers kan je het zeker noemen. Die komen hier vooral op af. En die vinden hier ook een soort thuishonk, hoop ik.
1: Jij bent er vroeg bij. Het gaat tot heel laat door. Blijf je tot vannacht?
2: Zeker niet.
1: Ik dacht, zeker weten we.
2: Nee, dat red ik niet meer. Ja, ik doe nu net alsof ik echt heel oud ben. Maar ik laat de nacht lekker aan het vloerpersoneel en alle bezoekers. En dan wens ik ze heel veel plezier. Want als ik erbij ben, dan zie ik ook alleen maar werk. Van, zal ik dit opruimen? Zal ik dat wegleggen? Is dit wel veilig? Dus ik laat het liever aan mijn vloerpersoneel die gewoon getraind is om die nachten te draaien.
1: Hey, en dan tot de tijd dat je wel blijft hier. Heel veel plezier gewenst.
2: Dankjewel.
0: En van de gray space, van alle kunstperikelen die we daar kunnen meemaken, gaan we weer terug. En wel terug naar muziek. En dat is Erika Roosendaal. En Erika Roosendaal stond afgelopen vrijdag als accordeonist ja. Bij de Haagse Kunstkring. Wat ook een geliefde wereld is om jezelf in te waden en te zien en te ervaren wat er allemaal speelt en gebeurt. Lekker genieten met Erika Roosendaal met Rememories. MUZIEK

0: Fijne plaat van Erika Roosendaal, accordeoniste. Stond in de Haagse Kunstkring dit weekend. Rememoirs. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat uitspreekt. Maar goed, we zijn weer terug in Amare met onze uitzending over het Spotlight Festival. Ondertussen aangeschoven schrijver Dario Goldbach. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Tof dat je er bent. We gaan het straks ergens over hebben wat hier in Amare gebeurd is. Nog niet eens een week geleden, geloof ik, hè, jouw gedicht.
1: Ja, heel recent.
0: Ja, heel recent. We staan hier vlakbij een muurgedicht waar jouw werk op staat. Maar eerst maar eens eventjes over je andere zaken. Je bent schrijver. De Man die alles kan was een mooie roman. Je hebt een biografie over Goldand geschreven. Ben je daar nog mee op tour ondertussen of niet?
1: Ik heb nu op Lowlands had ik nog een interview met... Mm-hmm. Dat was met Goldband en met Blauwtzoen en Ronald Gippert. Ronald Gippert had een boek over Blauwtzoen geschreven.
0: Dat is waar. Dus over biografen.
1: Dus daar hadden we een soort dubbel programma. Mm-hmm. Maar dat is voor nu, wat er op de agenda staat, even het laatste van het hele Goldband circus. Ja. Ja. Maar we zijn op heel veel plekken geweest. En dat is nu langzaam maar zeker in rustiger vaarwater.
0: Ja, dan wordt er misschien alweer gedacht over nieuw werk, of niet?
1: Absoluut. Ja. Ja, nou, de grap is dat... Kijk, ik ben 2,5 jaar bezig geweest met dat Goldband-boek. Mm-hmm. Alleen, het voelt alsof ik al heel lang geen boek heb geschreven. Omdat ik schrijf normaal natuurlijk fictie.
0: Ja.
1: Dus dit was wat dat betreft een buitenbeentje. Mm-hmm. En ik heb dus heel veel zin om gewoon ook weer een roman te schrijven. Dus daar ben ik wel langzaam maar zeker mee aan het starten.
0: Ja, er moet ook niet al te veel druk op zitten, denk ik, in het begin. Als je nog aan het zoeken bent van welke kant het op moet.
1: Ja, dit is het leukst, weet je. Nu kan je gewoon allemaal plannen opschrijven. Maar dan hoef je niet nog het helemaal waar te maken. Dus dit is een hele fijne periode.
0: Ja. Hey, bij het Spotlight Festival wordt er vooruitgekeken, sowieso aan het begin van het seizoen natuurlijk, wordt er vooruitgekeken op het nieuwe seizoen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Jij komt uit het nachtleven. Je bent op een gegeven moment de literatuur erbij gaan betrekken. En je zit ook in de kunsten. Dus ik neem aan dat je dat fenomeen kent. Het vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Waar kijk jij naar uit?
1: Als ik zo vrij mag zijn, kijk ik uit naar weer het opstarten van het literaire platform De Situatie wat we hebben.
0: Het bestaat sinds 2 jaar, geloof ik, hè?
1: Ja. We hebben 2 jaar een schrijfwedstrijd gedaan en dan de 10 winnaars gebundeld in een publicatie.
0: Prachtig vormgegeven
1: boeken. Super. Ja, door All Sizes. Mm. Het beste designstudio van Den Haag, denk ik. Heel erg mooi. Die mooie papier. Soorten, ingeknipte dingetjes. Allemaal super ingewikkeld, maar heel erg mooi.
0: Overigens ook inhoudelijk qua teksten, interessante teksten.
1: Ja.
0: Nu lijkt het net alsof het een vormdingetje is. Maar,
1: Het is zowel vorm als inhoud in dit geval. En meestal beginnen we eerder in het jaar. Maar er waren door allerlei redenen wat vertragingen op de lijn. En we gaan nu dit najaar beginnen. Maar... Ja.
0: En dat betekent dat hij weer een oproep gaat doen op een gegeven moment... voor schrijvers die iets in moeten gaan leveren.
1: Dus dit najaar komt de open call online. En dan kunnen mensen stukken insturen. En het kan alles zijn wat je wil. Je kan proza insturen, je kan gedichten insturen. Weet je, als je boze berichtjes in je notes-app schrijft... die je nooit verstuurt, dat vind ik ook heel interessant. Misschien moet je die insturen. Het mag allemaal. En dan hebben we een jury. Die daar 10 winnaars uit gaat kiezen.
0: Ja. En dat gaat weer een bundeling en ook weer een presentatie opleveren waarschijnlijk.
1: Ja, en dan presentatie in het nieuwe jaar.
0: Ja. En waarschijnlijk weer in de PIP, of niet? Dat is wel een beetje jullie thuishonk, toch?
1: Ja. De Situatie is het literaire platform wat we in samenwerking met PIP doen. Maar PIP heeft nu natuurlijk ook een nieuwe locatie genaamd Intercity. Dus waar de presentatie gaat zijn, wordt of PIP of Intercity. Maar in ieder geval daar rondom die sporendriehoeken, daar moet je zijn.
0: En je hebt in het verleden ook afgelopen jaren ook vaak interviews gedaan, die jij vaak deed. Met een jonger maker en een oudere maker. Vaak een Van Dis of een Connie Palme uit die categorie. En dan gecombineerd met een chef of een jongere muzikant bijvoorbeeld. Gaan jullie dat ook weer doen?
1: Ja, we gaan sowieso in januari bij Writers Unlimited Festival weer programma maken. Leuk. Daar zijn we nu mee bezig. En er komen ook nog wat andere dingetjes aan. Dus maar wat... dat is allemaal nog ook in de planning- en droomfase.
0: Ja, moeten mensen gewoon maar in de gaten houden. Onder andere op Insta de situatie kun je dat doen. Ja. Hey, dan nog even terug naar dat gedicht hier in Amare. Jij mocht gewoon maar een gedicht schrijven.
1: Ja, nee, geweldig. Ik werd gevraagd, hier in Amare hebben ze de plek waar wij nu in zitten. Mm-hmm. Dat heet de Vrije Ruimte.
0: Ja.
1: En dat is dus een plek waar eigenlijk van alles mag.
0: Ja.
1: Dus je kan hier studeren, je kan hier chillen. Maar er is ook een soort uitschuifbare spiegels. Dus je kan dansen voor de spiegel. Je kan...
0: Wil je een stukje voorlezen ervan?
1: Ja, ik kan een stukje voorlezen ervan als je wil. Ja, het is niet zo lang. Ik kan hem ook helemaal voorlezen.
0: Lees hem helemaal voor.
1: Oké. Hallo, goeiedag, welkom. Je bevindt je in de vrije ruimte. Een plek waar je mag bestaan. Waar je mag lezen of lanterfanten, flexwerken of flaneren, doomscrollen of dartelen zonder dat je verplicht bent om dure koffie te bestellen. Serieus, waar kan dat nog? Hier dus, bij Amare, in de vrije ruimte, de huiskamer van Den Haag op het Spui. Traditioneel het plein van de skaters, de alto's, de onbestemden, de dagjesmensen, de zonaanbidders en pauzenemers. De vrije ruimte is daarvan de logische voortzetting. Een plein, een vrijplaats, een plek zonder opdracht. Je mag rust nemen of juist geluid maken. Je kan piano spelen, je dagboek schrijven, een dance battle organiseren of lekker roddelen over je collega's. We vertellen niks door. Beloofd. Het is ons om het even. Doe alsof je thuis bent. Nou ja, ruim je zooi op.
0: Heel mooi. Dankjewel, Dario. Zoek de situatie op dus als mensen geïnteresseerd zijn. Veel plezier nog verder op het Spotlight Festival.
1: Dankjewel.
0: Gaan luisteren naar de Roykin, maandag dip.

0: Heb je al een maandagdip? Ik hoop het niet. Je hoorde in ieder geval Roy King uit de stad. En we gaan weer die stad in. Namelijk hier vanuit het Spotlight Festival gaan we even het Spuiplein op. Chicky heeft daar een leuke reportage over.
1: Ja, ik ben niet ver van jullie. Ik sta namelijk voor Amare op het Spuiplein. En met wie zit ik hier?
2: Isa.
3: Susan.
1: Ja, en jullie zijn hier lekker chill aan het kijken naar Miles O'Brien. Kennen jullie hem al?
2: Ik heb wel samen met hem gewerkt, ja.
1: Ah, dus jij bent speciaal als support gekomen?
2: Ja, wij liepen hier langs en toen zagen we hem en dachten, oh, even kijken.
1: Ja, wat waren jullie speciaal naar de stad gekomen voor het Spotlight Festival?
3: Ja, ik heb van Isa gehoord dat het vandaag is en het leek ons wel leuk om te kijken.
1: En wat hebben jullie op het programma staan? Of gaan jullie gewoon rondwandelen en laten jullie je verrassen?
2: Ja, we gaan nog even op het programma kijken wat er allemaal vanavond is. Maar lekker rondwandelen inderdaad.
1: Hey, en normaal gesproken, waar gaan jullie naartoe als jullie cultuur gaan snuiven? Theater, film, muziek?
3: Wij gaan zelf heel vaak naar Amare hier. Voorstellingen, vooral musicals en theater. En filmhuis ga ik ook wel af en toe.
1: Ah, en jij dan?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ja. En er is ook wel eens voorstellingen hier in Amare. Inderdaad, daar gaan we wel samen heen, dansvoorstellingen en zo.
1: Ja. Ja, dan heb ik een tip, want er is nu ook een dansvoorstelling van de Dutch Don't Dance Division is bezig. Dus het programma van Amare wordt op dit moment gepresenteerd, dus het is heel divers. Maar er is nu dans. Oh, jullie houden dus wel van dans en van filmhuisfilms, begrijp ik?
3: Jazeker, ook veel balletvoorstellingen hebben we al gehad.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hey, maar dan zit je goed in Den Haag, man.
2: Ja, precies. Ja, klopt.
1: Hey, en maken jullie zelf dan ook muziek? Volgens mij zei je net van wel, toch?
2: Ja, ik zing wel eens. Ik volg wel lessen daarin.
1: Oh, wat leuk. En wat voor soort muziek maak je?
2: Dat verschilt per les. Wordt vooral mijn docent vertelt dan wat ik mag gaan doen elke les. Dus,
1: Maar stiekem heb je toch wel een voorkeur voor een genre? Of als je mocht kiezen en je hoeft niet heel hard te werken, je kan in je vingers knippen.
2: Ja.
1: Van, nou, dit zou ik perfect kunnen zingen. Wat voor muziek of welk nummer of welke artiest zou je dan willen kunnen zingen?
2: Sienna Spyro zou ik wel heel graag perfect willen kunnen zingen. Ja.
1: En is ze aardig op weg?
3: Jazeker, ze kan het heel goed. Ja.
1: Hey, en jullie houden ook van dans. Ben jij dan van het dansen of maak jij ook muziek? Vertel.
3: Ik heb wel een jaartje op dansen gezeten vroeger, maar nu dans ik niet meer. Of ik zing ook niet.
1: Hey, en waar kijken jullie het meest naar uit het komende seizoen? Staat er al iets gepland? Hebben jullie al kaarten voor iets gekocht?
2: Nou, volgens mij gaan wij volgende week naar een dansvoorstelling weer naar Mare. Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
1: Ah, dus dit is een beetje jullie vaste plek. Nou, heel veel plezier, dames, vanavond nog.
3: Dank u wel, Jo.
1: Ja, en hier staat hij dan, himself, Miles O'Brien. Je hebt net opgetreden op het Spotlight Festival. Op het Spuiplein, lekker weertje, terras vol. Hoe was dat?
4: Superleuk. Superleuk om hier te staan ook, in een hele nieuwe setting. Ik ben gewend dat het hier nog helemaal skaten was en heel veel blowen en dat soort dingen. Maar dit is chic. Dat is mooi. Dat is leuk.
1: Ja, beter op het podium dan op een skateboard hier op het Spuiplein?
4: Podium is wel wat ik kan beter zingen dan skaten. Dus dat was hem nooit voor mij. Nee.
1: Hey, Spotlight Festival, opening van het culturele seizoen. Wat staat er voor jou dit seizoen op het programma? Wat komt er aan? Heb je toffe optredens die al geboekt zijn? Komt er nieuwe muziek uit? Vertel.
4: Alles erop en eraan. Het is gekkenhuis op het moment. We zijn aan het toeren door Den Haag. Superleuk. 12 september, volgende week zaterdag, heb ik mijn eigen show, het Parkcafé. Februari komt mijn album uit. Daar ga ik weer mee op tour. In november speel ik ook een promotietour door Den Haag. Dus Haagenezen, kom vooral. DJ heet de Oude Mol, dus ik ga spelen in de Oude Mol.
1: Ja, dat moet dan wel, hè, in de Oude Mol. Hey, maar dichtbij al, zaterdag de 12e. Ja. Vertel, wat kunnen we verwachten van je show?
4: Ja, ik vier eigenlijk mijn verjaardag. Maar ik dacht, ja, als ik een feest organiseer, dan boek ik mezelf natuurlijk. De leukste act. En er komen heel veel vrienden van mij als cadeau eigenlijk draaien. Ik heb een jongen die schrijft en maakt cabaret. Die komt een setje spelen. DJ's. Allemaal talent uit Den Haag. Allemaal vrienden van mij. Dus het wordt echt, en het is gratis. Het is echt debiel. De line-up is miljoenen waard. Maar het is gratis.
1: Oh, wow. Ja, dus dat is jouw cadeautje aan Den Haag.
4: Ja, oprecht wel. Ja.
1: Hey, fantastisch. Als mensen dit nu horen en je willen volgen, waar kan dat?
4: Miles O'Brien, een lage streepje. Miles O'Brien, Op Instagram. Overal ben ik te vinden.
1: Ja, talent uit Den Haag. Dankjewel. Veel plezier vanavond nog.
4: Ja, jij ook. Fijne dag.
0: Ja, Tom. Wordt hij gesoundcheckt, hè? Op de,
5: ja, in de het verte. Bruist aan alle kanten.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey, wij hoorden net Chicky vanaf het Spuiplein. En die is alweer gelijk aangeschoven. Jij bent snel.
1: Ja, en Spuiplein is hier precies voor de deur, toch? Dat
0: logisch.
1: Is twee keer rollen. Ja, dus, dat
0: jij
1: kan
0: dacht,
1: helemaal.
0: Ik doe mijn laatste reportage gewoon lekker dichtbij.
1: Ja, ja. Ik begon iets verder weg. Maar eigenlijk ben ik een heel rondje centrum gaan doen. En,
0: oh, kijk.
1: Oh my god.
0: Heb jij zo'n snelle fiets dan?
1: Nee, scootertje.
0: Kijk, handig.
1: Maar... Het is echt druk en op heel veel plekken zijn de straten ook gewoon afgezet. Hè? Dus mensen lopen echt overal. En ja, het is super gezellig. Hele goede sfeer in de stad. Echt fantastisch.
0: Ja, want het is natuurlijk Spotlight Festival. Daar gaat deze hele uitzending over. Maar er is nog veel meer te doen dit weekend, blijkbaar.
1: Ja, de Embassy Festival is daar. Clubhopping is daar.
0: Ja. Een hele skatebaan gebouwd op het Grote Markt.
1: Ja. Precies. Daar ben ik ook nog even langs gegaan. En ik was natuurlijk ook bij de Grey Space in de Middelnet. Mm-hmm. En daar heb je... Oh, de Poort volgens mij. En daar was een of ander... Ja. Daar ben ik ook nog even langs gegaan. En ik was natuurlijk ook bij de Grey Space in de Middelnet. Mm-hmm. En daar heb je... Oh, de Poort volgens mij. En daar was een of ander punkconcert.
0: Oh. Ja, dat is een nieuwe...

0: die ook op het Spotlight Festival hun, zeg maar hun seizoen presenteren met nieuwe arthouse films.
1: Ja, die gaan van alles.
0: Ik werd wel nieuwsgierig van lekker naar de film gaan weer.
2: Ja.
0: En, we hadden natuurlijk ook nog, wat hadden we nog meer? Dario Goldbach kwam langs.
1: Ja, die ken ik dan van de... Is de biografie van Goldband? Of
0: ja, hij heeft
1: de biograaf van Goldband?
0: Biografie geschreven van onze trots uit Den Haag.
1: En via jou kom ik erachter dat hij ook dichter is.
3: Ja, Anja Bakker, hij van is literatuur. Zo'n goede dichter. Ja. Zo spot on en echt heel kritisch ook, maar zo grappig en herkenbaar.
0: Hij las dus ook nog even een gedicht voor. En niet zomaar een gedicht, het gedicht wat achter ons op de muur geschreven is. Ja, we kunnen het nu net niet zien, want het is op die pilaar. En dan moet je even net omheen lopen voor jullie. Heel mooi geschreven trouwens. Door iemand met een goede handlettering. Ik heb daar wel oog voor volgens mij. Ja. En dat ziet er heel mooi uit. Heel strak geschreven. Een leuk gedicht, dat las hij voor. En hij vertelde iets over de situatie. Dat gaat ook weer beginnen, gelukkig. Want dat is altijd weer afhankelijk van subsidies en dat soort zaken.
1: En dat is de leesclub.
0: Dat is een literaire club waarvoor je verhalen kunt inzenden en poëzie.
3: Ja. Ja, dat is heel tof, want er komt heel veel nieuw talent altijd uit.
0: En ze geven heel mooi de boekjes daarvan uit.
1: Dus en ook leuk dat Dario blijft even hangen. Deze uitzending is op het moment dat het festival voorbij is, maar je kan altijd nog even langs Amare lopen voor het gedicht. Dus.
0: Zeker. Ja,
1: als het hier stil is, dan heb je een stukje Dario.
0: Kijk eens. Mooi gezegd, Tom. We gaan volgend uur gewoon nog door, want we zitten pas halverwege de middag met 4 uur uitzending. In het volgende uur onder andere een gesprek over Diligentia, Rabarber, HNT en Fieke gaat richting de energiekas.
3: Dus... Ja, ik draag mijn stokje over aan Fieke.
0: Kijk, leuk. Hey, nou, in ieder geval dank voor je razende reporterwerk.
3: Ja, superleuk. Ik ben echt een feestje hoor. Dus jullie bedankt.
1: Ga je reporter ook nog de stad in?
3: Ja, zeker. Ik ga nog even door.
0: Kijk, nice.
3: Ik heb alle goede plekjes kunnen spotten, ja toch?
0: Over het theater en het Spui en het HNT gesproken. Een van hun acteurs, Koen ter Braak, maakt ook muziek. En daar heb ik muziek van klaarstaan.
1: Wat toevallig.
0: Zomaar aan het eind van de dag.
1: Goed geregeld, man.
0: One in a million.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Den Haag FM. Met tot 4 uur een verslag van het Spotlight Festival.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijke isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftige formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. Voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij 7 van de 10 wedstrijden zijn er incidenten met gescheld, er wordt gespuugd en of er vallen zelfs klappen. En Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurtgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. En ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor de opvang. En tot slot, als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kan het zomaar zijn dat je in een nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En vrijdag reed de nieuwe tram al even een demonstratierondje, maar deze week is het echt zover. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Den Haag FM
0: 92.0. De opening van het culturele seizoen hoor je op Den Haag FM. Met een verslag van het Spotlight Festival.
11: Welkom terug in weer het derde uur.
12: Zeker weten.
11: We hebben er al een hele culturele dag op zitten.
13: Nou en nog.
11: Het voelt als een hele culturele dag.
12: En dat vanaf het Spotlight Festival.
13: Ja. Maar het voelt niet zo, dat is zo.
11: Het is zo, maar het voelt niet zo in de zin van, dat zeg je goed, want je krijgt er zoveel energie van.
12: Ja, en heel veel uitleg over wat er allemaal te doen is in de stad.
11: Geweldig, ja. En zijn we nog, ja, daar weet jij meer van. Je hebt het lijstje voor je liggen, geloof ik.
13: Nou, en niet alleen de stad, maar ook gewoon komend cultureel seizoen natuurlijk.
12: Heel het seizoen. Ja, dus, ja, daar gaat het over. Ja, ja, ja, trouwens, Jort, Tom Verwerda en Fieke.
13: Dankjewel. Ja, ik ben er ook bij vanavond.
11: Ja, zo meteen de hort op, maar nu nog even aangeschoven. Ja. Ja. Leuk dat je hier begint trouwens.
13: Dankjewel. Ja, ik vind het ook helemaal leuk.
12: Ja, ja, we zitten in Amare, maar we gaan straks praten met mensen van Diligentia. We gaan ook gesprekken horen met mensen van Rabarber. En met het HNT gaan we in gesprek.
11: Ook leuk.
12: Het Nationaal Theater is dat natuurlijk. Ja. Zaal 3, Theater aan het Spuien, Koninklijke Schouwburg hoort er allemaal bij.
11: Je hebt ze allemaal gehad.
12: Ja, ja. En de energiekast, daar hebben we ook nog iets van. Ben jij daarvan, Fieke?
13: Ja, Je
12: gaat de straat op?
13: Ik ga de stad in, zo Kijk. Zie ik het meer, denk ja. ik. Dus ik ga inderdaad naar Rabarber, je zei het al. Daar heb ik straks een interview met de directeur Jeroen de Graaf. Mm-hmm. Ga ik eens even uitvogelen wat Rabarber eigenlijk allemaal aanbiedt vanavond en het hele jaar.
12: Het hele jaar, ja.
13: Ik ga naar Energiekast om eens even te kijken wie er allemaal zijn.
12: Dat is bovenop een dak. dak, hè?
13: Ja, ja. Ja, en het is een mix tussen cultuur, klimaat, wetenschap. Dus ik ben heel benieuwd wat ik daar aan
12: heb. Ik heb daar wel vorige zomer heel veel op het dak gezeten. Toen was dat net ontstaan en toen heb ik daar vanaf het dak zitten tekenen. Geweldig uitzicht daar. Ja, ook 's avonds.
13: Ja. Dus ik ga daar zo als eerst naartoe, want dan heb ik nog een beetje mooi licht, hoop ik. Ja. Een beetje zonsondergang misschien. En ik ga ook nog naar het Korenhuis. Korenhuis, hoor. Ja. Moet ik zeggen? Korenhuis is het, ja. Ja. Ja, en daar gebeurt ook van alles vanavond. Verschillende soorten optredens en kleine voorstellingen. Maar ik zal Lien Cornelissen gaan interviewen. En
12: Die ken jij wel, Tom.
11: Ja, ja, jij ook. Ja. Heb jij er niet in de playlist gezet voor deze uitzending?
12: Zeker weten.
11: Wat geinig.
13: Ja, het is heel... Nou, sterker nog, toen ze hoorden dat wij kwamen... ben ik ook meteen gestrikt voor een van haar workshops. Dus niet alleen ga ik langs, maar ik moet ook... meedoen. Nou, ik wil natuurlijk ook meedoen.
12: Oh, straksjes.
13: Ja. Ja, ja, ja, dus ik heb echt, nog een hele avond voor de boeg. Ja.
11: Zo, wow. Je gaat het indrukwekkende stembevrijden van Lien volgen.
13: Precies, dat zag ik al, dat het was. Ja.
11: Maar dat is goed, hoor.
13: Volg je eigen stem, ja.
12: Nou, fantastisch. Dat is allemaal de komende 2 uur nog hier op de zender. We gaan met muziek beginnen. Zeefonk, Sunny Side Up.

0: zo, hier aan de kust. Front row, kom je erbij? Ja, ja, we checken jezelf sowieso. En waar is het feest? Hey, hier zo, hier aan de kust.
1: Ja, ja,
0: front row, kom je erbij?

0: Zeevonk, gewoon uit Den Haag, die bent Sunny Side Up. En we zitten hier weer in Amare. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Tom, wie hebben we in de studio?
2: Sander Hanenberg.
0: Kijk, en waar zitten we dan?
2: Diligentia.
1: Kijk, en Diligentia. Pepijn. En Pepijn.
2: Dat kan niet zonder het een, leeft niet zonder het ander. Een nieuw seizoen, nieuw jaar, nieuwe directeur.
1: Ja, exact. Ja. 1 januari begonnen, dus nog redelijk vis.
2: En ja, in ieder geval gered tot spotlight.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Niet alleen tot spotlight. We hebben natuurlijk een nieuwe coalitie in Den Haag. En het was een beetje spannend voor ons de afgelopen periode of wij een verlenging zouden krijgen van de subsidie. Maar dat is goed nieuws geworden voor onze organisatie. Dus dat betekent dat we 2 jaar weer subsidie krijgen en we nu ook verder kunnen kijken. Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Het eerste seizoen waarin je opgelucht ademhalen daar kan beginnen eigenlijk.
1: Ja, exact. Ja. Ja, het viel ook echt wel iets. Dat hing toch een beetje van zwaard van Damocles boven de organisatie.
2: Ja, enorm.
1: En 14 juli werd het coalitieakkoord bekendgemaakt. En we hadden toevallig die avond een personeelsuitje op de parade.
2: Oh.
1: Ja, en dat was dubbel feest.
2: Heel gezellig kunnen horen.
1: Ja, exact. Dus dat was dat was voor iedereen heel een grote oplossing.
2: Het muntje viel de goede kant op. Was het toen nog heel spannend? Of?
1: Zeker. We hadden natuurlijk wel van tevoren wat gesprekken met de coalitiepartners gehad en gevoerd. Maar goed, er moeten veel keuzes gemaakt worden in de stad. En je weet natuurlijk nooit welke kant het kwartje oprolt. Maar in ons geval viel het de goede kant op.
2: Ja, en dan het personeels. Jullie kenden elkaar al een beetje. Merk je dan ook binnen het team dat er weer ruimte voor nieuwe plannen en...
1: Ja,
2: absoluut.
1: We gaan nu, iedereen komt terug van vakantie, dus we gaan mooi het jaarplan maken voor 2027. En we kijken nu ook al verder. En dan zie je dat iedereen weer bruist. Want het was toch een beetje met de rem erop. We waren wel aan het programmeren, maar wel zeg maar binnen de veilige marge. Want je kan ook niet te gek doen mochten de middelen niet worden vrijgemaakt. Maar nu zie je dat de ruimte er wel is. Ja, en dan bruist het gelijk weer van de ideeën. En ik heb natuurlijk zelf ook heel veel ideeën die ik nog niet heb kunnen invullen.
2: Ja.
1: Omdat ik niet wist welke kant op ze gaan. Dus ik ben blij dat ik daar nu handen en voeten aan kan geven.
2: Ja, jullie hadden al heel veel ideeën met ontbijten.
1: Ja, klopt. Breakfast Comedy.
2: De eigen comedy line-ups in Pepijn nog.
1: Ja.
2: Wat is nou een nieuw idee waarvan je denkt dat borrelt wel een beetje en dat is totaal iets anders?
1: Ja. Nou, voor komend jaar hebben we natuurlijk nog gewoon de reguliere invulling. Hè. Dus we hebben inderdaad een aantal eigen producties. Nou, je noemde het al, Breakfast Comedy, doen we 4 keer per jaar. Ik heb het zelf ook aan de andere kant meegemaakt als bezoeker. Superleuk.
2: Oh, ja.
1: Ja, heel erg leuk met collega's of met mensen uit de stad.
2: Goede yoghurt ook.
1: Exact. En zeker maandag is niet mijn favoriete werkdag. En als je dan met een lach kan beginnen, dat geeft echt positieve energie voor de hele week.
2: Het is even wakker worden, maar je zit er gelijk lekker
1: exact,
2: in.
1: Exact, ja. Ik vond die van januari altijd was mijn favoriete. Dus dat legt na de feestdagen totaal. Geen zin om te werken. En,
2: in plaats van de oudejaars gaat hij dan de nieuwjaarsduik of naar Diligentia.
1: Of naar Diligentia, precies. Ja. Nee, dus dat is iets waar we mee doorgaan. We hebben inderdaad Comedy Club, zowel de Nederlandstalige versie als de Engelstalige versie.
2: Oh ja, de Engelse is er ook.
1: Exact. We doen beide 1 keer per maand, dus 10 maanden, dus 20 voorstellingen totaal. En daar, wat je daar ziet is eigenlijk, stand-up comedy zijn er meestal 3, een talent en een MC. En die MC is vaak een bekende cabaretier of stand-up comedian. Ja, en die praat en die dreigt de hele avond aan elkaar. Superleuk, je wordt verrast, je weet van tevoren niet welke artiesten er komen. Dus je springt een beetje in het diepe, maar de kwaliteit is altijd goed. Dus je gaat altijd met een glimlach naar huis.
2: Er zit natuurlijk wel een Diligentia Pepijnkeurmerk op.
1: Exact.
2: Echt heel spannend om er naartoe te gaan, is het niet?
1: Nee, we hebben een heel sterk productieteam. Die weten precies wat er speelt qua talent en qua nieuwkomers. En daar hebben ze heel goed over voor. Dus,
2: En Engelstalig, dat zijn niet allemaal Hollanders die Engels spreken. Maar...
1: Nou, ik ben toevallig bij de laatste geweest, die was in juni. Dat was dan Comedy XL, dan heb je Nederlands en Engels op 1 avond. En Greg Shapiro, die presenteert dat.
2: Die spreekt vooral Engels.
1: En het verrassende was, want er werd inderdaad gevraagd van, zijn er Nederlanders in de zaal? Ik denk dat 90% Nederlands was, maar wel dan vaak met een Engelstalige partner. Ja, dus dan zie je dat het een gemengd huwelijk is, een expat of met een Nederlandse partner. Nou, die gaan dan samen naar zo'n voorstelling toe. Superleuk. Maar toch wel merendeel waren gewoon Nederlanders die dan eigenlijk gewoon Engelstalige comedians willen ervaren. Superleuk.
2: Ja, en dan kan je, dan word je van beide kanten bediend op zo'n avond.
1: Ja, exact. Ja. Ja, nee, en Greg Shapiro is natuurlijk een professional. Die kan het heel goed aan elkaar brengen.
2: Die kan
1: heel veel positieve
2: energie. Kan dat best. Jawel.
1: Ja, hij komt ook dit jaar met eigen show. Dus die staat volgens mij december of januari staat hij in het theater. Met een try-out met zijn eigen programma. Dus dat is ook alweer fijn. Dan krijgen we gewoon een avondvullende voorstelling van hemzelf. Dus daar kijken we ook al uit.
2: Ja. Wat zit er aan te komen waar je zelf heel graag in de zaal zal zitten dit jaar?
1: Ja, er zijn een aantal dingen. die voorstelling die ik net noemde, die eigen producties, vind ik superleuk. Bram ook, ik ben er vaak zelf ook als bezoeker geweest, dus ik ken ze ook van de andere kant. En ik ging daar niet voor niks naartoe, juist omdat ik of in de ochtend of in de avond verrast wilde worden. Kijk, alle grote namen komen gewoon weer, dus Casper van der Laan, Claudia de Breij, noem het allemaal maar op.
2: Ja, leuk.
1: En dat is toch voor iedereen goed, maar ik vind het zelf wel leuk om juist een beetje wat meer onbekende of mensen die eraan komen te bekijken. Nou, Kim is, ik pak even mijn bril erbij, want
2: Kim
1: mijn ogen, ja, die komt zeker, ja. Maar die is inmiddels alweer een beetje gearriveerd, hè, maar juist schudt hem al uit je mouw.
2: Je speelt de grote zaal, ik ben je voor.
1: Exact, exact. Nee, Kim Karsten, die komt 9 oktober en zij komt in Pepijn. Ik heb haar vorig jaar gezien bij Fudge, dat is ook een voorstelling voor ons, waarbij je inderdaad een beetje paradeachtig, en dan krijg je een voorkijkje van wat er de komende periode in het theater te zien is. En zij was daar en zij het is een hele jonge vrouw. Enorm chaotisch. Je proeft wat er in haar hoofd gebeurt. En dat uit ze ook. En ze gaat van hot naar her. Maar super geestig. En ik denk met name voor de jongere doelgroep is dat een hele fijne artiest om naar te kijken.
2: Ja, leuk om te horen.
0: Genoeg om naar uit te kijken.
1: Absoluut. Dus. Ja, zij is ook lekker rauw. En dat mag wel schuren bij haar. Dus dat vind ik heel erg fijn.
0: Hey,
1: ja.
0: Ik ga je afkappen, want we zitten alweer. Sorry.
1: Echt, maar gaat het zo snel?
0: Ja, het gaat zo snel.
2: Er is zoveel te bespreken. Maar
0: nou,
2: kom een
0: keertje
2: dat
0: komt
2: terug,
0: ook omdat
2: dan
0: jullie gewoon een heel vol programma hebben.
1: Nog één ding.
0: Ja, oh, nog één naam.
1: Ja, nee, geen naam, maar één productie die eraan komt, dat is volgende week namelijk als Prinsjes Cabaret. Pas heel erg bij Den Haag, politiek.
2: Den Haagse traditie.
1: Ja, 5 voorstellingen en daar moet je echt naartoe. Als je een beetje van politiek houdt, dan moet je in het theater.
0: Tof. Hey, dankjewel Sander.
1: Jullie ook bedankt.
0: Ga naar muziek, ook hier op het Spotlight Festival. Een conservatoriumband stonden in de paard, de Tonal View.

0: Tone of You, conservatoriumband, stonden in het paard dit weekend bij het Spotlight Festival. Jorde Jon, Jo Jon, moet ik het goed uitspreken natuurlijk. We gaan weer naar een reportage hier op het Spotlight toe. We gaan naar Rabarber en Fieke is daar.
1: Welkom beste luisteraars. Ik zit in theaterschool Rabarber met niemand minder dan de directeur Jeroen de Graaf.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond en wat leuk dat je bij ons even in deze speciale uitzending wil komen. Het is cultuurnacht vanavond en Rabarber is open en helemaal levendig. Wat doen jullie vanavond?
2: Ja, wij hebben vanavond de deuren gaan open van Rabarber, want we hebben Black Box. Dat is ons jongerenprogramma, ons talentenprogramma voor jongeren vanaf 17 jaar tot 27. En wij laten een performance zien om eigenlijk ook te laten zien hoe werken we en wat kan je allemaal beleven. Want komend seizoen hebben we ook weer allemaal nieuwe programma's voor jongeren om aan mee te doen.
1: Is het dan een soort workshop?
2: Nou, dit keer hebben we echt een performance die we afgelopen jaar hebben gedaan. Er was ook een workshop, maar we laten ook vooral inderdaad nu nog om... Het is bijna 9:00, dus dan gaat de tweede performance beginnen.
1: Oh ja, en dan, maar de mensen gaan wel echt kijken.
2: Ja, klopt. Ze gaan echt kijken naar de performance van ongeveer een half uurtje. Wat de jongeren afgelopen seizoen zelf hebben gespeeld. En komend jaar gaan we het ook weer een nieuwe performance maken.
1: En moet ik het dan zien dat door het jaar heen, hè, want het culturele jaar gaat nu natuurlijk beginnen. Dat door het jaar heen dat jullie Black Box een soort voorstelling ontwikkelen?
2: Klopt. Black Box is een talentenprogramma. En daar hebben we eigenlijk vier programma's van. Small, medium, large en extra large. Small en medium zijn workshops. Gewoon in allerlei wijken. Daar kan je gratis aan meedoen. Medium is bij ons een aantal dinsdagavonden in oktober en november. Large is een maaktraject. Als je denkt, ik wil echt iets maken. En extra large is echt een programma van 2 dagdelen in de week. Voor mensen die echt misschien wel professioneel kunstenaar willen worden.
1: En is het dan allemaal dans of ook zang of theater?
2: Ja, we noemen het zelf performance, maar het gaat echt om theater. En theater is breed, daar zit dans in, daar zit muziektheater in, poëzie, spoken word. We laten het echt afhangen van de deelnemers. Wat is hun interesse, wat is hun talent? En samen maken we dan een multidisciplinaire performance.
1: Hoe is jullie rol in de cultuur van Den Haag? Kun je daar wat over zeggen?
2: Zeker, want dat is ook nog wel heel leuk om te zeggen. Wij starten dit seizoen met ons 40-jarig jubileum. We bestaan al 40 jaar, ik ben zelf oud-leerling. Maar we hebben de afgelopen paar jaar, ik denk 2,5 jaar... zijn we een hele andere koers ingegaan... waarin we elk kind, elk jongere ook echt mee laten maken. Dus we zijn maker en speler tegelijk. En Black Box is daarbij echt ons nieuwe talentenprogramma. Waarin we dus ook echt zeggen, je bent zelf ook maker.
1: En wat is dan, hoe vervullen jullie dan een rol ten opzichte van andere cultuurinstanties in Den Haag?
2: Nou, dat wij denk ik de grootste theaterschool zijn. En we bieden niet alleen lessen, maar ook dus een productiehuis. Dus we maken ook voorstellingen en we werken samen met scholen. En ook landelijk zijn we ook verbonden aan allerlei netwerken. Dus in Den Haag werken we ook vaak samen met andere partners.
1: En bijvoorbeeld dan moet ik dan denken aan musea of waar moet ik dan aan denken?
2: Met festivals, als festival De Betovering werken wij jaarlijks samen. Dus vaak wel met theater, maar we hebben ook wel eens in een musea gespeeld. Maar ook vooral met heel veel scholen. Wij werken standaard met een aantal scholen echt wekelijks zelf samen. Dus we geven veel workshops. Bij Rabarber kan je echt volledig in een professionele studio's met een professioneel theater leer je echt je talent ontwikkelen. Of je nou de kunst in wil of niet, maar we zijn een van de grootste van Nederland.
1: Oh, dat is wel bijzonder. En dat allemaal in onze Haagse stad. Wat betekent cultuur? We hebben natuurlijk de cultuurnacht. Dan ben ik wel benieuwd, wat betekent cultuur voor jullie? Waar denk je aan bij dat woord?
2: Ja, cultuur is wat dat betreft eigenlijk in alles wat ons mens maakt. Dus alles wat we doen, hoe we ons uiten, hoe we met elkaar leven, dat is al cultuur. Hè? Of je nou samen eet, samen rituelen hebt. Maar daarom is kunst en cultuur aan elkaar verbonden. Wat wij zo mooi vinden is de verbeeldingskracht van mensen om dat vorm te geven, om de creativiteit die in iedereen zit ook te gebruiken om te oefenen om met elkaar om te gaan. Dus wij zien als Rabarber ook een open ruimte om eigenlijk een oefening in empathie, een oefening om je verbeeldingskracht te gebruiken. En daar maken we kunst van.
1: Dus eigenlijk om een soort mens te zijn.
2: Ja, echt het menselijke, hè, want met AI en alles wat zich ontwikkelt, is het zo belangrijk dat we elkaar blijven zien en dat je jezelf leert kennen en dat je weerbaar bent. Maar vooral ook dat je jezelf kent en mag zijn en dat dat goed is. Dus elkaars verschillen juist omarmen en dat vieren.
1: En is dat dan iets wat mensen hier kunnen vinden of wat mensen al voelen en dan hier tot uiting brengen?
2: En denk ik, ja, er zijn mensen die hier dus echt komen met ik weet al heel goed wat ik wil en wie ik ben en wat ik kan. Maar je hebt ook mensen die zich dat hier gaan ontwikkelen verder. En we laten juist zien dat je nergens in hoeft te passen, maar dat je al iemand bent en dat we dat met elkaar gaan we theater maken. Maar wel vanuit wie je bent.
1: En dan voor de luisteraars die hier naar luisteren en die denken, ja, ik ben helemaal niet kunstzinnig of cultureel, zeg maar. Kunnen die hier dan ook terecht?
2: Absoluut. Het gaat ook om een soort nieuwsgierigheid. Dus het kan heel goed zijn dat je zegt, ja, ik vind het wel interessant, maar ik weet helemaal nog niet wat ik wil of het echt iets voor mij is. Je kan natuurlijk altijd proberen. Het is heel laagdrempelig. Het gaat er echt om te vinden van, voel ik me hier fijn? En wat ik hoor van heel veel kinderen en jongeren is dat ze zich hier thuis voelen. En dat vinden we heel belangrijk.
1: Dat is prachtig. En daarmee gaan we ook eindigen. We gaan weer terug naar de studio. Dankjewel Jeroen de Graaf van theaterschool Rabarber.
0: Fika was dat op locatie bij Rabarber natuurlijk. Dat theater hier in de stad. En straks gaan we nog naar een gesprek luisteren over het HNT. Maar eerst muziek. Vrijdagavond was er ook al Spotlight. Maar dan bijvoorbeeld in het Regentesse Theater. Daar was het Amsterdams Andalusian Orchestra. Je gaat ze nu hier horen met Jul Jul Tara.

0: deze muziek heeft ook alles met het Spotlight Festival te maken. Je hoorde het Amsterdamse Andalusische Orkest. En die stond er gewoon dit weekend in het Regentesse Theater. Jultara hoorde je. We zijn weer hier in Amaren live. Tom, hoi.
1: Hey.
0: Hey. We gaan weer lekker verder. We gaan nu kletsen met de overburen. Namelijk met het Nationaal Theater.
2: Ja?
0: En met Mark. Hoi,
2: ja.
0: Mark.
2: Goed.
0: Ja, gaat het goed?
2: Jazeker, ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, tof dat je er bent ook. Jij bent betrokken bij het Nationaal Theater.
2: Klopt.
0: Dat is heel wat, hè. Dat is zaal 3. Dat is de Koninklijke Schouwburg.
2: Ja.
0: En wat we hier tegenover hebben, Theater aan het Spui.
2: Klopt.
0: Heb ik dan alles of niet?
2: Dan heb je eigenlijk, nee, dan mis je eigenlijk nog ons gezelschap.
0: De makers zelf.
2: Ja, de makers zelf, ja. Dus HNT en HNT Jong.
0: Ja.
2: Ja, dat hoort er ook allemaal bij.
0: Die hoort er ook allemaal bij. Ja, en die maken natuurlijk allerlei voorstellingen die ook bij jullie spelen.
2: Zeker,
0: maar ook
2: dus die
0: het
2: zit ook straks in de tips. Ja.
0: Kijk eens. Heel goed. Ja, en eigenlijk hoort de parade er ook een beetje bij.
2: Ja.
0: Hè? Jullie eigen tent daar.
2: Ja, daar hebben we inderdaad zelf hier op de parade.
0: Of producties.
2: Ja, klopt. Ja. Dus de kleinste tent van de parade die wordt verzorgd door HNT. En daar zitten allemaal eigenlijk jonge makers. Daar programmeren we echt.
0: Ja, daar heb ik van de zomer nog iets prachtigs gezien. Ja. Ook door HNT.
2: Leuk.
0: Hercules. Icarus of zo? Ik weet niet hoe de voorstelling heet. Maar dat was de
2: nou ja, Hercules was een van de vier voorstellingen.
0: Okay, ja,
2: door Koen te Braak. Met dat hele mooie dikke...
0: Ja,
2: dat
0: heb ik gezien.
1: Niet gezien.
0: Jawel, die wel.
1: Ik niet.
0: Oh, jij niet. Nee.
1: En dat zijn dan van die pop-ups natuurlijk.
0: Ja, dat zijn kortere voorstellingen.
2: Kortere voorstellingen van een half uurtje, ja. En dan hebben wij gewoon vier makers die gewoon... Want erg staan ze gewoon 2 weken. Je kan ook niet... Omdat je ook zo'n 4-5 keer per dag om speelt.
0: Ja.
2: Dan sta je niet de hele periode. Dus we hebben dus vier verschillende voorstellingen die we presenteren. Dan in de serie van 4-5 dagen steeds.
0: Ja. Dat was deze hele mooie zomer.
2: Ja.
0: Maar wat het komend seizoen bij de verschillende theaters?
2: Ja, oh god, waar zullen we beginnen? Ik vind het wel leuk om te beginnen met Sukarno. Dat is een voorstelling die we ook mede maken. Dus het is een beetje co-productie.
1: Cool.
2: En dat is eigenlijk de co-productie element. Is dat Esther Scheldwacht, een van onze acteurs, die bij ons, daar is ook mijn collega dus, die bij ons speelt. Die zit daarin. Mm-hmm. En Sukarno, dat is gewoon de eerste president leider van Indonesië. Toen het onafhankelijk werd. En dat is ook een precair onderwerp. Mm-hmm. Dat heeft heel veel voorstanders, heel veel tegenstanders. Daar zitten meerdere kanten aan.
0: Ja.
2: En Botaris Kane is een maker heeft geschreven het hele stuk daarover en ook speelt. Dus je ziet eigenlijk, het is de monoloog, maar dan de jonge Sukarno toen hij aan de macht kwam of droomde van het onafhankelijk Indonesië. En eigenlijk de oude, die wordt dan gespeeld door Esther Scheldwacht.
0: Mm-hmm.
2: Net aan het einde toe van eigenlijk als de staatsgreep plaats gaat vinden.
0: Ja.
2: En dat is echt een prachtige tekst. Dus die gaat bij ons in première.
0: Jij zegt echt een prachtige tekst en je vertelt erover alsof je het al gezien hebt.
2: Ik was bij de eerste lezing.
0: Ah,
2: ja, dat is heel leuk.
0: Ja.
2: Dus ik zat echt zo. Ik ben hier wel wat meer bij betrokken. En dat is dan heel erg te gek. Want dan maak je ook dat hele maakproces mee. Dat is vaak ook zo leuk.
0: Ah, tof.
1: Ja. Maar het is niet een monoloog, zoals ik net begreep.
2: Het is wel een monoloog. Maar wel dus waren wel door 2 acteurs, maar die zitten niet in dialoog. Dus je hebt de jonge Sukarno en de oude Sukarno. Dus die zitten na elkaar. Ja.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is wel te gek. Dat is wel heel erg goed.
0: Vanaf wanneer gaat dat spelen?
2: Ja, dat is 22 september.
0: Oh, dat is wel snel.
2: Ja. Dus daarom, ik dacht, doe het even in volgorde. Dat is leuk. En de eerste paar dagen zijn dan try-outs en dan
0: première.
2: De première. En dan gaat het door het land toeren. Mm-hmm. En dan komt het ook nog weer eventjes terug.
0: Oh, dat gebeurt wel vaker met ik weet dat toevallig van de Pussy Boys ook bij jullie vanuit.
2: Ja.
0: Die doen ook vaak eerst hier en dan het land in en dan weer terug. Ja.
2: Ja.
0: Hey, volgende tip.
2: Ja, god. Oh,
0: ja.
2: Zullen we bij Schouwburg blijven, denk ik? Wat ik wel heel leuk vind, is... Ja, nou, dan begin ik met Romeo en Julia.
0: Mm-hmm.
2: Niet alleen maar Alles van ons, namelijk. En dit is dus van Theater Oostpol.
0: Okay.
2: Waar ik zelf enorm fan van ben.
0: Mm-hmm.
2: En dat is Gezelschap uit Arnhem.
0: Ja.
2: Speelt ook door het hele land, maar ook bij ons. Maar die gaat bij ons in première ook. En dat komt,
0: bijzonder.
2: En dat komt ook omdat Charlie Chung is de regisseur van deze voorstelling. Romeo en Julia heet het. En Charlie, die is echt een Haagnees. Dus die komt echt gewoon. Dus die wilde ook heel graag in Den Haag in première. Maar het komt ook omdat de Schouwburg in Arnhem en in die van Nijmegen allebei in verbouwing zijn. Dus ze kunnen daar niet terecht.
0: Ook een praktische reden.
2: Gewoon, ook een praktische reden.
1: De noodgedwongen
0: maken wij lekker gebruik van.
1: Van Den Haag terecht. Ja.
2: Nou ja, en Charlie wilde heel graag hier in première.
0: Ja.
2: En dat wordt wel een hele mooie bewerking. Want bedoel, het is een Shakespeare. Nou, dat kent iedereen. Iedereen kent Romeo en Julia. Wel echt, wij hebben hem een paar jaar geleden ook nog gemaakt. Dat was toen een soort van ook weer een andere versie.
0: Door Jong was dat toen, hè?
2: Ja, dat klopt. En dit is ook weer. Eigenlijk gaat dit meer over de, dus niet eens zozeer de families, de Capulets en de Montagues in Veten, maar eigenlijk meer de, wat er gebeurt als er, nou ja, als er een gemengd huwelijk of een relatie tussen islamitisch en niet. En dus hij heeft er heel erg specifiek gekozen om ook met islamitische makers, of in ieder geval met acteurs daarin te werken. Maar ook naast zit erin, dat is een artiest, een singer-songwriter, die de muziek verzorgt. Ja. Dus dit wordt eigenlijk ook heel erg voor jongeren. Ja. En eigenlijk ook natuurlijk een liefdesverhaal, maar dan net anders. En daar kijk ik wel heel erg naar uit. Want ik vind dat namelijk echt heel gaaf wat Charlie maakt.
1: Toch? Ja, leuk. Er zijn van die stukken, daar moet je in je leven toch naartoe. Dan dit er eentje op deze manier. Een hele leuke manier om daarmee in aanraking te komen.
2: Ja, exact. Zeker. Dus dat vind ik heel tof. Hoeveel mag ik er...
0: Noem er nog eens een.
1: We breken je af als we te veel vinden.
2: Ja, exact. Wat ik wel heel grappig vind is dat we hebben nu in de rotonde van de Koninklijke Schouwburg, het is zo'n pleintje, daar hebben we nu een locatievoorstelling van Collectief Blauwdruk. Ja. Er zijn jonge makers eigenlijk nog, een relatief jonge club, maar ik vind, het zijn echt hele goede makers en die gaan steeds meer ook doen, ook bij HNT. Omdat, nou ja, goed, je weet ook, zaal 3 hebben we ook, dus we doen ook veel echt met de nieuwe lichtingmakers, eigenlijk alle toneelscholen en alle afstudeervoorstellingen spelen bij ons. En die hebben dus nu, nou ja, tot en met volgende week, hebben die dus nog een voorstelling bij ons in de rotonde. Ja. Maar die gaan dus in december de laatste kaarten voor, heet die voorstelling. En dat is eigenlijk een beetje, noemen we het een parasietvoorstelling. En dat betekent eigenlijk dat dit bijna een soort van voorprogramma achter een voorstelling, want het is... het speelt voordat de daadwerkelijke voorstelling in de grote zaal plaatsvindt. Dus we hebben bijvoorbeeld in december hebben Claudia de Breij 4 dagen. En dan voordat
0: die voorstelling, gaat natuurlijk de oudejaars doen.
2: En dan voordat die plaatsvindt, hebben zij een voorstelling, de laatste kaarten voor, het laatste kaartje voor. Dat gaat dan ook, dat doen spitsen dan helemaal toe, ook op die voorstelling van Claudia. Dus dan kunnen mensen eigenlijk, nou ja, dit begint dus eigenlijk na een uur voordat die andere voorstelling begint, al naar een soort van prequel-achtige
1: voorstelling. Ja, wat leuk. Hoe sturen we mensen naar Claudia de Breij de zaal in?
2: Ja.
1: En heb je daar nog een beetje aan getweakt? Dat je denkt van, nou, dat doen we bij die artiest op die manier? Of op...
2: Daar bemoei ik me dan eigenlijk niet mee. Want het is gewoon echt ook een product van Blauwdruk. Dus die zijn ook, die maken dat. Dus die zijn artistiek daar ook, hebben daar helemaal ideeën bij. Ja. Maar we doen het wel, het is eigenlijk bijna de hele maand december. Dus we staan bij Jacob Aalboom, we staan bij Meeuw die we maken.
0: Oh, bij verschillende voorstellingen.
2: Ja, dus we worden ook steeds heel anders, die voorstellingen. Dus dat is heel grappig.
1: En er wordt dus per categorie iedere keer iets nieuws gemaakt.
2: Ja, exact. Eigenlijk
1: dat is
2: wel
1: als cabaret zo actueel.
2: Ja, ja, klopt.
3: Bijna wel, ja.
1: Wat geinig.
2: Ja, dus dat is heel leuk.
1: Zonder zeg. Dat
2: zijn van die jonge mensen die dan gewoon echt die hele gave, te gekke ideeën. En zij is weer eigenlijk echt bij locatietheater, dus dat doen ze vaak. Dus dat doen ze ook weer de rest van het seizoen. Ja. Of later komen ze daar ook weer mee. Maar dit is dan weer een ander soort vorm. Ook bijna een soort van locatieproject.
1: En op dat halve rondje voor de schouw.
2: Ja, dat is dus nu. Dat is nu Recht uit de Hemel. Dat is weer een andere voorstelling. En die laatste kaart ervoor is echt in de Paul Steenberg foyer. Dus dat is gewoon in een foyer speelt dat.
1: Oh, ze wisselen wel af. Dus,
0: Hey, voordat het te veel wordt, we zitten echt aan de tijd.
2: Ja,
0: maar, mensen moeten gewoon even de HNT opzoeken online. En dan vindt men heel veel waar je in dat.
2: Ja,
0: dan
2: heb ik ook alleen nog maar Schouwburg gehad.
0: Zo. Ja, schandalig eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik wist ook helemaal niet hoeveel ik mocht doen.
0: Nee, we zitten echt aan de tijd. Sorry.
1: Ja, moeten we het later nog een keertje over zaal 3 hier tegenover
0: hebben.
1: Ja, exact. Inderdaad. Gaan we inplannen,
0: Ga gauw weer naar het theater terug, zou ik zeggen.
2: Ja, ga ik doen.
0: Wij gaan luisteren naar Tess Merlot en het Residentieorkest. Ook gewoon van hier natuurlijk. La Haye.

0: Lahaja, je hoorde Tess Merlo samen met het residentieorkest. Het hele orkest, Tom.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Toch? Dat en kan allemaal, gewoon. Oh, hier.
1: Allemaal Haags. Ja, Tess krijgt dat voor elkaar.
0: Ja, goed voor elkaar gekregen, inderdaad.
1: Ze konden zich aanmelden. Dus, toen Tess het bleek te zijn, kwam iedereen.
0: Hey, we hebben een paar reportages klaarstaan. Namelijk nu weer eentje, maar dan met Fieke. Die ging naar de energiekas.
1: Oh, geinig.
0: Nou, gaan we luisteren.
2: Ik sta hier in de energiekas. Bovenop een dak in Den Haag. Op de vierde verdieping met een prachtig uitzicht. Over de hele stad en zonsondergang. En ik sta hier met Erik.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Hallo. U heeft net een voorstelling gezien. Kunt u beschrijven wat u heeft gezien?
3: Volgens mij was het een groep muzikanten of muzici die experimentele muziek maken met water. Met geluiden van die water, wat water kan maken.
2: En was er dan ook een instrument?
3: Sorry, sorry.
2: Was er ook een instrument?
3: Nou, het instrument was bakken met water. En daarin werden met handen het water tot beweging gebracht. En met tangen en met schoteltjes, met slaginstrumentjes in het water gedompeld. En daarmee werden geluiden van water gemaakt.
2: Oh, bijzonder. En wat vond u ervan?
3: Nou, ik vond het heel leuk. Ik vond het een goed idee. En, het geluid van water. Ja, iedereen kent het geluid van water wel. Hè, als je in bad zit of onder de douche of in het zwembad ligt. Maar als je echt naar gaat luisteren wat het is als geluid. Als uiting van een bepaalde expressie. Dan wordt het ineens toch een ander verhaal.
2: Dat is bijzonder. Gaat u nog naar meer locaties deze cultuurnacht?
3: Ja, we zijn net in het Korenhuis geweest. En nu zijn we hier, omdat we gehoord hadden van deze voorstelling. Ja, wij zijn altijd wel van experimentele dingen. Dingen die een beetje buiten de gebaande paden te zien zijn.
2: En is dat dan veel in Den Haag te vinden, zo door het jaar heen?
3: Bij tijd en wijle op sommige locaties. Bijvoorbeeld hier in deze kas maak je dat wel veel vaak mee. Ja. Dus wij komen hier ook best wel vaak en graag.
2: En wat betekent cultuur dan voor u?
3: Ja, nou, misschien klinkt het een beetje dramatisch, maar misschien is het eigenlijk wel het enige belangrijke in het leven wat er is.
2: En waarom?
3: Omdat het je beweegt, omdat het je innerlijk beweegt, omdat het je raakt, omdat het je anders laat denken, omdat het je, ja.
2: Nou, dat kan het zijn. Dank u wel. Okay. En veel plezier nog vanavond.
3: Oké, bedankt. Graag gedaan.
2: En ik sta hier nog steeds in energiekas. En ik sta op het dak. En ik sta hier met
4: Hugo Skopek. Maar Hugo is goed.
2: Hugo. Wat heeft u allemaal al gezien vanavond?
4: Ik ben net binnengelopen. Daar heb ik net die watermuziek gezien. Of het watergeluid, moet ik zeggen.
2: En wat vond u daarvan?
4: Interessant.
2: Waarom?
4: Omdat het heel creatief is met zo in het water muziek maken. En dat ook te gebruiken om klanken te creëren. Met betrekking tot muziek weet ik nog niet wat ik daarmee moet.
2: Nee, dat kunt u misschien later nog ontdekken. Want ik heb gezien dat u het ook zelf even kunt proberen nog. Heeft u dat al gedaan?
4: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ben eigenlijk niet muzikalisch als het dan nog gaat muziek te maken. Ik luister meer naar muziek.
2: Oh ja. Ja, nou dat kan vanavond natuurlijk ook. Waar gaat u verder nog meer naartoe vanavond?
4: Eigenlijk was dit de enige waar ik voor gekomen ben. Wat nu hier gebeurt, waar ik nog niet binnen kan. Die mevrouw die muziek, de klanken maakt met de stenen. Dat heeft me het meest aangetrokken. Daarom ben ik hier naartoe gekomen.
2: Oh, dus daar gaat u zo nog even naar kijken.
4: Ik hoop dat ik er binnen kan.
2: En door het jaar heen, gaat u dan veel naar cultuur in Den Haag?
4: Niet meer zo vaak als ik jong was. Maar ik ga vaak naar Amare. En dan heen we naar een jazzkroeg of zo, waar dan jazz gespeeld wordt. En dat is me eigenlijk alles als het om muziek gaat. Oké, Amare dan ook voor een toneelstuk of naar de bioscoop.
2: En wat betekent cultuur voor u?
4: Tja. Ik denk cultuur betekent voor mij dat iets is wat mij ook tot mens maakt.
2: En waarom?
4: Omdat alleen wij mensen cultuur hebben. Het is iets wat zo door en door menselijk is. En wat ik denk ook wat we nodig hebben om gestimuleerd te worden. Om iets anders te doen als wat we noodzakelijk hebben. Het is eigenlijk niet noodzakelijk, maar toch verrijkt het ons leven.
2: Dat is heel mooi gezegd. Dank u wel, Hugo. Ik zie dat de deur open gaat voor de stenenmuziek. Dus ik ga u snel daar naartoe sturen. Veel plezier nog.
4: Dank je wel.
0: Ja, dat was Fieke vanaf de energiekas.
1: Ja, daar komt een lekker energietje vanuit. Wat geinig.
0: Dat zou je bijna denken, dat het zo door de ether heen stroomt hier. We zitten hier nog steeds in Amare. Wat hebben we allemaal gedaan dit uur? Diligentia?
1: Ja, dat is natuurlijk leuk. We komen eigenlijk tijd tekort, maar ik wil ook zoveel van ze weten. Een nieuwe directeur, nieuwe plannen. Ja. Ik nodig hem nog een keertje uit. Vond het heel leuk.
0: Nou ja, dat kan jij natuurlijk in Kunstlicht doen. In je eigen programma op zondag om 12 uur.
1: Sowieso, iedereen met nog een verhaaltje op zijn hart, die mag een keertje terugkomen.
0: Oh, kijk, heel goed.
1: Er wordt onder andere ook gesoundcheckt.
0: Dat hoor je hier op de achtergrond. Ja, we zitten live in de Maren, dan krijg je dat.
1: Ander score van de band, dat is ook wel leuk.
0: Fieke was niet alleen bij de energiekast, maar ook bij Rabarber dit uur. En wij hadden zelf nog een gesprek met HNT.
1: Eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Voel je niet? Je had de voorstellingen wel een beetje gezien, maar ook zoveel eigen leuke ideeën.
0: Ja.
1: Om mensen met een voorstelling een bepaald gevoel een zaal in te sturen. Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel heel erg geinig hoe dat zo gekoppeld wordt. En door de jonge makers iedere keer per voorstelling bedacht.
0: Ja. Tof, hè?
1: Ik kan me er niks bij voorstellen. Heerlijk.
0: Hey, volgend uur gaan we nog van alles lekker door tegen het theater. De Regentes komt langs, Korrenhuis, Amare zelf, waar we natuurlijk zitten. Maar dat is strakjes pas na het nieuws. Eerst nog Haagse muziek. Tja, tja, tja, Lina.
1: Ik ga staan.
0: Zo heet de band. Ja, je kunt eigenlijk mee gaan dansen. Cumbia en Amar Mora.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijke isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftige formaldehydegas, onder meer in Loosduinen. Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. Voetbalverenigingen in onder meer onze regio zijn aparte competities gestart voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij 7 van de 10 wedstrijden zijn er incidenten met gescheld, er wordt gespuugd en of er zelfs, vallen zelfs klappen. En Den Haag kan de opvang van asielzoekers niet alleen aan. Dat is de boodschap van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar. De Hart voor Den Haag-wethouder hoopt dat buurtgemeenten Wassenaar en het Westland willen helpen met de opvang. En ook hoopt hij dat leegstaande gebouwen van het Rijk snel te gebruiken zijn voor de opvang. En tot slot, als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kan het zomaar zijn dat je in een nieuwe tram stapt. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En vrijdag reed de nieuwe tram al even een demonstratierondje, maar deze week is het echt zover. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: het Spotlight Festival.
1: Ja, ja. Zitten we alweer. Terug. Welkom terug bij het laatste uur, Tom.
2: Ja, wat gaat dat ineens snel, hè?
1: Ja, ja
2: het gaat.
1: Ja. Nou, we hebben nog een heel uur. Er komt nog heel veel. Maar we hebben ook ondertussen veel gehad. Ja.
2: We hebben ook heel veel leuke dingen achter de rug.
1: En we zitten hier nog in Amare. Het loopt hier, er lopen hier nog best wel wat mensen rond.
2: Van toen we begonnen tot nu begint het wat meer te bruisen dan net eigenlijk.
1: Ja, het is best een lange spotlight. Het is veel te doen. Dus ook veel verslag vanuit Den Haag FM.
2: Ja, ja, met ook nog het komende uur. Eentje van Fieke, geloof ik.
1: Ja, die gaat op pad naar het Korhuis.
2: Dus, oh, dus gaat over hot naar her. Zouden we dat op het fiets doen?
1: Ja, ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat moeten we maar achteraf vragen.
2: Spannend. Kijken of het op tijd is in het Korhuis.
1: Ja, ja. En wij gaan met Amare praten.
2: Amare.
1: Waar we nu zitten, zeg maar. Die
2: gaat gastheer.
1: Die gaan vertellen over het komend seizoen, wat er allemaal te doen is. We gaan ook met praten met Theater De Regentes. Een van de wijktheaters waar het vrijdag al druk was, natuurlijk.
2: Oh ja, daar ben jij langs gegaan.
1: Ja, en het Spotlight was ook in allerlei wijktheaters, in de wijkankers, zoals dat zo netjes in cultuurtheater gemeenteland heet.
2: De Regentes is er eentje. Het is ook mijn favoriet. Het eerste theatertje waar ik een stap op het podium zette.
1: Oh, wauw.
2: Het open podium. Ja, ja. Ik belde die middag of ze nog plek hadden. Dat was er toen nog niet. En een uurtje later belden ze terug van wel.
1: Ja, kijk eens.
2: En dat was de eerste keer dat ik wat deed. In de Regentes. Ja, ja. Warme herinneringen. Mooie plek. Benieuwd wat ze de rest van de jaren doen.
1: Dat dus allemaal de komende uur. Wat nog meer? We gaan ook nog praten met de organisatie van het Spotlight Festival zelf. Dus
2: dat is
1: van
2: ook wel leuk.
1: De overkoepelende organisatie van wat die van het evenement.
2: Ja, die hebben het de afgelopen 3 jaar gedaan. En eens kijken wat ze, of ze zelf ook tevreden zijn.
1: Ja, en dan tussendoor, zoals je gewend doet, Haagse muziek.
2: Lekker.
1: Ja, en wat krijgen we nu? Njarko, ook gewoon Haags. Hey, WLE.

0: be lolo. I no be pitinge. Pitinge. Don't play me chelensa. Don't do me be lolo. I no be pitinge. Pitinge. Do they play too much?
1: Gewoon in Den Haag. Muziek van Njarko hoorde je. Wele, wele. En we zitten hier nog in Amare. Wie is er nu weer aangeschoven, Tom?
2: Laudi.
1: Laudi Franken.
2: Franken. Van de regentest, de nieuwe regentest.
3: Nou, niet meer nieuw, hè? We zijn niet meer nieuw. Na 10 jaar zijn we weer teruggegaan naar Theater de Regentest.
2: Theater de Regentest? Ik ken het. Ja, ik ga al een tijd terug met die regentest, hoor.
1: Oh, serieus? Ken je het nog als zwembad bedoel je?
2: Nee. Het was het eerste theater waar ik ooit stappen op een podium zei.
1: Wow. Ja.
2: En dat is ook alweer even geleden.
3: Het is bij ons begonnen. Tom is bij ons begonnen.
1: Ja, en toen is de Haagse spot ontstaan bij jullie, of niet?
3: Nee, dat was veel later nog.
1: Oh, dat is veel later. Oké.
3: Maar daarom zit hij nu hier. Anders had hij hier nooit gezeten, denk ik.
2: Het heeft allemaal met elkaar te maken. En dan zitten we hier ook ineens weer, alsof de cirkel rond is, op het Spotlight Festival te praten. Want het theater en ik, we zijn allebei onze eigen gang gegaan. Heel en goed. Het theater heeft ook nieuwe plannen.
1: Ja, wat zijn de plannen voor het komende seizoen in het Theater de Regentest? Het was eerlijk gezegd de vrijdagavond al een grootse avond met een presentatie van het nieuwe seizoen.
3: Ja.
1: Volle bak.
3: Hele volle bak. En er is van alles voorbij gekomen, want we doen eigenlijk van alles wat. Mm-hmm. Dus heel gevarieerd. We doen Latin, Flamenco, Fado, India's.
1: Andalusische orkest
3: Arabisch,
1: was er gisteren.
3: Amsterdamse Andalusische orkest was er gisteren. Ja. Maar er is ook gedanst en geklapt en gezongen. En er was ook storytelling. Dus prachtig gevarieerd programma.
1: Ja. En zo ziet het, dat is dus een voorbeeld van hoe het er de komend seizoen uitziet.
3: Ja, wij doen dit allemaal en nog meer.
1: Ja. Het is ook een theater van en voor de wijk.
3: Ja.
1: Ja. Dus dat moet ook blijken uit dat programma waarschijnlijk, of niet?
3: Ja, nou ja, Zegbroek is natuurlijk Den Haag in het klein, hè, zeg ik altijd. Want daar woont alles, arm, rijk, Zandveen, alles door elkaar. Dus we proberen ook voor iedereen iets te bieden. We hebben ook klassieke muziek voor mensen die richting de duinen wonen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ook, wat ik net zei, Arabische muziek voor mensen die vlak bij ons wonen.
1: Als ik woensdagochtend naar mijn werk loop of fiets, dan ga ik vaak door de Weimar en dan kom ik heel veel Ukkies tegen.
3: Ja.
1: Die gaan dan naar het Ukkie-concert. Ja. Dat is volgens mij ook al een paar jaar achter elkaar.
3: Daar zijn we echt 13 jaar geleden al mee begonnen. En toen was het af en toe een keertje. Ja. En nu hebben we iedere week, het hele seizoen, twee Ukkie-concerten op woensdagochtend vol.
1: Twee.
3: Iedere week,
1: Twee plus, hè? Voor twee plus. Dus echt al voor de echte Ukkies,
3: En op vrijdag peuterdans voor ouders en kinderen, En dat zit ook eigenlijk altijd vol. Superleuk.
2: De eerste keer dat ik ervan hoorde was ook bij jullie. Het Ukkie-concert.
1: Ja, toen was je al te oud, denk ik.
2: Toen was ik al wel te oud voor het concert. Ik heb het geprobeerd, maar ik word tegengehouden.
1: Heel goed, heel goed. Hey Laudi, wil je er een paar dingen uitpikken uit het komende seizoen?
3: Ja, ik had een paar highlights opgeschreven. Want ik heb zo'n lange lijst. Ik denk, dat is veel te veel. We hebben bijvoorbeeld het Jong Metropool Orkest met Jean-Gou Macroy.
1: Oh, wauw.
3: Binnenkort.
1: Grote naam erbij, ja.
3: Ja, en die zit nu ook in De Beste Zangers. Dus dat wordt waarschijnlijk een volle bak. Maar dan ook een groot orkest. Dus ook dat is een volle bak. We hebben in december het Canuzares Quartet. En die doen een ode aan Manuel de Falla. De Falla moet ik zeggen.
1: Wat
3: Manuel
1: is het? Canuzares Quartet?
3: Ja, dat is een van de beste flamenco-gitaristen. Van de beste flamenco-gitaristen van Spanje. Die komt met zijn kwartet. En ze brengen een ode aan een van de beste flamenco-componisten.
1: Wow.
3: En dat doen we samen met de Spaanse ambassade, want alleen lukt dat niet. Mm-hmm. Maar volgens mij wordt dat
1: mooie
3: een fantastische avond. Ja. En ik heb nog iets heel leuks, ook weer voor de jeugd. Wij dromen al heel lang van een voorstelling voor jeugd over de geschiedenis van het pand. Mm. Want het is natuurlijk al 105 jaar oud intussen. Ooit zwembad, nu theater.
1: Ja, en daar is ook een heel mooi boek over verschenen een paar jaar geleden.
3: Een heel mooi boek over verschenen, een mooie documentaire over verschenen. En we hebben nu een mooie insteek gevonden samen met een regisseur uit de buurt over hoe we de veerkracht die ook in het pand zit en de transformatie die in het pand zit. En het steeds weer opstaan, maar ook de veerkracht en de transformatie in mensen, om dat zeg maar in de voorstelling te vatten.
1: En dat wordt dus een voorstelling van en voor jeugd?
3: Ja, 8+.
1: Jullie bedienen echt alle leeftijden.
3: Ja,
1: ja, mooi,
3: van 0 tot 100 zeggen we altijd. Ja. Wow. En de voorstelling heet trouwens Bommetje.
1: Bommetje, kijk eens. Ja.
2: En de voorstelling is af of wordt nog gemaakt?
3: Nee, die wordt nog gemaakt. Op dit moment is de regisseur een heel groot onderzoek aan het doen. Hij heeft heel veel mensen gesproken en het boek gelezen. En loopt constant door het pand om allemaal dingetjes te zoeken. En gisteren heeft hij nog een oproep gedaan voor nog weer nieuwe verhalen. En hij probeert zoveel mogelijk in die voorstelling te verwerken. Het wordt helemaal leuk, want de voorstelling wordt ook een route door het pand. Dus je blijft niet alleen op je stoel zitten. Kijk. Je gaat echt iets meemaken.
1: Ja, actief. Ja, leuk.
2: Ja, ja, zeker. En op zoek naar verhalen. Is dat dan ook mensen die nu luisteren en denken ik heb een connectie of een verhaal met de regentes. Die kunnen zich melden en dan kan dat zomaar gebruikt worden?
3: Kan zomaar gebruikt worden. Misschien kan ik dan ook zeggen dat we dit seizoen weer eens een reunie gaan organiseren voor alle badmeesters, zwemmers, mensen van vroeger.
2: Wat leuk.
3: En ook daarvoor zijn we op zoek naar verhalen. Dus ieder verhaal is welkom.
1: Kijk, wat leuk ook om die geschiedenis van het eigen pand zo in ere te houden, zeg maar.
2: Mooi. Ja. Ja, het is een hele.
1: Kom nog eens met een volgend mooi punt.
3: Nou, geschiedenis van het pand volgende week. Open monumentendagen hebben we altijd. Tuurlijk. Rondleidingen door het pand.
1: Ja, heb ik wel eens gedaan. Leuk.
3: Ja, dus kom kijken. Nou, we hebben Sjaak Bral, Sven Radske, Spinvis en...
1: Sven Radske komt echt ook al jaren trouw naar jullie theater.
3: Ieder jaar, ja. Soms twee keer per jaar. Ja. Huub van der Lubbe komt weer een keertje terug.
1: Leuk.
3: Dus dat is heel leuk.
1: Dat is tegenwoordig solo. De Dijk is hij natuurlijk van. Ja,
3: ja, maar hij is een poosje gestopt met zijn solo optredens. Maar nu komt hij weer terug.
1: Kijk, mooi.
3: We hebben dans natuurlijk van Kalpana, van Poornima. We hebben... wat hebben we nog meer allemaal? We hebben Pub Flamengo, we hebben Blues, we hebben Fado.
1: Eigenlijk te veel om op te noemen. Mensen moeten gewoon maar even die website opzoeken.
3: Dat lijkt me het beste, want
1: prachtig. Laudy, dank je wel voor je uitleg van vandaag. Om even vooruit te blikken op jullie seizoen. En veel plezier in de regentes.
3: Graag gedaan.
1: Zou ik zeggen.
3: Ik hoop de hele stad te ontmoeten daar. Kom allemaal langs.
2: Leuk, gaan we doen.
1: Prachtig. Hey, we gaan weer naar Haagse muziek luisteren in deze special. Ook op het Spotlight Festival actief. Vroeger heette die Bonaire. Tegenwoordig Bye. Hier is Linger.

0: Pie hoorde je. Dat is de nieuwe naam van de artiest Banner. Vroeger onder zijn eigen naam. Linger, nieuwe single. Hij stond ook op het Spotlight Festival. En Tom, we gaan eventjes luisteren naar een nieuwe reportage van Fieke. Namelijk bij het Korenhuis.
1: Aan het Korenhuis toe, dat is Lien Cornelissen.
0: Ja, zij ging daar zelfs een workshop volgen. Zei ze net aan het begin van
1: Lien zingt een liedje, maar geeft ook haar befaamde stembevrijding. Ik ben benieuwd ook of ze op tijd is gekomen. Want het is wel iets wat je ervaren moet. Ik ben benieuwd naar Fieke.
2: Ja, beste luisteraars. En dank Rico, ik sta hier in het Korenhuis met niemand minder dan Lien Cornelissen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Wat leuk om hier te zijn. Wat heb jij vanavond gedaan?
3: Ik heb hier in de theaterzaal een mini-workshop stembevrijding gegeven en een lied gezongen.
2: Een stembevrijding? Waar moet ik dan aan leren mensen dan zingen? Of waar moet ik aan denken?
3: Nou, mensen gebruiken wel hun stem en gaan ook zingen. Maar het gaat niet over zangtechniek. Het gaat meer over dat je gewoon jezelf vrij voelt om jezelf te laten zien en je stem te laten horen. Dus het gaat heel erg over zelfexpressie. Zonder dat het iets hoeft te zijn of mooi hoeft te klinken.
2: En hoe ben jij erbij gekomen om dat zo te ontwikkelen?
3: Nou, ik kwam het op een gegeven moment tegen. Ik kreeg een keer een boek van iemand wat hierover ging. En dat ben ik gaan lezen. En toen sprak het me zo aan dat ik zelf meteen een sessie ben gaan doen. En toen stond ik daar en toen barstte ik eigenlijk zelf in tranen uit. Omdat ik me toen voor het eerst echt realiseerde hoe hard ik in mijn leven en ook in zingen mijn best had zitten doen. Om iets moois te maken, iets te bereiken. En in één keer in stembevrijding hoefde dat niet meer. En toen kwamen er allemaal tranen vrij. En toen voelde ik me in één keer zo'n stuk vrijer. Omdat ik heel erg het idee van dat het goed moest zijn, eindelijk kon gaan loslaten. En dan kon ik meer mezelf zijn. Dat scheelde heel veel energie.
2: Oh, dus het idee is dat je dus niet meer het perfect misschien hoeft te doen.
3: Nee.
2: Maar dat wat er ook in iemand zit, het is goed genoeg.
3: Precies, ja, dat is het. En dat je alles wat er in je is gewoon naar buiten mag brengen. En daar komt soms wat ongemak bij kijken. Maar dat je gewoon kunt zijn met dat ongemak. Dat je er niet meer van weg hoeft te rennen. En dan ga je bijvoorbeeld minder je mond houden. Omdat je niet meer bang hoeft te zijn voor de mening van een ander. Want dat maakt je dan niet zoveel meer uit. Dus dan hou je minder in. En dat is heel erg leuk. Want dan leef je gewoon meer.
2: En dat is dus ook heel bevrijdend.
3: Dat is heel bevrijdend, ja. Ja.
2: Oh, leuk. En dat laat je vanavond dus alle mensen die hier langskomen ook ervaren.
3: Ja, net in de theaterzaal, ja, inderdaad. Volgens mij zaten er zo'n 30, 40 mensen in de zaal. En die hebben net dus allemaal zitten zingen. En ook zitten zingen naar elkaar. Dus dat was heel erg leuk om bij te zijn en te horen. Ja, ja.
2: Oh, echt geweldig. We zijn hier natuurlijk op de cultuurnacht in het Korenhuis. Wat betekent cultuur voor jou?
3: Nou, voor mij betekent cultuur eigenlijk alles. Dat is voor mij dus een manier om zelf expressie te doen. Ik heb net bijvoorbeeld zelf een lied gezongen en daar voel ik mezelf dan heel vrij in. Maar ik geniet er ook enorm van als ik andere mensen op een podium zie tot hun recht komen. Dat ze vrij bewegen, dat hun lijf vrij is, dat er gedanst wordt, dat er plezier gemaakt wordt. Soms ook dat er serieuze gesprekken plaatsvinden op een podium. Ik denk dat ik meer van de performance art ben dan misschien van beeldend. En dat is meer dan waar ik zelf in zit.
2: En performance art is dat je echt meedoet.
3: Ja, dat je meedoet, maar dat er echt mensen op het podium staan. Dat er gedanst wordt, gezongen, muziek gemaakt, musical. Dat soort dingen. En je kan natuurlijk ook tekenen, schilderen. Dat zijn ook hele mooie dingen. Dat je jezelf kan zijn en dat je vol tot expressie komt. En dat kan ik dus zelf zijn. Maar ook als ik andere mensen dat zie doen, dan denk ik, oh, heerlijk. Ja,
2: dan is jouw avond helemaal geslaagd, zo te horen.
3: Ja, dan is mijn avond helemaal geslaagd, inderdaad. Ik zag gisteren Sol Mieu optreden bij Live on the Beach. En Camille, de frontman van Sol Mieu, hoe hij losgaat op het podium, daar beweegt. En dan voel ik dus ook, ik sta alleen maar in de menigte, maar dan voel ik dus ook ruimte om te bewegen. Als ik dat zie, dan voel ik me ook vrijer.
2: En dat is dus ook cultuur. Ja, en dan maken we natuurlijk radio. Maar de mensen thuis die kunnen natuurlijk niet jouw enorm grote glimlach, die steeds groter werd als het over zelfexpressie gaat, zien, hè?
3: Nee, die is vrij groot inderdaad. Ja, dat klopt wel, ja.
2: Het is hier natuurlijk ook een mooie avond in het Korenhuis. Kom jij uit Den Haag? Want jij bent verbonden aan het Korenhuis, hè?
3: Ja, ik werk hier vast vanuit het Korenhuis inderdaad, waar ik workshops geef. Dus ik woon in Den Haag, ja, zeker. Ja.
2: Oh ja. En wat voor rol heeft het Korenhuis in, zeg maar, de Cultureel Den Haag?
3: Oh ja, hier worden heel veel cursussen en workshops gegeven. Dus ik denk wel dat het Korenhuis een begrip is van ik wil een cursus tekenen doen. Of ik wil een cursus schilderen doen. Waar zou ik dat kunnen doen? Ik denk dat heel veel mensen dan zeggen ik ga even kijken wat er in het Korenhuis gebeurt. Wat daar wordt aangeboden. En hetzelfde geldt denk ik ook voor muzieklessen. Je hebt hier bijvoorbeeld ook de musicalopleiding van DAPA, van ROC Mondriaan zitten. Dus heel veel mogelijkheden om zelf mee te doen. Zelf actief aan cultuur mee te doen. Cultuur te beoefenen.
2: En zijn er dan meer, zoals jij, verbonden aan het Korenhuis?
3: Ja, er zijn hier wel een aantal vaste docenten die ook een eigen ruimte hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon hier ruimtes huren. Waar dus leerlingen, studenten een uurtje in de week bijvoorbeeld een les volgen. Dus die regelmatig hier een leslokaal gebruiken om lessen te geven aan iedereen uit de buurt. Ja.
2: Ja, leuk. Ik sprak net ook iemand van de organisatie en die vertelde ook dat er is nu ook een podium in de lobby neergezet waar beginnend talenten dan muziek kunnen maken.
3: Ja, dat is geweldig. Ja. Ja, inderdaad.
2: Ja, het is geweldig. De sfeer is hier sowieso geweldig.
3: Ja, ja. Nee, ik ben het heel met je eens. Ik heb daar net ook wel zitten genieten in de foyer voordat ik zelf iets moest doen. Heel erg leuk. En ook de mensen die binnenkomen en die ernaast staan te luisteren en zo. Ja, een hele goede sfeer. Ja. Ja,
2: leuk, leuk. Nou, veel dank Lien Cornelissen. En veel plezier nog vanavond.
3: Dankjewel.
0: Fieke was dat in het Korenhuis natuurlijk. Gewoon hier live op het Spotlight Festival. En we gaan naar muziek van Frenna, meest gestreamde artiest van Nederland. Gewoon naar Den Haag, Starlife. 1, 2...

0: Starlife van Frenna hoorde je gewoon naar Haagse muziek hier op de Haagse FM. We gaan weer door met onze special over het Spotlight Festival. We zitten hier midden in Amare. En als we dan toch in Amare zijn, dan maar gelijk eens even hebben over dit theater zelf. Ik zit hier samen met Tom en we hebben nu aangeschoven Geesje Prins. Jij bent van Amare, van de programmering.
1: Inderdaad, een hoofdprogramma voor Amare. En heerlijk om thuiswedstrijd hier nu te spelen met jullie.
0: Ja, lekker hè. En ook druk op deze spotlightavond. Dit wordt 's middags uitgezonden, maar 's avonds op zaterdagavond is er ook een grote presentatie van Amare.
1: Ja, Amare heeft elk moment van de dag, elk moment van de avond een ander ritme. Mm-hmm. Dus vanavond, waar wij nu zitten, gaat Capoeira losbarsten. Dus er gaan eigenlijk een hoop mensen dansen. Volgens mij zagen we net al even ook een andere crew, wat hier heel even voor de spiegel spontaan hun dans aan het oefenen was.
0: Dat is sowieso wat hier vaak in deze ruimte vaak gebeurt.
2: Loopt er gewoon doorheen dan.
1: Ja, en er gebeurt van alles. Dus iedereen kan spontaan zijn eigen ding doen. Mm-hmm. Maar inderdaad, vanavond doen we ook seizoenspresentatie met de highlights van komend seizoen in het danstheater en het residentieorkest in de concertzaal. Van alles is er nog te doen vanavond, dus het barst zo los.
0: Ja, heel mooi. Hey, wat staat er komend seizoen op het programma? Zijn er dingen die weer doorgaan van vorig seizoen bijvoorbeeld?
1: Er staat heel veel op het programma.
0: Ja, natuurlijk. Het is veel te veel.
1: Dat is altijd Kill Your Darlings. Ja. Hè? Maar allereerst vieren we dat we 5 jaar open zijn op deze plek. Dat is natuurlijk wel even mooi om bij stil te staan. Er is natuurlijk een hoop gebeurd afgelopen jaren. In ieder geval afgelopen jaar wat terugkomt, want dat was je vraag, is het New Tide Festival. Een nieuw jazzfestival wat we in maart geïntroduceerd hebben. De tweede editie is in maart 27. En daar kijken we enorm naar uit. En ons 5 jaar bestaan vieren we 20, 21 en 22 november. En wat dan een hele mooie highlight is, is op zaterdag 21 november Everybody Dance Now. En dat is ook een eigen festival wat we introduceren. Mm-hmm. Waarbij je op allerlei plekken in Amare kunt dansen. Foro, Lindy Hop, swing, house, breaking, tango.
0: Dans. Yeah. Dus niet alleen dat je denkt van het is ballet of het is klassiek.
1: Nee,
0: het
1: zijn allemaal social dances. Sowieso kan je hier in Amare, ik denk wel 3-4 keer in de week dansen. Mm-hmm. Tango moves, Haags Hip-Hop Centrum, de Heekhop zijn allemaal dansorganisaties die dat hier in Amare organiseren. En we hebben aan hen gevraagd, hoe zou je avond er nog toffer uitzien? Welke artiest zou je vragen? Dus bijvoorbeeld de Heekhoppers zei, wij zouden heel graag de Reverend Duke willen uit België. Dat is echt de band waar de Lindy Hoppers heel erg naar uitkijken. Dus in een van de ruimtes kan je heel de avond Lindy hoppen met Reverend Duke. Dus zo zijn er wel 8-9 dance areas. En ook als je een muurboompje bent of je kan niet dansen.
2: Zelfstandig mag ook.
1: Zelfstandig mag sowieso. Er zijn genoeg social dances die alleen zijn, sommige samen. Maar zijn er crash courses zodat je in 30 minuten de eerste stappen leert. Dus er is geen reden om niet in beweging te komen.
2: Dan pak je dat eerst even mee en dan ga je daarna echt meedoen natuurlijk.
0: Dat je geïnspireerd raakt door een voorstelling met dans te zien en dat je dat zelf ook wil. Dus dat kan allemaal.
1: Nou, dat ook inderdaad. Dus je kan zelf leren dansen, maar je kan ook inderdaad, we hebben een aantal voorstellingen ook waar je naar kan kijken. Voorstellingen waar je ontzettend zin van krijgt om te dansen, maar die ook met social dance te maken hebben. Dus er is een voorstelling uit UK van Rambert Hopstom, waarin Lindy Hop en rave gecombineerd worden. 15 minuten upspeed. Nou, als je dan daarna nog stil blijft zitten, dan gaat het niet. Dus heel Amare is die avond dansen en kijken naar dans.
2: En veel eigen nieuwe dingen, dus de festival. Dus is dat een idee wat je meer door wil zetten op ieder culturele vlak? Een Amare, een festival?
1: Nee, we willen denk ik wel echt bij deze twee festivals houden. We hebben natuurlijk ook fantastische festivals die hier in de stad zijn. Hè? Dus Rewire zal hier weer zijn. Een festival maken en organiseren is natuurlijk wel heel intensief. Dus we programmeren natuurlijk ook gewoon fantastische gezelschappen uit Den Haag, uit Nederland, uit de wereld. Om hier te laten zien.
0: Ja, mooi, mooi. En ik ben bijvoorbeeld zelf een liefhebber van de Haagse Open Mic. Die hier in deze ruimte is eigenlijk. Eens in de maand. Heel leuk ook voor de opstartende makers, zeg maar. Hebben jullie op dat vlak ook andere dingen nog, of niet?
1: De Haagse Open Mic is er één. Artist Rhymes is er regelmatig. Er zijn natuurlijk vaak ook lunchconcerten vanuit het Jong KC, waarin je ook het jonge talent al ziet op het gebied van klassiek en jazz. Op vrijdagmiddag, dus ook op het gebied van muziek, is er in de openbare ruimte heel veel te ervaren.
0: Mooi.
2: Ja, nieuw seizoen, heel druk agenda. Veel plannen, zeggen. Je zit er heel relaxed bij voor al die plannen eigenlijk.
1: Dat is denk ik het voordeel van deze thuiswedstrijd hier in de Mare nu.
0: Je zit gewoon op je werk eigenlijk. Ja,
2: dat hangt ook helemaal feestsfeer. Ik voel het. Wat leuk.
0: Ja. Jullie geven ook vrijdag vrij Mibo-concerten, zag ik in de aankondiging staan.
1: Ja, het resident.
0: Dat is meer dan alleen voor het personeel van Amare zelf, zeg maar, de Vrij Mibo.
1: De Vrij Mibo, je hebt iets gezien wat ik dan nog niet ken.
0: Oh,
1: eigenlijk
0: serieus? Misschien
1: een nieuw concept. Maar inderdaad, er zijn wel regelmatig op vrijdagmiddag gratis concerten. Het Residentieorkest doet dat regelmatig.
0: Oh, mooi. Ja.
1: En het conservatorium ook bij de tribunetrap.
0: Ja, een fantastische plek natuurlijk ook daarvoor. Voor dat soort dingen, ja. Is er nog iets wat je eruit wil pikken waar jij zelf heel erg naar uitkijkt? Bijvoorbeeld een grotere artiest? Ik zeg bijvoorbeeld Buena Vista staan.
1: Amare echt, ja, Buena Vista, dat is komende week al.
0: Dat is
1: dus
0: komende week, ja.
1: Ik denk of uitverkocht of de allerlaatste kaarten. Ja, dus snel erbij zijn. Ja. Nou, waar ik als Amare echt heel trots op ben, is dat we ook dit najaar Tomorra presenteren. Staarconcert in Amare. Een gelegenheidsduo van Tom Rowland van de Gemical Brothers met Aurora. Ja. En dat vinden we heel tof, omdat we de enige zijn in Nederland. Mm-hmm. Naast een fantastisch rijtje in Parijs en in Berlijn. Oh, nou, de enige moet ik eigenlijk eerlijk zijn, dat stond ook op Down the Rabbit Hole. Maar als enige concertzaal.
0: Ja.
1: En dat vinden we heel tof, dat we dit soort gelegenheidsformaties hier naar Den Haag hebben weten te halen.
0: Tof, tof. Nou, snel weer door, begreep ik. Want er is nog veel meer werk aan de winkel hier in Amare. Dank je, Geesje Prins, voor de uitleg. En wij gaan straks weer door met het programma natuurlijk. Eerst toch muziek van Benito, omdat het moet.

0: dan ga je ook druk minder ervaren en wordt het ook prettiger. En als de dingen ontspannender zijn en prettiger zijn, dan ga je veel sneller leren.
1: We hebben kunnen luisteren naar Benito en Moxie Mappie met Omdat Het Moet. We hebben hem natuurlijk al in de uitzending daarnet gehad. En konden we hem navragen wat hij nou echt vond van cultuur. Maar het is een beetje, ja, iedereen om mij heen. Het is heel gek omdat het op maandag voor jullie bijna 4 uur is. Maar hier zitten we aan het eind van de avond. En dan wordt er buiten al druk opgeruimd. Maar tegelijk is de stad nog steeds levend. Want er lopen overal zoveel mensen. Zeker in het Amare, waar we net hebben gezeten. Naast mij staat Eva van de organisatie Donkergroene Creators. Hoe is het met jou nu, na de hele avond zo'n beetje?
2: Ja, ik heb zo'n soort laatste energieburst. Dat ik de hele dag zo denk, oh, lange dag. Maar nu denk ik zo, oh mijn god, ja, het is gelukt. We zijn er aan het einde. En dan leef ik eigenlijk weer helemaal op.
1: Maar dan zie je ook een beetje van hoe het resultaat uiteindelijk wordt van je harde werk.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja, dit is gewoon de avond waar je al misschien meer dan een half jaar naartoe hebt geleefd. En dan zie je in één keer de mensen die je hebt bereikt en de programma's die zijn gecreëerd. En dan bestaat het ineens.
1: Ja, ik vind dat zo leuk om te zeggen, dan bestaat het ineens. Ja. Maar het is er natuurlijk. En het moet ook gewoon hier zijn in een stad zoals Den Haag. En zeker met de cultuur die wij hebben. Als we gaan kijken naar het hele evenement. Hoe heb jij het ervaren? Gewoon de samenwerkingen met partners, met de theaters. Als je mensen, de bezoekers ziet. Wat is daarvan nou het aspect waarvan je zegt, ja, deze, dat vind ik toch echt wel het leukste?
2: Ik vind vooral, denk ik, echt de diversiteit het leukst. En dan gaat het echt zowel om het programma, want mensen kunnen participeren, ze kunnen kijken, ze kunnen dansen, ze kunnen films kijken. En ze kunnen gewoon in principe alles doen wat met cultuur te maken heeft. En dan zie je dus ook dat er echt een heel verschillend publiek op afkomt. Dus het is ook een beetje een soort van, wat je geeft is wat je ook terugkrijgt. En ik vind die dynamiek gewoon heel leuk om te zien.
1: Ah ja, maar dat maakt het werk ook wel heel tof wat je doet. Want ja, Donkergroene Creators is natuurlijk niet alleen maar verantwoordelijk voor dit evenement, maar ook gewoon meerdere andere evenementen in de stad, zoals Bunkerdag, Museumnacht en nog zoveel meer. En waar ook een graag geziene gasten zijn wij daar ook. Want wij vinden dat ook gewoon leuke evenementen. Maar als we het nu hebben over Spotlight, ik vind toch eigenlijk wel cultuurnacht ligt wel heel goed in de mond, hoor. Want we hebben het er net al bij meerdere interviews een beetje zo erin gefietst. Maar het klinkt toch wel heerlijk zo, cultuurnacht van Den Haag.
2: Ja. Ja, je hebt natuurlijk al Museumnacht, dus mensen zijn dat al een beetje gewend. Dus dan, ja, het idee is een beetje Museumnacht voor de beeldende kunst en dan cultuurnacht voor de podiumkunst.
1: Het maakt het ook meteen super herkenbaar waar mensen heen kunnen gaan en wat er allemaal te doen is. Ik dacht, nee, zo, alle lichten gingen uit, maar ze gingen ook weer aan. Heerlijk. Als we nu kijken voor het aankomende jaar, wat staat er een beetje op jouw planning? Wat zijn een beetje de verwachtingen na zo'n succesvol evenement?
2: Heel goed nadenken en heel goed met de stad praten over hoe we dit in de toekomst gaan invullen.
1: Wat zou je nog, als je nog iets zou kunnen dromen en wensen, wat je zou kunnen bespreken met City Die Heek, wat zou het kunnen zijn?
2: Ja, nou ja, het liefst gaan we volgend jaar toch de cultuurnacht een beetje verder doen. Maar ik durf niks te zeggen. Ik wil gewoon vooral even weten van de organisaties hoe zij het hebben gehad. En dan gaan we lekker verder praten.
1: Ja, en dan daarna gewoon een goed even een drankje erop drinken. Want dat mag wel na zoveel hard werk. En in dat harde werken, daarin waarderen we jullie heel erg. Want jullie dragen bij aan de cultuur van de stad. En dat is zeker in deze tijden van verbinding en maken onderling. En maakt niet uit wie waar je vandaan komt, wie je bent, wat je doet in je leven, dan is verbinding eigenlijk extra belangrijk.
2: Dat klopt, dat zeg jij. Fantastisch. Niks aan toe te voegen.
1: Nou, dan gaan wij gewoon weer door naar het ene laatste nummer zelfs van de uitzending. En dat is namelijk Lilo met Left. Dus even genieten. Laat je even meevaren in de tunes van Lilo.

0: Je hoorde Lilo met Left gewoon hier op Den Haag FM. En als je het goed hoort op de achtergrond, wordt hier gesoundcheckt in Amare. We zitten nog steeds in Amare. Ja, bijna het eind van de show.
1: En inmiddels kunnen we zeggen dat de gitaar het doet.
0: Ja, hij die heeft al
2: redelijk
0: wat gecheckt.
2: Ja, leuk toch?
1: Ja, hij komt wel een beetje doorheen.
2: Het begint te leven hier zo.
1: Nou, we hebben het even aangewakkerd.
2: Ja, dat begint te leven. Maar ik bedoel meer van de avondversie. Want je gaat zo van de middag naar een avond toe. En dat vind ik toch wel speciaal.
1: Ja, je ziet het publiek ook veranderen in de avond.
2: Het wordt wat donkerder en mensen denken we hebben er zin in.
0: Ja, ja. En ons programma houdt dan bijna op. Maar we hebben wel heel veel langs horen komen.
2: We hebben alle cultuurstromingen kunnen horen. We hebben alles mee kunnen maken.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het toch wel wat speciaals hebben hoor, zo'n live uitzending.
1: Ja, leuk hè. Onder andere dat bijvoorbeeld je nu ineens hoort dat de ukulele het ook doet.
0: Oh, is dat de ukulele?
1: Is dat niet?
0: Oh, jij bent dan weer een kenner.
1: Die doet het.
2: Hij is helemaal up-to-date met de muziekinstrumenten.
1: Dat denk ik dat de mensen thuis ook wel horen.
2: Ja. Ja.
1: Er gaat hier een bandje starten. Ja, Spotlight is leuk.
2: Het is genieten hier op de zaterdag, maar dan ook genieten voor de luisteraar op de maandag.
0: Ik hoop het wel.
2: Je wordt meegenomen in alle werelden die er maar zijn.
1: Ja.
2: Hoe hebben jullie dit ervaren? Zo even een andere locatie en dan even een andere setting om mensen te interviewen.
1: Ik vind het wel heel leuk. Anders zit ik heel weinig bij Rico aan tafel bijvoorbeeld.
0: Ook dat. De combinatie
1: dat
0: is ook wel
1: heel
0: leuk.
1: Gezellig.
0: Om eens een keer met een ander te zitten. En inderdaad, de locatie vind ik ook wel tof. Ik zit dan meestal wel heel dichtbij. Namelijk in de bibliotheek met de studio.
2: Natuurlijk.
0: Maar dit is ook wel eens leuk. Zeker omdat er van alles aan de hand is hier.
2: Ja, ik krijg gewoon een hele Hawaii-variant achter me.
1: De Hawaii-sexy doet het ook. Maar hoe was het voor jou? Je was verantwoordelijk voor het draaiboek. Je bent een streng maar rechtvaardig in de regie ervan.
2: Ja, laten we zo zeggen, het is altijd prachtig als je iets kan doen voor de cultuur in je eigen stad. En dan hoe mooi is het dat je met je eigen collega's van het weekend en door de week met dit op de achtergrond gewoon een 4 uur lange show kan produceren.
1: Ja.
2: Ik vind dat magisch.
1: Fijn, hè?
2: Ja, ik vind dat heerlijk.
1: Het komt ook inderdaad met dat muziekje erbij. Het was even stressen. Het was af en toe eens lastig. Maar aan het eind van de dag waan je toch op een tropisch eiland vol met culturele Haagse parels.
0: We zitten hier nu met z'n drieën. Tom en Desiree en mijn naam is Rico. En we moeten natuurlijk ook bedanken Fieke.
2: Fieke.
0: Die was op pad.
1: Ja. Die is door. Top, die zit
2: onze,
1: op
2: en Chicky, die heeft Chicky natuurlijk ook erbij gezeten. En die hebben ook hele leuke interviews gehad. Mm-hmm. In de verschillende locaties. Ja, ik vind het eigenlijk wel een prachtige dag om zo af te sluiten.
1: Ja. Het is toch fantastisch. Je zou eigenlijk ook die band hier op de achtergrond harder moeten kunnen zetten. En dan zeggen wij goeienacht
0: harder.
1: Ja, volgend jaar is er ook weer een spotlight.
2: Hopelijk wel. Misschien meer een cultuurnacht. Ik vind dat wel lekkerder klinken.
1: Cultuurnacht
2: klinkt wel lekker in de mond.
1: Wel fijner, ja.
2: Ja, hè?
1: En volgend jaar weer een festival. Heb je dit nou geluisterd en je bent er dus niet live bij geweest? Heb je het wel kunnen horen wat je gemist hebt?
0: Ja.
1: En volgend jaar sowieso weer op Den Haag FM.
2: 100%.
0: Ja. En sowieso blijven we natuurlijk cultuur volgen. Ook in de andere programma's op Den Haag FM. In de loop van het seizoen.
1: Ja. Nee, dat blijven we ook gewoon doen. Maar ik vind het wel echt extra leuk om het zo met z'n allen ook even af te trappen. Ook op de radio.
2: Ja, hè? Mooi om af te sluiten.
0: Ja. Hey, we hebben nog muziek klaarstaan. Los van deze live muziek.
1: Los van wat je nu hoort.
2: Onze favoriete band van de stad ondertussen.
1: Ja. Oh, de Reggers. Die hebben net weer een hit. En een oude hit is afgestoft.
0: Groeten uit Den Haag.
2: En nieuwe dingen.
0: Ja. Maar die gaan we niet luisteren, toch? Je bent het voor mij.
2: Je bent het voor mij.
1: Jij bent het voor mij.
2: Want je danst zo mooi flamingo.
0: Blijkbaar niet de Reigers, maar jullie.
2: Ja, daar gaan we al. Fijne dag iedereen. En dit was deze keer de speciale uitzending van het Spotlight Festival hier live vanuit Amare. Hopelijk volgend jaar terug met de ware cultuurnacht van de stad.
1: Zin in.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
7: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
6: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
7: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
6: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
6: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
5: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
6: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
5: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de Remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haagse Helden met Sjane van Rutten.
7: Goedenavond luisteraars, welkom bij Haagse Helden vanuit de studio in de Centrale Bibliotheek aan de Spui. Fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over Hagenaars en Hagenezen die zich inzetten voor ons en de stad. Opvallend en onopvallend, in de schijnwerpers of in alle bescheidenheid. Ze dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van onze mooie hofstad. Ik ben Sjane van Rutten en onze gasten van vanavond zijn Meerte de Vries en Sharda Bansi van Atelier De Kunstvlieg. Ze zijn inmiddels in de studio gearriveerd. Ik zeg nu alvast hartelijk welkom. En in het tweede deel van de uitzending tekstschrijver Alan Tijsling. Voordat we met elkaar in gesprek gaan, gaan we luisteren naar Rolf Sanchez met Marchar. Dat klinkt heel Zuid-Amerikaans.

0: Zo, dit was Roel Sanchez met Marchar, een lekker Zuid-Amerikaans ritme. Je luistert naar Haagse Helden op Den Haag FM. Ik heb al gezegd, onze eerste gasten vanavond zijn Mirjam de Vries en Sharda Bansi van Atelier de Kunstvlieg. We hebben het even voorbesproken waar we het allemaal over gaan hebben. Dat is heel veel, dus we gaan meteen van start. Mirjam, jij bent directeur van de Kunstvlieg sinds 2023. En hoe kijk je tot nu toe terug op je loopbaan?
1: Ja, heel leuk. Oh, ik hoor mezelf heel hard. Ik ben in 2013 bij de Kunstvlieg gekomen als stagiaire. Toen zat ik op het Grafisch Lyceum. En Frans, de oprichter van de Kunstvlieg, die helaas inmiddels overleden is, die vroeg altijd de stagiaires in de zomervakanties om terug te komen. Dan zei hij, help, ik heb geen medewerkers, iedereen is op vakantie, kom helpen. En dat deed ik dan, dan kwam ik vanuit Breda. En vervolgens waren er dan bijna geen deelnemers door de zomer. En zo ben ik altijd wel in contact gebleven met de Kunstvlieg. En in 2018 kwam ik weer een keertje helpen in de zomer. Was ik net gestopt met mijn studie. Ik werkte bij H&M en ik wilde dat niet voor altijd blijven doen. En toen zei Frans, je kunt iemand overnemen, want er gaat iemand weg. En zodoende ben ik in 2018 gestart als activiteitenbegeleider. En in 2023 heb ik dus de functie directeur gekregen.
0: Gekregen, dan moet je er wel wat voor doen, neem ik aan.
1: Dat is waar.
0: Het wordt je niet in de schoot geworpen.
1: Nee.
0: Nee, maar goed. Iets heel anders. De Kunstvlieg houdt zich bezig met kunstzinnige dagbesteding voor mensen met een beperking.
1: Ja.
0: En wat is de kunstzinnige dagbesteding?
1: Ja, we hebben dus een atelier midden in het centrum van Den Haag. En daar komen verspreid over de week 40 deelnemers. En iedereen gaat creatief aan de slag. De deelnemers mogen zelf kiezen met welk materiaal ze aan de slag willen. En de begeleiding is daar om activiteiten aan te bieden, erbij te ondersteunen. Maar iedereen is wel vrij om te kiezen wat ga ik maken als er maar creatief gewerkt wordt.
0: Oké, dus dat kan van alles zijn.
1: Ja. Er wordt prachtige kunst gemaakt.
0: En Sharda, je zit te knikken. Wat is dat van alles?
2: Nou, wat het meeste gedaan wordt, is schilderen. Maar we hebben ook houtbewerking. We hebben een deelnemer gehad die heel goed met hout kon werken. Die hebben gehad. Er zijn ook deelnemers die kleuren. Die vinden het leuk om te kleuren.
0: Ook in de termen van een kleurplaat? Of?
2: Ja, kleurplaat. Okay. Of op cijfers kleuren. Dat wordt ook gedaan.
0: Dat zijn van die voorbedrukte afbeeldingen met nummertjes.
2: Inderdaad.
0: En met verf erbij. Oké, dat is weer iets heel anders. Ja.
2: En we doen ook haken, breien, weefgetouw hebben we. We hebben echt van alles.
0: Ja.
2: Echt de boetseren. Doen we ook heel vaak.
1: Mozaïken
2: doen we ook heel vaak.
0: Dus jullie atelier moet ruim gevuld zijn met allerlei materialen en hulpmiddelen.
2: Ja.
0: En hoe komen jullie daaraan? Ik bedoel, jullie zijn geen op winst gerichte organisatie.
1: Klopt, we zijn echt afhankelijk van het aantal deelnemers. Want de deelnemers hebben een PGB. En vanuit daar wordt de Kunstvlieg gefinancierd. Dus ja, als het minder goed gaat met... als we minder deelnemers hebben... dan is er ook minder geld voor materialen. We krijgen af en toe donaties. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En in het verleden... deed de Kunstvlieg echt veel meer op donaties. En ik kan nu wel zeggen dat het heel erg goed gaat. Dus dat we ook gelukkig kunnen investeren in mooie materialen.
0: Ja, want de kunstsector is heel fraai en zo, maar het is allemaal niet goedkoop.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Ik heb zelf ooit... dacht ik dat ik talent had op het gebied van keramiek. Maar die broodjes klei, dat was toch altijd wel weer een aanslag op mijn budget, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik heb gekeken op de website wat het werk is wat de mensen maken. Ja, dat is imponerend.
1: Ja, er worden echt geweldige werken gemaakt.
0: Ja. Sharda, wat sprak jou onder andere aan in die enorme hoeveelheid fraai werk?
2: Nou, het was heel bijzonder. Het overviel me wel heel erg, want... ik kom zelf van kantoor, zeg maar. En ik had gesolliciteerd, dus ik werd aangenomen. Maar ik had echt zo van, jeetje, wat moet ik hier doen? Het is echt heel veel. Dus ik begon zelf ook te tekenen en te schilderen. Niet zo mooi als de deelnemers, helaas.
1: Nou.
2: Maar het was gewoon geweldig.
0: Ja, en die deelnemers, hè, bedoel, wat ik zie niet in alle kunstwerken, maar in sommige wel, ik vind het echt kunst, zeg, die mensen hebben gewoon talent.
1: Ja, En dat willen we ook laten zien aan de buitenwereld. Daar zijn we echt actief mee bezig. Vandaar dat we meerdere samenwerkingen hebben en altijd op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingen. Omdat ja, er worden gewoon prachtige dingen gemaakt.
0: Ja.
1: En dat willen we echt aan de wereld laten zien.
0: Ja. Ja. Jullie hebben onder andere geëxposeerd in musea.
1: Ja.
0: Jullie hebben meegedaan aan een project in de Schilderswijk. Jullie hebben geëxposeerd in Amare.
1: Ja.
0: Ja. Zijn het verkooptentoonstellingen trouwens?
1: Er wordt wel eens wat verkocht. Het is nooit het hoofddoel bij ons, maar het komt voor. En ja, we staan er altijd voor open.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik zag werk wat is geïnspireerd op Botticelli.
1: Ja, oh,
0: de Primavera. Ja. Frida Kahlo, Cobra, een portret in klederdracht, kleurrijk abstract werk, pop art, duinen, de golven van de zee. Het houdt gewoon niet op.
1: Ja, we zijn, ik denk ook sinds we zo actief bezig zijn met musea en Amare. We hebben recent bij het CDA geëxposeerd. Zijn we ook wel bezig met het zoeken naar de juiste inspiratie. En in maart hebben we daarvoor een Monet-maand georganiseerd. En we hebben afgelopen maand een meesterwerkenmaand gehad. Dus dat, ja, dan zetten we alles in teken van Monet of een andere. Ja. Met de meeste werken hadden we heel veel voorbeelden. En dan laten we de deelnemers zelf kiezen. Wat vind ik mooi, wat past bij mij? En ga daar eens je eigen kunstwerk bij maken.
0: Ja, tot verrassende resultaten. Het zijn mensen met een beperking.
1: Ja.
0: Wat moet men daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is bij ons echt heel wisselend. Want de jongste deelnemer op dit moment is 16 en de oudste 80.
0: Zo.
1: We hebben veel mensen met autisme, mensen met syndroom van Down, niet aangeboren hersenletsel. Eigenlijk is het bij ons alles door elkaar.
0: Ja, dat is veel, daar moet je wel mee om kunnen gaan.
1: Ja, nou, het is, we hebben geen mensen met agressieproblemen. Dus het is een hele veilige plek.
0: Okay,
1: en daar staan we ook voor met elkaar.
0: Ja.
1: Dus het is een fijne plek om te zijn.
2: Zeker.
1: Ja.
0: En dat ervaren de deelnemers ook zo?
1: Ja, dat krijgen we wel terug. Dus dat hoop ik dat
0: is ook
1: zeker zo is.
0: Een soort thuissituatie.
1: Ja.
0: Want hoeveel dagdelen in de week zijn ze dan bij jullie?
2: Dat is heel verschillend, hè?
1: Ja. Ja, we hebben deelnemers die komen maar één. We werken ook met dagdelen, dus een ochtend- en middagdagdeel. Sommige deelnemers komen de hele dag, andere één ochtend of een middag. Deelnemers die komen 5 dagdelen, andere 6.
0: Dat varieert nogal.
1: Ja, dat varieert echt heel erg. Dus elke dag is weer anders bij ons.
0: Nu zeggen ze dat kunst heel erg goed is voor je hersenontwikkeling, voor je brein. Je wordt er ook gelukkig van. Merken jullie daar iets van, dat mensen iets doet in positieve zin? Sharda?
2: Oh, jawel. Vooral als een schilderij zeg maar helemaal af is, dan zie je ze ook helemaal stralen van, goh, dit is echt mijn werk.
0: Ja.
2: Dus dan zijn ze echt heel blij. Maar iedereen is dan heel blij met zo'n schilderij.
0: Kunnen echt trots zijn dat ze hebben gemaakt.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja.
2: En dat geeft ze ook natuurlijk extra energie om een andere te maken.
1: Ja.
2: Dus dat gaat echt zo door.
0: Ja.
2: Dat is echt heel mooi. En je ziet ze ook groeien daarin.
0: Ja, want als de mensen komen en ze gaan aan de slag, merk je dan al iets van talent, zeg maar? Of is het iets dat mensen in de loop van de tijd ontdekken van, hé, ik kan wat?
1: Ja, dat is ook heel wisselend. Wij vinden wel dat iedereen talent heeft. En bij iedereen zie je dus ook weer andere groei.
0: Ja, dat zag ik ook.
1: Ja, dus dat, maar zeker iedereen heeft denk ik talent.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Je moet ook willen.
0: Nou, en durven.
1: En durven,
0: Ja, dat zeg ik altijd van zingen. Iedereen kan zingen. Ook kan niet zingen. Ja, je kunt zingen. Iedereen heeft een zangstem. Alleen je moet weten hoe je die moet gebruiken.
1: En oefenen. Ja,
0: heel altijd.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even naar muziek luisteren.
1: Ja.
0: Nu we het hebben over zingen. We gaan luisteren naar Shut Up and Dance van Walk on the Moon.

0: Zo, dit was Shut Up and Dance With Me. De titel kan je nauwelijks ontgaan zijn gezien de tekst. Dit is nog steeds Haagse Helden. En we zijn in gesprek met Meerte de Vries en Sharda Bansi van Atelier de Kunstvlieg. Een ontzettend interessante organisatie waarin mensen met een beperking kunst maken. Dat gaat niet zomaar. Ze komen binnen en ja, hoe kom je tot een kunstwerk? Daar is begeleiding voor. En welke begeleiding krijgen de mensen?
1: Groepsbegeleiding. En we hebben een aantal vaste medewerkers, dus betaalde krachten. En we zijn echt heel erg afhankelijk van vrijwilligers en ook stagiaires.
0: Ja, en Sharda, jij bent een vrijwilliger?
2: Ik ben een van de vrijwilligers.
0: Ja.
2: Dus
0: dat moet je vast goed bevallen, anders dan was je waarschijnlijk al weggegaan en zat je niet in de uitzending. Wat is het leuke om als vrijwilliger te werken voor de kunst?
2: Wat ik leuk vind is dat je gewoon met mensen werkt. Ik krijg daar heel veel plezier in en het maakt mensen ook wel blij. Dat is mijn beleving. Wat vind ik leuk? Ik vind het gewoon leuk om in het atelier te zijn. Om een deel uit te maken.
0: Ja, en wat zijn je taken?
2: Mijn taken zijn, als ik 's ochtends binnenkom, dan als de deelnemers binnenkomen, krijgen ze een drankje. Dus dat doe ik, of om's de beurt doen we dat. We helpen ze aan het werk, bijvoorbeeld inspiratie opdoen.
0: Of, nou, hoe doe je dat? Ik kom 's morgens binnen, ik ben chagrijnig, ik heb er helemaal geen zin in. Hoe zet je mij aan het werk?
2: Nou, dan krijg je eerst een drankje van ons.
0: Ja.
2: Koffie, thee of limonade, wat je maar wilt.
0: Ja.
2: En dan gaan we gewoon even met je zitten. En
0: ja.
2: Gaan we even gewoon met ze kletsen. Van, wat heb je gedaan? Hoe was je dag, vorige dag, zeg maar? Heb je goed geslapen? Dus zo beginnen wij.
0: Dus op die manier probeer je meestal, ik ben het uit mijn wat treurige buiten praten, zodat ik aan het werk wil.
2: Inderdaad, en het werkt heel goed.
0: Ja.
2: Het werkt heel goed.
0: En hoe gaat het dan met de keuze van activiteit? Want de deelnemer staat centraal, hè?
2: Ja. Wij vragen allemaal van, goh, wat wil je vandaag gaan doen? Wil je tekenen, wil je schilderen, wil je boetseren? Dus daar vragen we. Nou, de ene zegt van, nou, ik wil schilderen. Nou, dan vragen we, wat wil je schilderen? Of als ze ergens mee bezig zijn, wil je daarmee verder gaan? Of wil je wat anders? Meestal gaan ze verder met waar ze bezig zijn. Dan gaan we spulletjes pakken, verf uitkiezen. De tafel, alles klaarleggen. En als het zover is, dan gaan ze gewoon lekker schilderen.
0: Het lijkt mij dat zo'n ontvangst heel geruststellend is.
2: Oh, zeker. Zeker. Ja. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ja, ook om mensen op hun gemak te stellen.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Nou, je hebt een soort gastvrouwfunctie.
2: Ja, helemaal.
0: Helemaal. Ja. Waarschijnlijk op je lijf geschreven. En hoeveel dagdelen in de week doe je dat?
2: Ik doe nu op het moment 2 dagdelen. Ik heb ook 3 dagdelen gewerkt, dus dat was ook heel leuk. Maar nu op het moment gewoon 2 dagdelen.
0: Nou, je hebt nog een betaalde baan hiernaast?
2: Nee, helaas niet.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nee.
0: Want naast betaald werk kan het wel eens lastig zijn. Maar je hebt in ieder geval de ruimte en de tijd om je in te zetten voor de kunstvlieg.
2: Ja, zeker. Oh,
0: ja. Ja. En wat motiveerde je destijds om te zeggen van, nou, ik wil hier wel mijn vrije tijd in steken?
2: Ja, dat is heel raar gelopen. Ik ben arbeidsongeschikt geworden. En toen was het vanuit het UWV was de vraag van, wat wil je doen?
0: Mm-hmm.
2: Ik was niet klaar voor het werk. Toen heb ik gekozen om vrijwilliger te worden. Dus ik had mijn cv geplaatst op PEP Den Haag.
0: Ja, denhaagdoet.nl. Ja. Dat is een vrijwilligerssite.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: En daar ben ik uitgekozen door de directie van toen. En toen kon ik komen. En ik mocht eerst de administratie doen, maar zover is het nooit gekomen. Gelukkig.
0: Ja, nee, gelukkig. Dit lijkt me ook saai, veel leuker. Ja. Ja.
2: Dit is echt veel leuker.
0: Ja, dit
2: dus
0: is
2: zodoende
0: veel leuk.
2: Ben ik bij atelier gekomen.
0: Ja, oké. Okay. En Meert, wat voor eisen worden gesteld aan vrijwilligers? Want niet iedereen is geschikt.
1: Ja, klopt. Het is van belang dat iemand wel echt klaar is voor vrijwilligerswerk.
0: En hoe vertaalt zich dat concreet in de praktijk?
1: Ja, dus dat een vrijwilliger echt ondersteuning kan bieden aan het vaste team. En mentaal sterk genoeg is. Want het vraagt natuurlijk, het is best wel intensief.
0: Ja.
1: Een dagje meelopen bij de kunstvliegen, een ochtend.
0: Zijn
1: of
0: denk ik toch mensen met een bepaalde Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Je moet er op een bepaalde manier wel om kunnen
1: gaan. Het moet ook klikken, ja. Dus we werken wel altijd met twee proefdagdelen om te kijken, is er een match? Dus vanuit beide kanten. En soms zijn er vrijwilligers die starten en die zeggen na een paar maanden van ja, dit past toch niet bij mij. Nee. Ik ga op zoek naar iets anders. Het kan ook vanuit ons niet helemaal klikken. Ja, het gebeurt.
0: Uiteraard, heeft alles mee te maken. Ja. Kijk, iedereen moet zich prettig voelen. Hè? Dat geldt voor de deelnemers en vrijwilligers, beroepskrachten. Van dat het gewoon een hele fijne organisatie is om te werken.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel vrijwilligers zijn er?
1: Op dit moment volgens mij 9 of 10.
0: Oké, en hoeveel beroepskrachten?
1: 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Oké. En zijn er nog vacatures?
1: Nee. Op dit moment...
0: Oh, jammer! Ja.
1: Maar blijf altijd naar ons mailen. Ja. Blijf het altijd vragen, want het wisselt nogal. En zeker in de zomermaanden, als wij geen stagiaires hebben... Ja, dan hebben we altijd wel baat bij extra hulp.
0: Ja, dus, ja.
1: En
0: dus...
1: vaak blijven mensen ook hangen.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, wij zijn echt verwend met onze vrijwilligers. We hebben hele leuke vrijwilligers die jaren bij ons blijven. Charda is er ook al sinds... 2017, 2018.
0: Zo, dat is al behoorlijk lang.
1: Ja, zo hebben we er een aantal. Dus we hebben gewoon mensen die nooit meer bij ons weggaan. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor.
0: Er is weinig verloop, maar als het de luisteraar, als het je interesseert, hou de website in de gaten. Leuke organisatie, leuke activiteiten. En je kunt ook met trots kijken naar het resultaat van de deelnemers en al die kunstzinnige werken. Jullie bestaan binnenkort 20 jaar. Dat is al heel lang.
1: Ja.
0: En wat gaan jullie doen?
1: Wij gaan naar het Stedelijk Museum in Amsterdam met een touringcar. Nooit gedacht dat dat,
0: zo, dat klinkt
1: zou
0: al,
1: kunnen. Ja, best wel chic. Ja. Ja. Echt een uitje met alle medewerkers en alle deelnemers. Die willen natuurlijk. Ja. Gaan we naar de tentoonstelling van Yayoi Kusama. En daar laten we ons natuurlijk weer inspireren.
0: Uiteraard.
1: En dan komt er vast een yayoi maand achteraan.
0: Ja, misschien allemaal werken met grote stippen. Hè?
1: Ja, dan gaan we allemaal zelf onze inner yayoi checken. Ja.
0: Laat de innerlijke Kusama in je los. Ja, leuk, leuk. Nou, je zei geen vrijwilligers, maar jullie hebben wel behoefte aan donaties.
1: Zeker, ja.
0: En je kunt vrienden worden van de kunstvlieg. Bedrijven kunnen vrienden worden van... Ja. Iedereen kan vrienden worden van en doneren. Dus,
1: En kunst is te koop. Sorry dat ik je onderbreek.
0: Ja, Om onze... Niet alles, maar kunst is te koop.
1: Ja, en bijna alles is te koop wat er hangt. We zitten hier midden in het centrum van Den Haag.
0: Geef even het adres waar mensen naartoe moeten.
1: Annastraat 11, verstopt achter het Gouden Hoofd. En de opbrengst, 75% gaat naar de deelnemers. Dus je support ook de kunstenaars.
0: Ja.
1: Ja. En een beetje aan de kunstvlieg zelf.
0: Ja, meestal in galeries is 50-50. Of soms 60 voor de galerie en 40 voor de kunstenaars. Maar bij jullie is de verhouding heel sympathiek.
1: Wel zo eerlijk, ja.
0: Ja, wel zo eerlijk. Nou, oké. Doneert allen. Gaat allen naar de Annastraat om daar naar het kunst te kijken. Zeker de moeite waard. Koop een kunstwerk. En dan is iedereen gewoon ontzettend gelukkig.
1: Zeker,
0: Oké. Hebben jullie nog iets te zeggen op dit moment? Iets wat je kwijt wil?
2: Nou, ik wil alleen zeggen dat het een heel fijn bedrijf is. Bedrijfje.
0: Oh. Ja, dat is wel heel duidelijk, moet ik zeggen.
2: En we werken daar gewoon met heel veel plezier.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Oké. Nou, bedankt voor jullie komst en bedankt voor alle informatie over de kunstvlieg. We gaan afscheid met elkaar van elkaar nemen. En ondertussen gaan we luisteren naar Shakira met Burna Boy.

0: Haagse Helden met Sjane van Rutten.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Je luistert nog steeds naar Haagse Helden op Den Haag FM. Vlak voor de jingle hoorde je Wang Dang Doodle van The Living Blues. En ik moet zeggen, het blijft gewoon een topnummer. Inmiddels is onze volgende gast in de uitzending gearriveerd, Alan Thijsseling. Tekstschrijver. Je noemt jezelf ook wel Easy Writer. En ja, ik weet niet hoe het jou afgaat met het schrijven, maar ik zelf vind schrijven nooit heel erg easy. Oh, er gaat iets niet goed met de koptelefoon?
3: Ik hoor je beter zonder koptelefoon.
2: Oké, dat doen we zo even. Deze heeft een klein mankementje.
3: Oké.
2: En nu hoor je me wel?
3: Ik hoor jou, maar niet via mijn koptelefoon.
2: Oh jee. Even kijken, wat gebeurt er nou? Hij doet helemaal niks. Gaan we nog een muziekje opzetten en een gebruik...
3: Als het dan net zo'n lekkere Delta Blues is als die van net, dan maak je me helemaal blij.
2: Ja, het staat nu niet op de lijst.

0: dit is Back to Friends. Even een kunstgreep, want het ging technisch in de studio niet helemaal lekker. Dus we moesten even een andere opstelling kiezen. Nou, Alan, nog steeds heel erg welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Voor de tweede keer.
1: Gaat technisch een stuk beter.
0: Ja, dan gaat het een stuk beter. Jij kunt mij horen, we kunnen elkaar zien. Alles doet het heerlijk. Goed, ik zei net, je bent tekstschrijver, maar je noemt jezelf easy writer. En mijn eigen ervaring is, writen is niet altijd easy. Maar ik heb de indruk dat het jou heel makkelijk afgaat. Hoe ervaar je dat zelf?
1: Ja, een van de weinige talenten die ik heb, is dat ik inderdaad makkelijk kan schrijven. En ik ben niet alleen een easy writer, maar ik noem mezelf ook wel eens een prostitute of poetry.
0: Oh, right.
1: Want iedereen die mij betaalt, daar schrijf ik voor.
0: En
1: het is wel zo dat hoe minder leuk ik je vind, of hoe minder leuk ik het onderwerp vind, hoe hoger de prijs wordt.
0: Oké.
1: Dus
0: dat is wel
1: op het moment dat ik dingen heel erg leuk vind, of ze staan heel na mijn hart, dan is er soms helemaal geen prijs.
0: Ja, want dan
1: zo is het in het geval voor de Haagse Soebus. Want dat is iets waar ik me erg bij betrokken voel,
0: ja.
1: Waar ik heel graag voor schrijf. En op het moment dat je ergens een grote betrokkenheid bij hebt, dan is inspiratie ook nooit ver te zoeken.
0: Nee, en je kunt jezelf misschien een beetje generen als je er ook nog geld voor gaat vragen.
1: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee,
1: bovendien hebben we helemaal geen geld bij de Haagse Soebus. Dus
0: nee, dat
1: laat staan dat ze mij zouden kunnen betalen. Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Ik herinner me nog van de zomer je oproep om vooral geld te doneren om waterijsjes te kopen voor de daklozen.
1: Dat klopt. Ja, dat was toen ook heel hard nodig met de temperaturen die er waren.
0: Ja, het was een succes, heb ik begrepen.
1: Ja, het was een geweldige actie. We zijn echt heel erg dankbaar voor het aantal mensen wat daarop gereageerd heeft. En dat waren niet alleen particulieren die doneerden, maar er kwam ook een bekende supermarkt bijvoorbeeld, die kwam een hele grote voorraad ijsjes brengen.
0: Ja.
1: Dus we zitten voorlopig nog steeds goed in de ijsjes.
0: Ja. Je zit in het bestuur van de Haagse Soebus als mediaspecialist, om zo te zeggen. En ik ken jouw teksten van LinkedIn. En ik vind ze geweldig om te lezen.
1: Fijn dat iemand ze leest.
0: Nou, dat is niet waar. Er komen altijd heel veel reacties
1: Klopt.
0: Op. Maar je schrijft heel pittig, kort. Kort in de zin van heel erg to the point. Ik vind het humoristisch. Eigen woordgebruik, taalgebruik.
1: Ik ga er bijna van blozen.
0: Ja, denk, ga maar even. Heb je wel eens een functionerend gesprek waarin je dit soort feedback krijgt? Of?
1: Nee, ik ben zelfstandig, dus ik heb altijd functionerende gesprekken met mezelf.
0: Nou, dan geef ik nu wat feedback.
1: Die zijn heel snel klaar.
0: Nee, de ironie spreekt me aan als iets is wat je gewoon ontzettend stoort. Dan kun je met een redelijk sarcasme uit de hoek komen.
1: Nou, ik ben wel blij dat je het sarcasme herkent, want dat gebeurt. Dat doet niet iedereen. Ik had een keer een stukje over een dat de gemeente ons eigenlijk niet op de koekam wilde. En toen had ik bedacht, als de gemeente ons nou gewoon geld geeft om drones te kopen, dan gaan we alle soep via drones en GPS op telefoontjes van onze bezoekers bezorgen. En er waren een aantal mensen die dachten dat een serieus plan was.
0: Nou, je hebt je over de koekam kwestie, om het zo te noemen, ontzettend opgewonden.
1: In elk geval over uitgesproken.
0: Ja, zeker. En het was natuurlijk een hele merkwaardige zaak dat twee anonieme klachten ertoe leiden dat de soepbus zou moeten verplaatst worden van de koekamp.
1: Ja, ik was er totaal flabbergast. Dus ik ben zelf van de soepbus. Ik kom redelijk veel in het centrum van Den Haag. Ik kom ook wel eens bezoekers van de soepbus tegen. Dan groet je elkaar even in het voorbijgaan. Maar er zijn nog nooit out of the blue twee mensen naar mij toegekomen die zeggen, Alan, we moeten nou eens even over de soepbus gaan praten.
0: Nee,
1: dat met een willekeurig gemeenteraadslid wel gebeurt, vind ik heel vreemd.
0: Nou ja, weet je, als je een klacht hebt tegen de overheid, over de overheid, dan kun je klachten dienen, maar die moet in ieder geval onder naam worden ingediend. Dus anonieme klachten worden überhaupt niet in behandeling genomen. Want je wil natuurlijk horen, wat is er nou precies aan de hand? En de klacht kan onterecht zijn. Nou, dat was helemaal niet het geval. Je weet niet eens wie het zijn. Dus waar moet je het dan over hebben met elkaar?
1: Het is water under the bridge. Voorlopig mogen we weer fijn op de koek.
0: Ja, het is gelukkig afgehandeld. Maar
1: het is afgehandeld en we zijn inmiddels dikke vrienden met iedereen in de nieuwe gemeenteraad van Den Haag.
0: Ja, gelukkig maar. Ja, je schrijft niet alleen voor de soepbus. volgens mij ongeveer dagelijks, als ik het zo bekijk.
1: Nee, ik ben gewoon een commerciële tekstschrijver. Dus ik schrijf teksten voor bedrijven die bepaalde informatie kwijt willen. En de ene keer is dat heel leuk om te doen. En de andere keer is dat echt werk om te doen.
0: Ja.
1: En wat ik wel heel leuk vind, is naast de teksten die ik voor de Zoebus schrijf, de artikelen die ik voor Straatnieuws mag maken. Dat doe ik samen met fotograaf Henriette Quest. En Guest, moet ik zeggen, altijd met een Q, maar het is met een G, Henriette Guest. En dat is leuk, gaan we samen op pad. We verzinnen een onderwerp met z'n tweeën. En soms dan komen ook andere dingen spontaan op je pad. We hadden vanmorgen bijvoorbeeld een gesprek met een stelletje dat elkaar gevonden heeft in de opvang. Dus die zijn verliefd op elkaar geworden terwijl ze in de opvang zaten. En die hebben toen samen het plan opgevat om een vlog te gaan maken over hun dagelijks leven. Dus wat ze tegenkomen, waar ze mee bezig zijn. Ze zijn nu op weg naar een zelfstandige woning, dus dat hele pad. Nou, dat is dan een geweldig verhaal
0: dat
1: op je pad komt.
0: Dat zijn mooie dingen.
1: En dat is ook heel erg leuk om te schrijven.
0: Ja, Zoekbus, je schrijft over de Kessler Stichting, heb ik begrepen.
1: Nou, dan ben je heel goed op de hoogte.
0: Oh ja, ik heb me zo voorbereid. Ik heb me helemaal in je verdiept.
1: Nee, ik ben inderdaad gevraagd door de Kessler Perspectief, moeten we tegenwoordig zeggen. Om een artikel voor hun personeelsblad te schrijven. Maar dat gaat dan wel weer over de Haagse Zoebus.
0: Nou, oké, die komt er altijd weer uit. Want...
1: Ja, de Zoebus was vroeger ook van de Kessler Stichting natuurlijk.
0: Oh ja, en dus nu een zelfstandige...
1: 5 jaar geleden zelfstandige stichting geworden. En Kessler is inmiddels Kessler Perspectief geworden. En dat betekent een hele hoop nieuwe mensen bij de organisatie. En er zijn ook een aantal mensen die vragen zich af... wat doet dat oranje monster eigenlijk in een garage bij ons? En wie zijn die mensen die altijd in de keuken soep staan te koken? Ja. Dus het is ook voor het goed om ons daar intern weer opnieuw voor te stellen.
0: Absoluut, ja. In ieder geval, het concentreert zich wat je doet allemaal rondom daklozen.
1: Ja.
0: Kun je iets vertellen, hoe is die speciale betrokkenheid bij deze mensen ontstaan?
1: Ja, die is heel simpel. Toen ik heb 20 jaar lang in Suriname gewoond. Ik had een geweldig leuk leven. Ik hoefde eigenlijk ook helemaal niet zo nodig weg uit Suriname. Maar op een gegeven ogenblik brak ik mijn enkel. En die is in het ziekenhuis 3 keer verkeerd geopereerd.
0: Daar of in Nederland?
1: Nee, daar in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk niet binnen 2 weken. Dat is de termijn van bijna 1,5 jaar geweest. En het vervelende is in Suriname dat op het moment dat jij niet kunt werken, heb je ook geen inkomen meer.
0: Nee.
1: Dus het ging vrij rap met mijn spaargeld. En kon een keer nog mijn auto verkopen om een paar maanden te overleven. Maar dat hield op een gegeven ogenblik op. En toen ben ik zelfs nog het oerwoud ingegaan. 7 maanden lang bij de Marons gewoond. Omdat daar een bottendokter was die magische dingen met botten zou doen. En een geweldig avontuur. Heel erg leuk.
0: Ja, dat deed mij ook, ja.
1: En een tijd die ik eigenlijk nooit zou willen missen. Maar het heeft qua bot niet veel geholpen uiteindelijk.
0: Nee, qua ervaring wel, maar
1: herstel
0: niet.
1: Toen had mijn familie in Nederland, die had er ook genoeg van. Die hadden zoiets van, joh, Alan, ik weet niet wat je er allemaal uitspookt, maar je geld is op. Je been is nog steeds niet beter, kom maar eens naar Nederland toe.
0: Ja.
1: En omdat mijn dochter in Den Haag woont, en ik toch wel heel erg graag in de buurt van mijn dochter willen zijn, heb ik toen zelf besloten om hulp te zoeken in Den Haag. En zo kwam ik bij de Kessler Stichting uit.
0: Oh, dat is... En daar en ben je met...
1: Vanaf daar zijn we weer verder gaan... dingen gaan doen. En daardoor ken ik dus de Kessler Perspectief ontzettend goed. En ik ken ook ontzettend veel mensen die daar in de opvang hebben gezeten.
0: Juist.
1: Dan hoor je alle verhalen en dan denk je van, nou, deze groep mensen die mag best wel een steuntje in de rug hebben.
0: Nou,
1: en dat probeer ik op deze manier te doen.
0: Een grote steun, kunnen we wel zeggen. Het is, kijk, er wordt heel veel hulp aangeboden aan deze mensen, maar een huis of een woning zit er niet in.
1: Nee, we hebben ook een beetje gebrek aan woningen in Nederland natuurlijk. Alleen ik denk wel dat daar eigenlijk de oplossing eerst begint. Ik bedoel, je kunt heel veel problemen hebben. Maar het grootste deel van die problemen wordt verholpen op het moment dat jij weer een woning hebt.
0: Ja, dat...
1: Dus misschien moeten we gewoon in Nederland zeggen van, joh, dakloze mensen, die gaan we voorrang geven bij het krijgen van een woning.
0: Ja.
1: En dat hoeft niet meteen de prachtige villa te zijn, maar op het moment dat jij gewoon een fatsoenlijke kamer hebt met een eigen bad, toilet en een keukentje waar je je ding kunt doen, dan ben je al een hele eind opgesloten.
0: Dat lijkt me ook. Het geeft overzicht, het geeft structuur in je leven. veiligheid.
1: Als ik dan kijk naar alle kantoorpanden die leegstaan in Den Haag, dan denk ik bij mezelf, daar zou je ook een hele hoop appartementjes voor dakloze mensen voor kunnen maken.
0: Of de ruimtes boven de winkels.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, goed. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar muziek luisteren.
1: Helemaal top.
0: I Can't Be The Only One van Sera en You Notice. Oké. Okay.

0: Dit is I Can't Be The Only One. We schuiven Serena Zebra even weg, want wij zijn niet the only one in de studio. In gesprek met Alan Thijsseling, tekstschrijver, easy writer. Een heel gedreven mens. En waar ik nou benieuwd naar ben, Alan. Jij schrijft heel veel. Maar hoe heb je de innerlijke schrijver in jezelf ontdekt?
1: De innerlijke schrijver in mijzelf? Nou, dat gebeurde eigenlijk al vrij vroeg. Ik denk dat ik 7 of 8 jaar was. En ik zat in de 3e of 4e klas van de lagere school. Dat hadden we toen nog. Dus ik ben even kwijt wat voor groep dat tegenwoordig is.
0: Is groep 6. Nou, 5 groep 7.
1: Dan zat ik daar. En we hadden in de klas een koortje staan met 2 hamsters erin. En we gingen op vrijdag de klas uit. En die 2 hamsters die zaten in het koortje. En toen we maandagochtend weer terugkwamen, toen waren er op miraculeuze wijze 6 hamsters in het koortje.
0: Je houdt het niet voor mogelijk.
1: Nee, dat, zo kijk je er nu tegenaan.
0: Ja, nee, maar als kind.
1: Wij waren kinderen. Ja. We vonden dat een zeer wonderlijke gebeurtenis. En de leraar, de meester, die zei toen van: jongens, ik wil graag dat jullie allemaal een opstel gaan schrijven over hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ik ben opgegroeid in Friesland. En een wonderlijke gebeurtenis is in het Fries een bjusterbalek barn. Dus dat werd ook de titel van mijn opstel. En ik weet niet meer precies wat ik daarna geschreven heb. Alleen de meester die vond het zo grappig. En die was toevallig ook betrokken bij de Nieuwe Dokkumer Courant. Het kwaliteitsnieuwsblad voor Noordoost-Friesland. En omstreken, het bestaat nog steeds. En die belde toen mijn moeder op. En die zei: joh, Alan heeft zo'n grappig stukje geschreven. Vind je het goed als we dat in de krant zetten? En mijn moeder die had zoiets: als Alan het leuk vindt, dan vind ik het bestaan nog steeds. En die belde toen mijn moeder op en die zei: joh, Alan heeft zo'n grappig stukje geschreven. Vind je het goed als we dat in de krant zetten? En mijn moeder die had zoiets: als Alan het leuk vindt, dan vind ik het ook prima. Dus

0: schrappen. Dus ja, op een gegeven ogenblik leer je ook dat de kunst van het weglaten misschien nog wel mooier is dan de kunst van het schrijven.
1: Ik had onlangs een prachtig stuk geschreven. Een hele mooie eindzin. Er zei iemand, als je die weglaat, wordt het sterker. Ja, dan ga je toch afscheid nemen.
0: Killing your darlings.
1: It's killing your darlings. Jij wil nog iets zeggen over het effect van Haagse Hel?
0: Ja, heel graag. Want ik wil jou namelijk een groot compliment maken, Sjane. En ik wil je heel erg danken, want dankzij Haagse Helden, dankzij jouw show, en destijds deed het met Mirjam de Groot, volgens mij.
1: Ja, Mirjam is er nu niet, maar is co-host.
0: Dus ook de dank aan Mirjam. Jullie hebben namelijk ooit onze voorzitter, dat was destijds Merlijn Heijzen, uitgenodigd om te komen vertellen over de Haagse Soebers. Dat vonden we al geweldig, want we waren toen nog maar net een zelfstandige stichting. Dat was de eerste keer dat we op de Grote Mensenradio mochten komen.
1: En jullie hebben dat jaar de Vrijwilligersprijs gewonnen.
0: Dat hielp ook een beetje, maar goed, dat we mochten komen vonden we al geweldig. En je had die uitzending, had je ook Shanice te gast samen met haar band Forever Young. En Merlijn die hoorde Shanice zingen en die was zo flabbergasted dat hij haar uitgenodigd heeft of haar gevraagd heeft of ze ook eens een keer bij de Haagse Soepers zou willen zingen. Dat is de enige beslissing die Merlijn ooit heeft genomen zonder de rest van het bestuur te raadplegen. En met terugwerkende kracht misschien ook wel de allerbeste beslissing die hij ooit genomen heeft.
1: Want oh,
0: Shanice die kwam met haar band. En die kwam, zag en overwon. En elke keer als wij nu een soort van extra dingetje bij de Haagse Soepers hebben, dan zijn we verzekerd van Shanice met haar prachtige stem. En ze brengt elke keer weer een andere band mee en andere muzikanten. Dus de oorsprong die ligt bij jullie. Daarvoor heel erg veel dank.
1: Nou, ik heel erg veel dank voor het compliment. Hè? Maar dat is allemaal gewoon ontstaan in het proces, zeg maar.
0: Ja, het is een mooi organisch proces.
1: Ja, inderdaad.
0: Met een perfecte uitkomst.
1: Ja, precies.
0: En nog mooier, Shanice is inmiddels ook vrijwilliger bij de Haagse Soepers geworden. Dus het
1: het loopt
0: cadeautje kon niet mooier uitgevoerd
1: worden. Nee, inderdaad, het pakt heel erg goed uit. Heb je nog enige ambities voor de toekomst?
0: Nou, de dakloosheid oplossen, dat lijkt me wel een mooie ambitie.
1: Ja.
0: Nee, want, en dat klinkt ook weer heel erg groot. De Soebers die bestaat volgend jaar 40 jaar. Hij is in 1987 in het leven geroepen, omdat het toen het VN had het uitgeroepen tot jaar van de dakloze mensen. En ik word als een beetje verdrietig wanneer ik bedenk dat we in 40 jaar eigenlijk helemaal niet zoveel opgeschoten zijn. Soms lijkt het wel allemaal of het nog erger gaat worden.
1: Dat het achteruit holt.
0: En de missie van de Soebers is eigenlijk om zichzelf overbodig te maken.
1: Ja.
0: En dat ik mee zou kunnen maken dat die missie slaagt.
1: Dat je officieel wordt opgeheven.
0: Ja, dat we officieel kunnen zeggen we zijn niet meer nodig. Omdat alle mensen, dan laat het klein houden, laten we gewoon beginnen bij Den Haag. Alle mensen in Den Haag in elk geval zelf voor hun eten kunnen zorgen. En niet in de rij hoeven te gaan staan voor een kopje soep en een boterham.
1: Ja, dat is afschuwelijk.
0: Dat zou ik heel erg mooi vinden.
1: Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Want er is zoveel ellende onder deze mensen. Dat is soms onbeschrijfelijk.
0: Ja.
1: Als je het meemaakt, als je het ziet. Ja, nou hé, Alan. We zijn helaas aan het eind van het gesprek aan het komen.
0: Kom je gewoon nog een keer.
1: Kom je gewoon nog een keer. Maar heb je nog een laatste wens, boodschap?
0: Nee, we hebben doneren aan de Haagse Soepers.
1: Ja, precies.
0: Zoek onze website op.
1: Op de website.
0: Er zit een prachtige Why Donate-knop. Die hoef je alleen maar in te klikken. En dan mag je. We zijn blij met alles. Van een dubbeltje tot 1000 euro. Het is
1: precies,
0: allemaal welkom.
1: Alles is heel welkom. En jullie hebben ook een webshop?
0: Ja. Ja, die hebben we ook. Ja, dat is ingewikkeld verhaal, maar die hebben we wel.
1: Ja, er zijn mooie spullen te koop. Dus kopen is goed voor de Soepers.
0: Koop,
1: doneren. En kom eens langs om te kijken hoe het gaat. Want
0: dat mag ook altijd. Mensen die echt belangstelling hebben voor de Haagse Soepers en een keer zouden willen zien hoe dat gaat.
1: Ja,
0: We hebben een derde stoel.
1: Okay.
0: Dus dat betekent dat gasten altijd mee mogen rijden om de full Soepers experience mee te maken.
1: Dat is inderdaad.
0: Ga even naar onze website of kijk onze LinkedIn-pagina.
1: Okay.
0: En dan kom je het vanzelf tegen.
1: Dus mensen, als jullie een real-life ervaring willen hebben, ga naar de website van de Haagse Soepers en meld je aan als derde gast.
0: De derde stoel.
1: Okay. Hey Alan, dankjewel dat je naar de studio bent.
0: Graag gedaan, Sjane. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Volgens mij kunnen we wel een uur vullen. Maar we houden het even hierbij. Misschien een volgende keer. Je weet maar nooit. We zijn in ieder geval aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil er nog op wijzen dat de nominatie voor de Haagse Vrijwilligersprijzen weer van start is gegaan. Vorige week was wethouder Kavi Spartjeman in de uitzending. En riep allen op om te stemmen. En dat doe ik dus ook. Ga naar de website.

site van de gemeente Den Haag, haagsevrijwilligersprijzen.nl, en kies wie je zou willen voordragen. Dat kan tot en met 30 september aanstaande. Op 21 november is dan de prijsuitreiking. En ik weet uit ervaring, en dat weet Alan ook, dat wordt een heel groot feest. Dit was Haagse Helden voor deze week. Fijn dat je hebt geluisterd en dank aan al onze gasten. We zijn er weer volgende week maandag op 14 september om 7 uur. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan via uitzending gemist op de website van Omroep Den Haag FM. Nog een hele fijne avond en we sluiten af met Fever Dream van Alex Warren.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
2: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
1: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de Remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, je hoorde net Max en Andy Grammer met Thing I Love. En daarna Up Till Dawn, On The Move van Lucas en Steve. En een hele goede avond op deze ja toch warme maandag 27 september 2026. En fijn dat je weer bent aangeschoven in de Hofstadhuiskamer. We hebben hier inmiddels de ramen opengezet, want wat is het warm geweest vandaag. Het is waarschijnlijk ook de laatste echt warme dag van dit jaar. En op zich vind ik dat ook wel oké dat het weer een beetje afkoelt en gaat regenen, hoor. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hopelijk is het bij mij binnen thuis weer een wat normalere temperatuur zo meteen. En daarnaast liggen de peper- en kruidnoten gewoon ook weer in de supermarkt. Dus is het alweer wat tijd voor wat meer herfst en winterweer. Ja, op die manier dwingen die supermarkten dat eigenlijk gewoon af, hè. Dus we kunnen nu met absolute zekerheid zeggen dat de regen van de aankomende dagen de schuld is van de supermarkten. Niet van de medewerkers natuurlijk, want die doen ook maar gewoon hun werk en daar moeten we gewoon lief voor blijven. Of zouden ze toch allemaal onderdeel zijn van dat grote complot? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik weet het ook niet altijd allemaal, maar wie dat wel doet, dat is Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

Boston van Stella Lefty hoorde je. En daarvoor Closer van de Chainsmokers. Voor wie wil weten wat er allemaal te doen is in Den Haag, heb ik voor deze week weer een paar leuke dingetjes op een rijtje gezet. Als eerste aanstaande donderdag, 10 september, dan is er namelijk een heel Haags concert in het Paard. Daar staat onze grote vriend Chico namelijk, die landelijk bekendheid kreeg in het programma OO Den Haag. En zo'n Haagse artiest moet natuurlijk bijval krijgen van andere Haagse artiesten bij zo'n thuiswedstrijd. En in zijn geval zijn het de legendes van De Regas. Samen hebben zij een nieuwe versie van het nummer Je hebt het voor mij van De Regas gemaakt. Dus ik gok zo dat je die ook wel gaat horen. Over legendes gesproken trouwens. Weet je wie er vrijdag 11 september in Reborn White House staan op Scheveningen? Ja, je gaat dit waarschijnlijk niet geloven, maar de legendarische discogroep Boney M. treedt daarop. Denk aan hits als Rasputin, Daddy Cool en Sonny. Dat wordt echt een feestje waar je onmogelijk stil kon staan. En echt wel een bijzonder evenement. En dan nog woensdag 9 september, dan opent het Prinsjesfestival. Meili Vos, voorzitter van de Eerste Kamer, daar staat de generaal. En Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van het Prinsjesdagfestival, open het festival. Ook zal de burgemeester van Madurodam het Prinsjesgedicht voordragen. Dit allemaal natuurlijk in voorbereiding voor Prinsjesdag op de derde dinsdag van september volgende week. Dat betekent dat volgende week maandag ook weer Prinsjesnacht is. Door de hele stad vind je live muziek en dat is het enige goede excuus om volgende week niet aan te schuiven in de Hofstadhuiskamer. En om onze Haagse Prinsjesdag een beetje in te luiden, ja, moeten we toch wel een beetje Haagse muziek gaan draaien, denk ik. Hier is Anouk met 3 Days in a Row.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran natuurlijk. Ja, de volgende band is niet meer weg te denken uit de Nederlandse scene. En wonderbaarlijk genoeg is het een echt goede band die dus niet uit Den Haag komt. Kun je dat voorstellen? Het nummer dat ik zo voor je ga draaien is de tweede single van hun 12e. Ja, echt 12e studioalbum. De band wilde om een of andere reden heel graag een Duits nummer coveren. Gewoon überhaupt een Duits nummer. En kwamen vrij snel uit bij het nummer Frankfurt Oder. Als Zeeuwse band zingen zij het liedje echter niet over Frankfurt, maar over een Zeeuwse badplaats die door het nummer nog meer bekendheid heeft verworven. En het nummer sloeg aan. Het is namelijk het Nederlandstalige nummer dat het langste ooit op nummer 1 heeft gestaan in de mega top 50. Ook in Vlaanderen kwam het op nummer 1 en misschien wel doordat er ook een Vlaamse zangeres meezong in dit nummer. Ik heb het natuurlijk over Bluff en Rijke Aard.

0: Keep on Rising van Sam Veld.
1: Plaatje voor mijn maatje.
0: Ja, en het is weer tijd voor een plaatje voor iemands maatje. In Plaatje voor mijn maatje bepaal jij één nummer in de Hofstad Huiskamer. Een plaatje insturen is heel simpel. Ga naar de Instagram van de Hofstad Huiskamer of stuur een mailtje naar willem@denhagefm.nl met daarin een plaatje en de reden waarom je hem voor iemand wilt draaien. En wie weet hoor jij hem volgende week hier op Den Haag FM. En vandaag kreeg ik wel een beetje een raar verzoek. Ik kreeg namelijk de vraag of ik de naam van degene die hem instuurde niet wilde vertellen. Dus bij deze geven we hem de schuilnaam Maarten. Maarten heeft namelijk een liedje ingestuurd voor zijn ex. Hij vertelt erbij dat het soms juist heel goed is om afscheid te nemen van mensen en dat je die prima uit je leven mag laten lopen. Het nummer heeft een hele vrolijke melodie en soms mag je vrolijk zijn als er iemand uit je leven verdwijnt. Ik vind het een mooie reden om een plaatje aan te vragen en ik vind het ook een heel fijn nummer. Dus van Maarten voor zijn ex, The Walk van Mayor Hawthorne in een plaatje voor mijn maatje.

Ik zing van Zoe Lieve en Snelle en daarvoor Gavin DeGraw. Dat ik zing, hè, Zoe Lieve en Snelle, daar hoorde je op de achtergrond ook nog een bekende stem. En die heeft blijkbaar meegeholpen met het schrijven. Dat is Thomas Agda. En zoals altijd, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Dus ik ga je even laten leven vanavond. Weet je hoe bizar veel bloedvaten er door je lichaam heen lopen? Van een volwassen persoon is dat ongeveer 100.000 kilometer. Dat is 2,5 keer de aarde rond. Daarnaast zijn er ook nog mensen die 400 kilometer van de aarde af wonen. Dat is namelijk de afstand van de aarde tot het ISS. Om een vergelijking te geven, dat is van Amsterdam naar Parijs, maar dan recht de lucht in. Dan heb je ook nog Point Nemo. En dat is een punt in de Stille Oceaan. En is het punt op aarde waar je het verst verwijderd bent van land en dus de mensheid. Als je op dit specifieke punt zou varen, ben je dichterbij die astronauten van het ISS waar we het net over hadden, dan bij wie dan ook op aarde. Maar weet je wat ik nooit heb begrepen? Hoe zit het met mijlen? Ik kan me nooit goed voorstellen hoe dat zich verhoudt tot kilometers. En 1000 mijl, is dat dan ver? Ik denk het wel. Anders zou Vanessa Carlton er niet over hebben gezongen in 1000 Miles.

Dit is jouw stadsradio, Den Haag FM. Is jouw stadsradio, Den Haag FM.

New Religion van Baby Rexha en Faithless. En dan zit het eerste uur er al bijna op. Nog even wat muziek en dan is het weer tijd voor het Haagse nieuws. Maar niet getreurd, er zijn nog meer dan genoeg dingen te doen het volgende uur. Sowieso gaan we nog undercover, maken een origineel, een cover of een sample pak. En ik heb ook een nummer klaarstaan van een wel heel bijzondere artiest, waarvan jij niet wist dat hij dit kon. Daarover later meer, maar nu eerst Shepherd met Coming Home.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
3: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
2: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den

A Moment van Kensington en daarvoor Let Me Love You van DJ Snake en Justin Bieber. En dat betekent dat het alweer 9 uur is geweest op deze maandagavond 7 september 2026. De Hofstadhuiskamer staat er weer schoon bij en die open ramen brengen wel even wat frisse lucht naar binnen. Puur beeldspraak natuurlijk. Ik zit gewoon in de studio met Erco in Ypenburg, maar het voelt wel als een heerlijk vertrouwde huiskamer. En in die vertrouwde huiskamer horen er ook vertrouwde nummertjes. En dan kom ik aan bij mijn grote vriendin Katy Perry. Van nou ja, ik zou graag willen dat ze mijn grote vriendin was. Helaas, je kunt niet alles hebben. Dan luister ik gewoon het nummer en doe ik lekker alsof. Hier is Chain to the Rhythm.

0: I Ain't Worried van One Republic en daarvoor My Oh My van Chris Cross Amsterdam. In de Hofstadhuiskamer staat een muziek centraal en zo ook het muzieknieuws. Weet je nog die ene clip uit 2005 waar een vent in zijn eentje in kleermakers zit op het ijs en vervolgens in het water springt? Ja, ik heb het natuurlijk over You're Beautiful van James Blunt. Fan van dat nummer? Dan heb ik goed nieuws. In februari staat hij weer in de Ziggo Dome. De meeste mensen kennen hem alleen van dat nummer, maar hij heeft oprecht wel leuke nummers gemaakt. En hij is ook nog eens heel erg grappig. Er zijn genoeg screenshots die je kan vinden van zijn tijd op Twitter. En die zijn het echt 100% waard. Als zelfs Spot een prijs had, dan had hij die 100% gewonnen. En naast zijn oude nummers komt er een nieuw album uit in november, zodat je alle liedjes uit je hoofd kan leren en dat je die lekker mee kan blaren in de Ziggo Dome. Nog even snel tussendoor. Had je ooit hoop om een relatie aan te gaan met zangeres Corrie Konings? Dan heb ik slecht nieuws voor je. De 74-jarige zangeres geeft aan niet op zoek te zijn naar nieuwe liefde. Waarom dit in het nieuws komt? Ik heb echt werkelijk geen idee, maar blijkbaar is er een hele grote groep mensen die staat te springen om op Corrie te springen. En weet je wie een nieuw album heeft uitgebracht? Tom Hardy? Ja... Tom Hardy. Blijkbaar is de Britse acteur al jaren bezig met hip-hop maken. En het is ook wel lastig om hem te herkennen, want A, hij rapt met een Amerikaans accent en B, hij heeft een masker op in de clips. Hij heeft het zelf nog niet officieel toegegeven, maar onder de naam Frankie Pulitzer heeft hij een album uitgebracht met de Amerikaanse hip-hop supergroep Czarface. En het album heet Czarface meets Frankie Pulitzer. En natuurlijk ga ik je een plaat laten horen van dat album. Kijk of je zijn stem een beetje herkent. Daarnaast is er nog een feature op deze plaat van niemand minder dan Wu-Tang Clan-legende Method Man. Het is dus automatisch al een absolute banger. En hier is Czarface, Frankie Pulitzer en Method Man met Mad Technology.
1: Yo, what's that? Mini disc or some shit? What is
2: what?
1: This?
2: We're supposed to be impressed? You got like Mad Technology?
3: Frankie, pull up.

Sorry Papi van Topic en Becky G. Ja, en als we het nu dan over moderne klassiekers gaan hebben, dan past het volgende nummer in dat rijtje. Het nummer komt uit 1998 en is geschreven voor de film City of Angels, waar Nicolas Cage de hoofdrol in speelt. Het is geschreven vanuit het perspectief van zijn personage, die bereid is om zijn eigen onsterfelijkheid op te geven om weer te kunnen voelen dat hij een mens is. Het is een nummer dat vaak moeilijk te herleiden is, omdat de titel van het nummer niet voorkomt in de tekst. De titel is namelijk de voornaam van een countryzangeres waarover de zanger had gelezen in een magazine. Waarom hij vervolgens die naam aan het nummer gaf? Geen idee. Muzikanten zijn sowieso vaak een beetje rare mensen. En dat bedoel ik heel positief. Doe namelijk maar gek, want dan doe je allemaal genoeg. Maar goed, het nummer wordt dus veel gespeeld op bruiloften ook. Zo ook op die van rockster Avril Lavigne toen zij trouwde met Derek Whipley. Dat huwelijk hield geen stand. Dit nummer gelukkig wel. Dit is Iris van de Goo Goo Dolls.

Cat Simon Animal op Den Haag FM. Hide your kids, hide your wives en hide your husbands. Want wij gaan namelijk undercover. Elke week zoek ik een origineel cover of een sample uit om te laten zien hoe muziek andere muziek beïnvloedt. Heb je ooit gehoord van The Nosebleed Section van Hilltop Hoods? Die klinkt ongeveer zo.

0: je daar.
1: Ja, en ik zet natuurlijk expres daar aan, want je hoort ook al direct dat het een sample is. Op de manier waarop dit tot stand komt is eigenlijk best wel leuk. Een van de rappers van Hilltop Hoods, Safa, die vond een cd'tje in een tweedehands winkel in Zuid-Australië van een Amerikaanse zangeres waar hij nog nooit van gehoord had. Dat kostte hem 50 cent en daar stond een nummer op wat hij wel vet vond klinken. Hilltop Hoods hebben dit nummer zonder toestemming gesampled, omdat ze geen idee hadden hoe groot hun nummer uiteindelijk zou worden. Omdat er heel veel gedoe was over wie de rechten van het nummer nou eigenlijk in bezit had, duurde het een jaartje of 10 voordat ze aan hun single geld konden verdienen. En het cd'tje dat hij vond was van Melanie. En het nummer dat hij gesampled heeft is de undercover van vandaag. Dat is People in the Front Row.

Edge of Desire van Judas Blue en Alive. En daarvoor hoorde je Wait for You van Miles Smith. En zo kruipen we langzaam richting het einde van het programma. Maar dat kan natuurlijk niet zonder een aantal leuke feitjes in het laatste uur. Vandaag heb ik een aantal feitjes gevonden die klinken alsof ze niet waar zijn, maar ze zijn het toch. Je kent Wikipedia wel, toch? Dat ding dat wij vroeger niet mochten gebruiken als bron bij een werkstuk, terwijl kinderen nu te horen krijgen dat ze het maar aan ChatGPT moeten vragen. Maar goed, op Wikipedia kun je verschrikkelijk veel informatie vinden in 348 talen. En als je deze informatie allemaal downloadt en in één bestand zet, dan is dat bestand kleiner dan de laatste Call of Duty. Dat is bizar, toch? En wist je dat? Als ik jou zou vragen wat er eerder uitgevonden was, de aansteker of de lucifer, jij waarschijnlijk lucifer zou zeggen en je het dan fout zou hebben. De aansteker is dus eerder uitgevonden dan de lucifer. En over oude dingen gesproken, weet je hoe oud haaien zijn? Het is misschien wel de oudste diersoort die nog leeft. Haaien waren er namelijk al in de tijd van de dinosauriërs. Haaien zijn zelfs ouder dan bomen. En, nou, dit vind ik echt heel bizar, haaien zijn ouder dan de ringen van de planeet Saturnus. Kan ik me niet voorstellen, maar schijnbaar zijn haaien dus ouder dan de ringen van de planeet Saturnus. En dan nog je knieschijven. Daar word je niet mee geboren. Die groeien pas rond je derde levensjaar. Gek, hè? En dit zijn dus feiten. Het zijn geen geruchten. Weet je wat wel geruchten zijn? Het volgende nummer. Rumors van Thomas Gray.

Post Malone met Enough is Enough. En inderdaad, enough is enough, genoeg is genoeg. Ook voor deze Hofstadhuiskamer. Ik hoop dat je volgende week niet te nat regent en dat je altijd een paraplu in de buurt hebt. Neem je jas dus ook mee en kleed jezelf in laagjes. Dat helpt bij het komende weer. En vergeet er niet ook een stiekem een beetje van te genieten. Die geur van pasgevallen regen is toch zo lekker. En die geur die heeft trouwens een naam. Dat is Petri Goor. En mensen kunnen dat dus heel erg goed ruiken. Beter dan de meeste dieren ook. En met dat feitje wil ik prima afsluiten. Volgende week weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Mooi. Zie ik je dan. Mijn naam is Willem van Gent en ik wens je een fantastische week toe. En dat luiden we natuurlijk weer met deze perfecte plaat van Gwen Stefani en Akon. The Sweet Escape. Hier op Den Haag FM in de Hofstadhuiskamer. Fijne week. Joejoe.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
2: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. Het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
1: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Welkom bij Radio Tonka vanavond, maandagavond, met de dappere naald weer eens. Even weg geweest, op vakantie naar het noorden. Er zijn een aantal zaken die voorbij moeten komen de komende twee uur op deze avond. We begonnen er al mee, de hoofdleverancier van nieuwe muziek voor de dappere naald. Een nieuw album. Alweer van de Meridian Brothers. Dit keer met gastoptreden van Beck. En ook nog gespeeld door de Mexican Institute of Sound. Verder graag zou ik muziek voor u spelen die onderweg door Noorwegen en Zweden ben tegengekomen. En eerst nog even iets leuks uit Duitsland.

Je luisterde naar de Oost-Duitse band Kruuk. Met het nummer Schau nicht hin. Kijk er niet naar. Bij de Dappere Naald proberen we een muzikale reactie bij elkaar te schrapen. Over de akelige verkiezingen. Uitslag van de deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland. Het nu volgende nummer is van de band Neu Negativland.

Zo, Radio Donka, dapper en oud. Na deze reflecties op de zieke nazi's en de zieke neonazi's in Duitsland, in ons land, in weet ik veel wat land. Het nummer Negatief Land van Noi. Even heel iets anders. Een nummer van het Serge Rogalski trio. Het nummer heet This Is Not a Blues.

Proud Pinto van Peter Green. Ook wel bekend van Fleetwood Mac. En het werd dus voorgegaan door het Serge Rogalski trio. Met hun nummer This Is Not A Blues. Radio Tonka, Dobranau.

dat was juist de Sword of Quartet. Bombas d'Amor. Beef Ellington heet het. Dit nu is Bill Laswell.

Radio Tonka, Dappere Naald. Dit was zojuist de band Mirli Torinko. Het album heet Odas Mixtas Para Criu Criaturas Minimas. Mirlo Torinko uit Colombia. Volgende nummer is van Fred Frith.

Frith. Het nu volgende nummer is van Heiner Goebbels en Heiner Müller. Der Mann im Fahrstuhl. Nog iets moois uit Duitsland.

Radio Tonka, dapper en halt. We naderen het einde van het eerste uurtje. Zojuist hoorde je Reinaldo en de Loof. En daarvoor hoorde je Westerweg uit Noorwegen. Langzaam moet Noord. Straks nog een uurtje dapper en halt.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
5: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
4: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de Remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dat was de band Babu. Bij het tweede uurtje Dappere Naald Radio Tonka. En het nu volgende nummer is van het Serge Rokalski Trio. Radio Tonka.

geluisterd naar een samenwerking. Een samenwerking van Valentina Magaletti en YPY. Hun album heet Kansai Bruises. En YPY is een artiest die speelt ook in de Japanse Goat

Radio Tonka, ik heb genaald, dat was zojuist small, medium, large, SML. En het volgende nummer is van de band Tortoise.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
2: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
1: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Underground.
1: Radio Primavera.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
2: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
1: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.